De Amerikaanse acteur Shia LaBeouf is veroordeeld voor lichte mishandeling. Bij een vechtpartij in New Orleans afgelopen februari duwde hij onder meer een man op de grond en sloeg hij een ander in het gezicht. Volgens de politie uitte hij daarbij homofobe beledigingen en bleef hij dat ook doen tijdens zijn arrestatie. LaBeouf is onder meer bekend van de Transformers films. Hij pleit de schuld in 3 gevallen van lichte mishandeling en hij krijgt een voorwaardelijke celstraf van 1,5 jaar. Friesland maakt 6 miljoen euro vrij voor Holwert en omgeving. Dat geld is bedoeld om het dorp aantrekkelijker te maken voor toeristen. Het gaat om een compensatie voor een geschrapt plan voor een Holwert aan zee. De initiatiefnemers van dat project wilden onder meer een strand- en vakantiepark aanleggen, maar daar was niet genoeg geld voor. De 6 miljoen euro kan nu worden gebruikt voor kleinere projecten, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Daarnaast trekt Friesland 7 miljoen euro uit voor betere leefbaarheid in omliggende gemeenten. Het weer in het westen regen. De rest van het land is het even droog bij een graad of 13. Overdag dan weer regen met ook kans op hagel en onweer. En het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: mentaal veel meer bij mij losmaakt dan bij de geboorte van mijn eerste zoon.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
0: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is brand uitgebroken. De brandweer probeert nu te voorkomen dat het vuur overslaat naar omliggende bedrijven. Een fabriek van Campina in de buurt is uit voorzorg ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt waren daar op dat moment 40 mensen aan het werk. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Over de oorzaak van de brand in Leerdam is ook nog niets bekend. Asielminister Van den Brink heeft met Italië afgesproken dat dat land weer asielzoekers zal terugnemen. Volgens de EU-regels moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste EU-land dat ze bereiken. Maar Italië neemt al jaren geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Volgende week vrijdag zal dat land het wel doen. In Italië komen veel migranten aan uit Afrika. Nederland heeft de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije speelde het soms te lief. Dat zegt bondscoach Ronald Koeman. Oranje kreeg in de eerste helft veel kansen, maar verloor uiteindelijk met 0-1. Volgens Koeman is er geen reden tot paniek. Wel zijn er kleine aanpassingen nodig, zegt hij. Het weer in het westen regen en de rest van het land droog bij een graad of 13. Overdag opnieuw regen en maximaal 19 graden.

Ik zonder streken, is net een zebra zonder strepen. Je had voor me gekookt, was het vergeten. Prullenbak ligt nu mee eten. Boodschappen, hoef je niet zelf te betalen. Gooi het op mij deze weken, zie het als een teken. Ik elke

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt er verder gepraat over een definitief einde van de oorlog. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is brand uitgebroken. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar omliggende bedrijven. Een fabriek van Campina is uit voorzorg ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt, waren daar 40 mensen aan het werk. Voor zover bekend is niemand gewond. Over de oorzaak van de brand in Leerdam is ook nog niets bekend. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtsgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Ondanks het strenge anti-rookbeleid in Australië is het nicotinegebruik daar in de afgelopen jaren met 40% gestegen. De prijs van een legaal pakje sigaretten is sinds 2017 verdrievoudigd. Dat kost nu €25. Het doel was om het aantal rokers terug te dringen, maar het nicotinegebruik steeg. Vooral doordat de verkoop van illegale tabak fors is gegroeid. Het weer in het westen regen. De rest van het land is het eventjes droog bij een graad of 13. Overdag dan weer regen met ook kans op hagel en onweer. En het wordt maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit het zuiden van Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat over een definitief einde aan de oorlog. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is vannacht brand uitgebroken. Gevreesd werd dat het vuur zou overslaan naar omliggende bedrijven. En daarom werd de fabriek van Friesland Campina ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt, waren daar 40 mensen aan het werk. Na enkele uren was de brand onder controle. Volgens de burgemeester is niemand gewond geraakt. Over de oorzaak van de brand bij het wegenbouwbedrijf in Leerdam is nog niets bekend. In Angola zijn tientallen nieuwe diersoorten ontdekt. Het gaat onder meer om een gepantserde roofkrekel, een koperkleurige rups en een krabspin die soms fluoriserend is. Een groep wetenschappers deed in februari onderzoek op een hoogland in het oosten van Angola. Vanwege aanhoudende burgeroorlog, landmijnen en slechte bereikbaarheid werd daar eerder nog weinig onderzoek gedaan. Verwacht wordt dat er nog meer nieuwe soorten worden ontdekt, omdat er ook meerdere insecten nog moeten worden onderzocht. Bondscoach Ronald Koeman is teleurgesteld over de nederlaag van het Nederlands elftal. De uitzwaaiwedstrijd in de Kuip tegen Algerije eindigde in 0-1. Nederland kreeg wel verschillende kansen, maar die leidden niet tot een doelpunt. Het weer wisselend bewolkt met enkele buien bij een graad of 13. In de loop van de dag opnieuw buien, soms met hagel en onweer. Het wordt maximaal 19 graden.

0: meer bij mij losmaakt dan bij de geboorte van mijn eerste zoon.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
0: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@

0: we hebben ze allemaal. Eerlijk. Dingen die we doen, waarbij de buitenwereld zegt... Jeetje, jij alweer met dit? Serieus? Nou, denk erover na. Wees eerlijk. En dropt in de NPO Luister-app. Wat zijn die slechte gewoontes waarbij andere mensen altijd wat te klagen hebben? Waarvan jij denkt, maar het is toch gewoon normaal?
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit het zuiden van Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat over een definitief einde aan de oorlog. Nederlandse bedrijven hebben gevaarlijke designer drugs uit India besteld met een straatwaarde van bijna 2 miljard euro. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. De middelen werden tussen 2019 en 2025 besteld door 30 Nederlandse bedrijven. Omdat de stoffen toen nog niet op de opiumlijst stonden, konden ze gewoon worden geïmporteerd. Het gaat onder meer om Indiase stimulerende middelen, ketamine-achtige stoffen en de zogenoemde zombie drug Flaka. Veel van die middelen die de Nederlandse bedrijven importeerden uit India kunnen leiden tot ernstige gezondheidsschade en soms zelfs de dood. De plek waar een kind wordt geboren heeft invloed op de gezondheid rond de geboorte. Dat blijkt uit onderzoek van Erasmus MC in Rotterdam. In sommige wijken van grote steden is de babysterfte 2 keer zo hoog als in andere wijken. Ook worden daar meer baby's te vroeg geboren en zijn ze vaak kleiner dan in de rest van Nederland. Volgens de onderzoekers kan onder meer luchtvervuiling invloed hebben. Het weer, in de loop van de dag steeds meer regen met kans op hagel, onweer en windstoten. En het wordt maximaal 19 graden.

0: Don Julio Daddy, Jonah Fraser en Lil Kleine.
1: Your city, your sound.
2: Een hele goede morgen.
3: Goedemorgen, Fernando.
4: Goedemorgen, man, Fernando.
5: Morning, Fernando.
6: Goedemorgen, Fernando.
7: Goedemorgen. Good vibes only, bro.
0: Good vibes in the morning show. Rise and shine. Je ochtendkameraad staat weer paraat. En wat gaat de week toch hard en snel, hè? We zitten weer op

2026, hè? Besef je dat? Precies, dus dat. Vandaag gaan we in ieder geval de dag weer inkleuren met heerlijke releases. Nieuwe tunes die je heupen sowieso gaan laten bewegen. Dus wees daarop voorbereid. Dus als je net

0: wil ik het met je hebben over slechte gewoontes. En waarom? Omdat ik besef dat ik er heel veel heb. Ik ben bijvoorbeeld iemand die bijvoorbeeld... ja, 's avonds altijd gaan lopen snacken. Dat is ook de reden dat ik dacht van... nee, maar Fernando, als jij wil begrijpen... waarom je bij wijze van spreken wat zwaarder bent geworden... waardoor de weegschaal aan het protesteren is... dat is omdat je te weinig aan het bewegen bent... en te veel ongezond aan het eten bent. En ook nog eens laat in de avond. Het zijn gewoon slechte gewoontes, maar ja, die kun je gewoon aanpakken. Ja, als een slechte gewoonte ongezond eten is... dan kan je gewoon een betere optie kiezen... door vaker gezondere snacks, groente en fruit te eten. Als bijvoorbeeld een slechte gewoonte te weinig bewegen is... dan moet je gewoon dagelijks een wandeling maken... en wat meer bewuster omgaan met beweging. Het klinkt simpel, en het is het eigenlijk ook... maar om een of andere reden maken we het onszelf zo moeilijk. Let's kies je voor NOS of Dreezy. Good morning.
1: Good morning.
0: Wat is een slechte gewoonte voor jou?
1: Nou, dat is vooral dan bij mij thuis, want ik woon alleen... En door de week ja, ben ik eigenlijk een beetje een soort van chaot en sloddervos. Dus dan ruim ik de vaatwasser niet in en zo. En dat doe ik allemaal op eenzelfde dag in de week. En dan, ja, dus ik maak mijn huis eerst vies en dan maak ik het weer schoon. Maar goed, dat is misschien ook wel als je alleen woont. Dat je dan denkt, ja. Wie heeft daar last van? Ja. Maar een andere gewoonte, slechte gewoonte van mij is dat ik met dit werk ook structureel te weinig slaap. Maar ik denk dat jij daar ook wel last van hebt.
0: Oh, ik weet eens wat slaap is.
1: Ja. Nou ja, dat dus ook. Ja. Dus ik slaap denk ik iedere nacht gewoon wel te weinig.
0: Ja.
1: En dat komt omdat ik naast mijn werk ook nog zoveel andere dingen leuk vind om te doen. En dan lig je toch weer te laat in bed. Of je gaat 's middags even slapen en 's avonds weer te lang door. Waardoor je dus niet slaapt.
0: Klopt.
1: Ik denk dat, ja, dat wij dat allemaal wel herkennen. Mensen die al jarenlang een ochtendshow doen. Maar ja, op een gegeven moment gaat dat natuurlijk wel een beetje optellen. Hè, voor je
0: gezondheid. Ja. Je merkt op een gegeven moment dat je op verschillende momenten in de dag... in slaap valt. Dat als ik, bij wijze van spreken, als ik nu op de bank zou zitten, ben ik weg.
1: Ja, ik ook wel, denk ik.
0: Binnen 5 seconden,
1: ja,
0: gone.
1: Zoals vannacht heb ik dan ook maar weer 4 uur geslapen.
0: Jeetje.
1: Ja.
0: Oh, nee,
1: ja.
0: Ik voel je me niet, hoor. Dan denk ik weer zelf, wat ben ik aan het doen?
1: Ja, maar, dus, nou ja, goed.
0: Gelukkig als de microfoon open gaat,
1: ja, daarom.
0: Dan denken we, we slapen morgen wel.
1: Ja, precies, ja.
0: Als je aan het luisteren bent en je herkent jezelf in dit of in iets anders. Want vandaag hebben we het over slechte gewoontes die eigenlijk betere opties nodig hebben. Dus welke slechte gewoontes heb je en struggle je mee waarvan je denkt... oh, ik moet dit toch aanpakken. Laat het doorkomen via de NPO Luister-app of bel gewoon live.

0: liefde kreeg daardoor heel veel gezondheidsproblemen. En als het goed is, gaat het goed met hem. En heeft hij al die dingen dus opgelost. In ieder geval, hij let beter op zijn levensstijl. Vandaag hebben we het over slechte gewoontes. Het kan van alles zijn. Ik kreeg een bericht binnen van Jane en zegt: Nando, good morning. Nou, ik heb grote dromen. Ik wil mijn eigen kledingmerk beginnen. Maar telkens ben ik alles vooruit aan het schrijven. Eerst moet ik mijn logo perfect zijn. Dan moet ik inspiratie weer hebben. Kortom, ik ben de hele tijd bezig met uitstelgedrag. Uitstelgedrag is ook zo'n ding. Ja, heel veel mensen hebben dat. Ja, ik wil dit doen, maar dan gaan ze allemaal uitstellen van nee, dit moet nog perfect. Dus kortom, er gebeurt niks. Mitchell is 38 en die zegt: ja, ik slaap veel te weinig. Mitchell zegt gewoon in de NPO luisterrap: ik slaap wel als ik dood ben. Ik run een eigen zaak, ik sport veel, maar ik lig meestal pas om 1:30 in bed. En dan zie ik wel. Ja, dat is zo'n ding. Reskies van NOS Dreezy en ik hadden het erover dat wij denken om een of andere reden dat we slaap kunnen overslaan. Maar dit is eigenlijk zo'n slecht gewoonte. Omdat als je slaapt, komt je brein tot rust. En dan gaan alle functies en alles gaan weer herstellen. Maar als je je brein geen rust geeft, dan heeft je lichaam ook geen rust.
1: En niet alleen je brein, gewoon je hele lichaam. Dat heeft zoveel invloed.
0: Ja.
1: Heel eerlijk, ik doe dit nu echt al jarenlang. Dat ik 's ochtends vroeg opsta. Nou, jij ook natuurlijk. Ja. En ik merk wel, naarmate ik ouder word, wordt het echt lastiger. Dat je ook, als je dus korte nachtjes hebt gehad, om daar dan van te herstellen. Maar ik merk ook dat het gewoon invloed heeft op bijvoorbeeld op als je wil afvallen of zo. Ik heb dat ook wel gehad. Dat de dokter dan tegen mij zei: ja, leuk mevrouw van der Zallen, maar zou u niet eens gewoon normale tijden gaan werken? Toen zei ik: nou ja, nee, maar omdat ik dit veel te leuk vind. Maar om maar even aan te geven dat dat ook echt wel een rol speelt bij je gezondheid.
0: Dus maar waarom dan? Hij zegt van: als je slecht slaapt, dan
1: Dat je stresshormoon is dan vaak gewoon veel te hoog. En in mijn geval is dat ook zo. Dat zorgt er dus voor dat, ja, misschien in jouw geval ook wel, dat afvallen minder goed lukt. Bewegen gaat minder makkelijk, want je bent 9 van de 10 keer ben je gewoon hartstikke brak en dood om dan nog in de sportschool te gaan staan. Dus je kunt ook niet het maximale uit je trainingen halen. Dat soort dingen. Dus het heeft echt zoveel meer invloed.
0: Moet extra een factuur sturen naar Felix voor mijn obesitas.
1: Ja, goed. Je zou het kunnen proberen, maar het heeft gewoon zoveel. En het heeft ook op je stemming heeft het invloed. Hè? Ik merk ook dat als ik echt 2 of 3 nachten niet goed geslapen heb, dan ben ik ook niet een heel leuk mens.
0: Ja, vaak. Ja, het doet wel iets met je. Ik merk dat zeker ook aan mijn stemming. Mensen horen me altijd good vibes only, maar ik kan ook bijvoorbeeld, als ik zeg maar slecht slaap, dan kan ik iets minder hebben.
1: Ja, en in mijn geval ziet de wereld er dan een stuk minder leuk uit. Ja.
0: Blijf reageren via de NPO Luisterapp. Wat zijn die slechte gewoontes die je hebt?

0: A very, very good morning. Vandaag hebben we het over slechte gewoontes. Een hoop appjes stromen naar binnen. Mitchell zegt, ik slaap te weinig. Maar Lia zegt, mijn slechte gewoonte is dat ik mezelf steeds met anderen vergelijk. Fernando, good morning. Vooral op social media heb ik dit. Ik zie mensen van mijn leeftijd reizen, mooie kleding dragen, succesvol lijken. Dan krijg ik altijd het gevoel dat ik achter de feiten loop. Maar ik vergeet dat ik alleen hun mooie momenten zie en niet hun onzekerheden, stress of problemen. Daarom probeer ik nu voor mijn eigen pad te kijken en gewoon te focussen op mezelf. Romano zegt, good morning. Alles uitgeven wat ik verdien. Dat is een slechte gewoonte van me. Ik zeg, ik geef bijna alles uit wat ik verdien. Als mijn salaris binnenkomt, ik geef iedereen cadeautjes. Ik leef me helemaal uit. Nou, Fatima zegt via de NPL-luisterapp, anderen pleasen. Ik please graag anderen. Nou, Brian die zegt via de NPL-luisterapp, good morning Nando. Mijn smartphone gebruik, dat is mijn slechte gewoonte. Ja, dat is ook zo'n ding, Reski. Zie je freaking telefoon van ons. De hele tijd maar scrollen, maar bezig zijn met online zijn. Heb jij dat ook of ben je redelijk kalm op dat gebied?
1: Nee, ik zit ook wel heel vaak op mijn telefoon hoor, moet ik toegeven.
0: Oké.
1: Ja.
0: Zou dat de reden zijn dat we zo weinig slapen?
1: Ja, dat helpt ook niet mee natuurlijk. Nee. Want je zit constant met je hoofd in zo'n scherm. Op je werk, thuis. Ja. Nee. Ja. En het hoort er allemaal bij. En inderdaad, we kiezen daar natuurlijk ook voor. Maar je betaalt er ook een prijs voor, absoluut. Maar dat is met veel dingen zo in het leven, denk ik.
0: Klopt, ja. Klopt. En Dennis heeft daarop ook gereageerd. Het feit dat wij weinig slapen.
2: Yo, good morning, Mr. Good Vibes. Even terug te komen op je vraagje. Eigenlijk mogen we niet zeuren en klagen, want we hebben zelf deze keuze gemaakt om dit te doen, Fernando. Dus ik zeg maar zo, daar hadden we beter ons best moeten doen op school. Daar hadden we op kantoor gezeten als advocaat of weet ik veel, directeur of wat dan ook. Maar die keuze hebben wij niet gemaakt, dus moeten wij accepteren. En de mensen om ons heen moeten dan maar accepteren dat je soms even een beetje een kort rondje hebt. Heb ik ook wel eens, maar that's life.
0: Ja, hij zegt het is live, we hadden het beter ons best moeten doen.
1: Ja, het is maar net hoe je het bekijkt. Ik bedoel, volgens mij directeuren en advocaten die werken ook soms 70 uur in de week, heb ik het idee. Dus ja, er valt altijd wel wat voor te zeggen natuurlijk.
0: Vanavond op tijd naar bed.
1: Je kiest ergens voor en daar horen ook consequenties bij. Ja.
0: We gaan vanavond eerder naar bed.
1: Zeker. Nou.

0: Zometeen muziek van Fresh featuring KM, Bare Minimum. Het weer is totaal anders dan gisteren. Althans, er is één rode draad. Het is niet best. Het waait. Een beetje regen, dus wees een beetje alert op wat je vandaag te wachten staat. We kiezen voor NOS op 3 met het nieuws van NOS op 3. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. 2MMC, 2FDCK en Flakka. Dat zijn zomaar wat designerdrugs die tussen 2019 en 2025 door Nederlandse bedrijven werden geïmporteerd uit India. In totaal ging het om designerdrugs met een totale straatwaarde van bijna 2 miljard euro. Mijn collega Sarah is in de wereld van designerdrugs gedoken en weet waarom juist uit India zoveel designerdrugs worden geïmporteerd.
2: India is een heel groot land op het gebied van medicijnenproductie. Dus die hebben daar de kennis om dit soort middelen te maken. Om eigenlijk stoffen een heel klein beetje aan te passen, zodat handelaren ze hier kunnen verkopen.
1: De NOS deed dit onderzoek samen met Follow the Money. Het blijkt ook heel erg makkelijk om vanuit Nederland designerdrugs uit India te halen.
0: Een straatwaarde van bijna 2 miljard euro.
1: Ja.
0: Wauw, maar designerdrugs, wat het ook zeggen, die zijn gewoon ontwikkeld in laboratoria. En dat is gewoon, ja. Dus in plaats van cocaïne, wat letterlijk van een coca-plant komt, ja, zijn dit zeg maar gewoon drugs wat gewoon letterlijk in een laboratorium onder de microscoop gewoon gebouwd worden.
1: Ja, en inderdaad, waar dat dus in India vrij makkelijk kan, omdat ze daar gewoon veel medicijnen ook maken. Dus dan heb je automatisch al de kennis en de middelen om dat natuurlijk te doen. En het is ook wel. Je ziet het ook steeds vaker in het nieuws, hè, dat er vaak ook designerdrugs worden gebruikt.
0: Ja, maar zijn die legaal of zijn die zeg maar illegaal? Omdat ze juist gereguleerd kunnen worden, omdat ze in een laboratorium gemaakt worden.
1: Het is voor een deel. Ik weet bijvoorbeeld van 2MMC. Daar zijn ze afgelopen jaren wel mee bezig geweest om dat ook strafbaar te stellen. En dan zeggen ze van, nou ja, als er dit in zit en in die en die hoeveelheid, dan is het strafbaar. Maar ja, fabrikanten zijn natuurlijk altijd wel weer zo slim dat ze dan net even een ander stofje toevoegen dan dat het synthetische drugs zijn. Of net even een andere hoeveelheid, waardoor het dan weer niet illegaal is. Weet je? Dus de politiek is ermee bezig, maar het is dus heel lastig om dit soort dingen te verbieden.
0: Ja.
1: En Israël en Libanon hebben een nieuwe wapenstilstand afgesproken. Dat gebeurde na intensieve gesprekken in de Verenigde Staten. Maar veel hangt af van Hezbollah. Israël eist dat Hezbollah stopt met het schieten en zich volledig terugtrekt uit Zuid-Libanon. Of Hezbollah dat gaat doen, is de vraag, want ze zaten niet aan tafel bij de gesprekken. Officieel was er al een wapenstilstand tussen de twee landen, maar in de praktijk was daar weinig van te merken. En een flinke domper voor Oranje en alle fans. Gisteravond verloor het Nederlands elftal de uitzwaaiwedstrijd in de Rotterdamse Kuip. Lange tijd stond het 0-0 tegen Algerije, maar in de 86e minuut ging het toch nog mis.
3: Balbezit is voor Algerije en een schot en een goal en een goal en een goal. En zo gaat Nederland deze wedstrijd verliezen door een man die het in de Kuip al zo vaak op deze manier deed. Harts Moussa.
1: Na afloop zei aanvoerder Virgil van Dijk dat het vooral in de eerste helft misging, omdat Nederland grote kansen niet wist om te zetten in goals. Zondag 14 juni speelt Oranje de eerste WK-wedstrijd tegen Japan.
0: Ja, dan moeten we hopen dat er geen sushi van ons gemaakt wordt. Maar we moeten echt zorgen dat we in ieder geval op een bepaalde manier wel de wedstrijd instappen. Want zeg maar, nu ga je met best wel een negatieve bijsmaakje het WK in.
1: Ja, of het geeft juist meer motivatie om te zeggen van, nou jongens, we hebben nu verloren, kom op, laten we de boel weer aanslingeren. Laten we het hopen.
0: Ja, ik hoop het. Jongens, let's

0: Jack Harlow. Nou, serieus, gisteren, jongen, heb ik me kapot gelachen. We hadden het gisteren over poepspetters, spetters poep. Ja, sorry, ik hoop niet dat je aan het ontbijten bent, maar forgive me for this one. Maar gisteren kregen we dus een anoniem bericht via de NPO Luisterapp. En daarin vertelde een anonieme luisteraar over het feit dat haar partner last heeft van, ja, darmen die niet altijd, zeg maar, optimaal werken. Dat kan, niemand is perfect. Maar ze delen, zeg maar, de zeep. Dat deden ze. Weet je, ze wonen samen, ze deden de zeep. Maar in dit geval gaat het om een witte blok zeep die gedeeld werd. Maar de zeep werd op een gegeven moment besmeurd met poepspetters. En had het niet schoongemaakt en zij zag dat. En ze kreeg kokhalsneigingen. Zoiets van, ja, dat is smerig, dat kan niet. Dat is onhygiënisch, ik vind het gewoon niet sexy. En we hadden op dat moment de vraag aan jou gesteld: hoe sta je erin? Wat nou als jouw partner onhygiënisch gedrag vertoont? Is dat iets waarvan je denkt van, let it slide. Nou, Tati, friend of the show. Nou, die ging helemaal los.
1: Ik denk zeer zeker anders dan hem. Laat die man de eerste definitie van toxic op gaan zoeken. Because this ain't had nothing to do with toxicness, ten eerste. En ten tweede, dit is gewoon hoppiemorsoe, pimp. Hoppiemorsoe is dit. Ja, ik wil niks horen. En dan zal het zeker weer een man zijn die vindt, ja, dit is toxic. Laat die man is toch goed voor je, bla bla bla. I don't care if you're good or not. You gotta clean up yourself, niggas. Het is gewoon heel... Het eerste wat wij hebben. Gewoon, punt. Ben jij hygiënisch? Dan kunnen we verder. Kom op, dit kan gewoon niet. En aan mijn blokzeep zit je poepspetters. Aan mijn blokzeep. Nee. Kijk, als je nog even zo aardig bent om je eigen blokzeep te kopen. En laat het een groene zijn, geen witte. Laat dat ook duidelijk zijn. Ja, maar dan kunnen we takkie. Jij hebt je blokje zeep, ik heb mijn blokje zeep. Maar jij komt je dingen schoonmaken met mijn blokzeep. Sorry.
0: Ongelooflijk. Ja, ik kreeg een bericht van Mireille die zei: Nando, kun je het stukje van gisteren laten horen? Ik heb zo gelachen om dat fragment waarbij Tati helemaal losging. Nou, bij deze, u vraagt, ik lever. Daphne, die stuurt weer een bericht. Die zegt: Nando, nee, niet weer dit vieze verhaal. Nee, niet weer. Ja, het werd me net gevraagd om het naar boven te halen. Maar ja, man, crazy. Kijk, weet je wat het is? Ik vind het wel leuk dat de openheid daar is. Dat mensen ook hun meest intieme verhalen delen. Dus een dikke shout-out naar die anonieme story. En ik hoop dat het in ieder geval is opgelost thuis. Het is Distinct en Morad. Man, sorry. It's the morning show, baby. Keep it high and keep it back.

0: Heerlijk is dat toch? Heerlijk is dat. A very, very, very, very good morning.
1: Are you ready? Yeah!
2: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
3: Nieuwe muziek. Mandolix. Zoetigheid voor je oren.

Yes, yes, yes, yes. Nieuwe releases, new tunes. Als je op zoek bent naar nieuwe muziek, check en volg dan Nando Leak Sound System. Nando Leak Sound System op Spotify, baby. Don't get it twisted.

0: Heerlijk, Tijkie de Tijkie. Good vibes in the morning. Je weet, zometeen spelen we ook 5 voor Vernon. Dus geef je vast op via de NPO-luisteraar. Brent Kies, wat heb je voor ons?
1: Een nieuwe tegenvaller voor slachtoffers van het toeslagenschandaal.

0: jij de absolute top bereiken? Leer hoe je topsportmentaliteit toepast in jouw business, studie en life. Op 10 juni brengt L3B Boost de Sport Edition naar Stad Schouwburg Utrecht. Met Eljero Elia, Aristoot en Joe van der Sar. L3B Boost, de Sport Edition. Koop nu je tickets via l3bboost.nl.
1: 10 tenders alsjeblieft.
2: Ja, dat is dan 8 euro.
1: Hè? 8? Oké. Okay.
3: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
0: L3B Boost, de Sport Edition. Koop nu je tickets via l3bboost.nl.
4: In de mood voor vibes.
5: Luister dan.

0: Netherlands, June 8th. Only 4 days left. Don't miss out. Buy your tickets now.
1: Nienke Plas is Sandra in de kleurrijke nieuwe film Treat Her Like a Lady.
2: Moet ik überhaupt solliciteren dan? Moet ik ze meenemen in mijn handtas?
1: Wanneer de rekeningen zich opstapelen en ze van fraude wordt beschuldigd, moet ze alles op alles zetten om haar kinderen te beschermen. Een film met een lach en een traan.
3: Dit is de mooiste vakantie van mijn leven.
2: Mijn is ook.
1: Treat Her Like a Lady. Nu in de bioscoop.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: 3 sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.

0: Soa.nl.
1: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor $5 bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, Peter.
2: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Wee-hoo! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: bijna. Heel veel zoetigheid voor je oren en de mogelijkheid om weer los te gaan met 5 voor Fernando. Nou, wil je zo meteen meespelen? Geef jezelf op met 5 voor Fernando via de NPO Luister app. Dan gaan we kijken of jij mijn 5 woorden kan laten raden. In 30 seconden met alle leuke prijzen van die. Rens Keezy van NOS of Jesus, kijk me aan. Dat betekent dat ze staat te popelen om het nieuws met je te delen. Dus good morning en vertel.
1: Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren afgesproken. Dat gebeurde na intensieve gesprekken in de Verenigde Staten. Of het bestand gaat werken hangt vooral af van Hezbollah. Die militante beweging moet stoppen met schieten en helemaal weggaan uit Zuid-Libanon. Of Hezbollah dat gaat doen is de vraag, want ze zaten niet aan tafel bij de gesprekken. Officieel was er al een wapenstilstand tussen de twee landen, maar in de praktijk was daar weinig van te merken. Over 3 weken wordt verder gepraat over een definitief einde van de oorlog. Slachtoffers van het toeslagenschandaal krijgen een nieuwe tegenvaller. Ze hebben geen recht meer op een dwangsom, een financiële compensatie van de dienst toeslagen. Dat schrijft Trouw. Ouders die werden benadeeld door de Belastingdienst zouden geld krijgen omdat ze niet op tijd gecompenseerd zouden worden. Volgens Trouw is het toeslagenherstel compleet vastgelopen. De Amerikaanse acteur Shia LaBeouf is veroordeeld voor mishandeling. Hij krijgt daarvoor een voorwaardelijke celstraf van 1,5 jaar. Bij vechtpartijen in New Orleans in februari duwde hij een man op de grond en sloeg hij een ander in zijn gezicht. Hij zei daarbij homofobe beledigingen volgens de politie. Ook tijdens zijn arrestatie ging hij daarmee door. Een van LaBeouf's bekendste films is Transformers. En het werd niet de uitzwaaiwedstrijd die het Nederlands elftal had gehoopt. Gisteravond verloor Oranje van Algerije in de Rotterdamse Kuip. Lange tijd stond het 0-0 tegen Algerije, maar in de 86e minuut ging het toch nog mis. Toen scoorde de ingevallen Feyenoorder Hajj Moussa de 0-1. Bondscoach Ronald Koeman is teleurgesteld.
2: Dit moet je winnen. En dat is een stuk verantwoordelijkheid om als je 4-5 grote kansen krijgt om in ieder geval 1 of 2 goals te maken, waardoor een wedstrijd veel makkelijker wordt. En vind ik ook dat we dan bij momenten ook een stuk agressiviteit missen. Ja, en dan is het in mijn optiek net ietsje te lief.
1: Het Nederlands elftal zal vandaag met een lichte kater naar de Verenigde Staten vertrekken voor het WK. Op zondag 14 juni speelt Oranje de eerste WK-wedstrijd tegen Japan. Krijg je nog het weer? Vanuit het westen steeds vaker een bui deze ochtend met kans op onweer en hagel. Vanmiddag gaat het vaker tekeer in het oosten van het land. Tussendoor komt de zon er ook af en toe nog bij en het wordt 16 tot 19 graden.

0: geïrriteerd. En dan denk ik mezelf, hé, maar wat nou? Huh, wat? Nou, ik zit op een gegeven moment weer te scrollen en ik zag dat de nieuwe documentaire over Michael Jackson te zien is op Netflix. Ik heb zojuist een post gedaan op mijn Instagram. En daarin vertel ik ook wat ik ervan vind. Long story short. Er is een documentaire uitgekomen. Dat heet The Verdict. Nou, dat zijn dus drie afleveringen. Als onderdeel van één documentaire. Waarbij deze gasten. En weet je wat ik ook zo smerig vind? Dus aan de ene kant heb je Michael Jackson, de biopic. Waarbij Jafar Jackson in de huid krijgt van The Legend. Film doet hartstikke goed. 800 miljoen fucking heeft het al opgebracht, zeg maar, wereldwijd. 800 miljoen. Crazy, crazy numbers. Hij gaat, als het goed is, in de buurt komen van Bohemian Rhapsody. Over een week is hij volgens mij ook te streamen. Dus ja, in ieder geval, het is huge, it's crazy. Ze gaan hem helemaal uitmelken. Maar wat crazy is, is dat op het moment dat deze film lekker aan het gaan is, komt Netflix met een documentaire over een veelbesproken rechtszaak uit 2005. Maar besef deze, hè? Dus Michael Jackson is op alle punten vrijgesproken. Maar die zaak uit 2005 blijft nog steeds tot op de dag van vandaag onderwerp van discussie. Want je weet, in het leven mag je nooit te goed gaan, want er is altijd, zeg maar, aan de andere kant iemand die een donkere wolk erboven hangt en zegt, nou zullen we. Wist je dat nog? Toen die film van Michael Jackson uitkwam, iedereen sprong om het feit dat de misbruikzaak niet erin werd vermeld. Er is op dit moment sprake van, een deel 2, zeg maar, van de film. Nou, dus het gaat daarin verwerkt worden. Maar even terug naar de documentaire waar ik een beetje geïrriteerd ben. Dus die film gaat lekker in de bioscoop. En juist op datzelfde moment wordt er toevallig, ook timing-wise, marketing-wise, noem het what you want, een hele negatieve documentaire gedropt. Ik ga niet eens kijken. Ik ben iemand, ik kijk alle documentaires. Weet je, dus ik heb zoiets van, fuck it. Riskeezy, ben jij van de documentaires? Laat me beginnen. Heb je de nieuwe Michael Jackson film gezien?
1: Ik heb de Michael Jackson film gezien.
0: Wat vond je ervan?
1: Ik vond hem best wel tof.
0: Ja. Jij en miljoenen anderen die hem ook meerdere malen hebben gezien, maar zoals ik.
1: Ja, ik ben ook fan van Michael Jackson. Ja. Dus, ja.
0: En nu is er een documentaire. Die wordt precies gedropt in de periode dat de hele wereld bezig is met Michael Jackson. Wat vind je daarvan? Dat we weer gaan praten over een zaak waar hij op alle punten is vrijgesproken.
1: Ja, timing is everything, zeggen ze altijd. Ja.
0: Dat is toch crazy?
1: Tja. Ja, ik nogmaals, we gaan er nooit achter komen. Maar het is wel, als je het zo feitelijk bekijkt, is het een bijzondere timing dat het allemaal.
0: Ja, ik heb er helemaal niks mee, hoor. Ik ben een beetje geïrriteerd, maar dat komt omdat ik echt fan ben. En weet je wat het ook is? Deze documentaire die gemaakt is, die vertoont ook beelden van de journalist Martin Bashir. Dat is de man die het vertrouwen won van Michael Jackson. Die deed alsof hij zijn vriend was. En op een gegeven moment ging hij hele negatieve dingen over vertellen. Dingen aan een kwaad daglicht stellen. Het is crazy. Gewoon als je ziet hoe ze allemaal oude dingen weer oprakelen. Terwijl hij nogmaals nooit schuldig is bevonden. Hij is op alle punten vrijgesproken. En alsnog gaan ze op het moment dat die man er ook niet eens meer fysiek is.
1: Nee.
0: Want het meest succesvolle moment dat hij nu bezig is, alles gaat lekker, de streams gaan lekker, de film gaat lekker.
1: Hij ligt al 17 jaar onder de grond.
0: En dan komt dit alsnog.
1: Tja.
0: Ja, ongelooflijk.
1: Maar waar ik dan wel weer benieuwd naar ben, is, gaan ze er in het

0: voor Fernando.
1: Ja, ja. We gaan het weer spelen. 5 voor Fernando. Kun je me 5 woorden laten raden in 30 seconden? Ben je scherp? Ben je alert? Ben je on point? Ik zou zeggen, let's go. Ja, ja, let's go. Als jij het aandurft en jij denkt bij jezelf, ja man, ik kan Danish van Gent gewoon verslaan. Ik pak dit gewoon aan, ik sloop dit. Ik ben, hey, doe je ding. Stuur nu naar de NPO luisterapp 5 voor Fernando, als je mee wilt doen. 5 voor Fernando. Als je dat doorstuurt, gaan we zo meteen spelen. Dan moet je mij overtuigen, in ieder geval, mij 5 woorden laten raden in 30 seconden.

0: is de challenge, dat is de uitdaging. En er zijn twee kandidaten die vandaag de uitdaging met elkaar aangaan. Dat is Jeroen en Mike. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, de challenge is on. We gaan beginnen met Jeroen. Je weet het, je moet me 5 woorden laten raden in 30 seconden. Ben je er klaar voor, Jeroen?
1: Yes, 100%.
0: Oké, okay, let's get it. Go!
1: Het is het afstaan met zijn lange liefde. Lange liefde van pasta.
0: Spaghetti.
1: Juist.
0: Ja.
1: Een apparaatje van Apple, de lijstje in
0: de iPod.
1: Yes. Een parfumerie. Waar jullie liefde maken.
0: Douglas. Is Marie.
1: Juist.
0: Oké.
1: Okay. Geen aansteken, maar een. Of iets aansteken.
0: Ja, weet ik wel. Lucifer, we zijn al buiten de tijd. Je hebt er. We zijn al door de tijd heen. De vingers gaan de lucht in. Ik zie 3. 3. Je hebt er 3 goed.
1: Oké.
0: Netjes. Mike.
2: Ja.
0: Are you ready?
2: Ja.
0: Oké. Go.
2: Als je het koud hebt, doe je er warm water in en dan leg je het in bed.
0: Kruik.
2: Ja, je schuift er van alles in.
0: Notitie, boek, dagboek.
2: Ja.
0: Oké.
2: Het schoenenmerken van Kanye West.
0: Yeezy.
2: Ja, geen Louis Vos, maar...
0: Moula B.
2: Ja, het Zweedse meubelmerk.
0: Ikea.
2: Ja.
0: Oh. Mensen kijken hier met een glimlach. Volgens mij heb je de 5 goed. Zo.

0: ik lekker bezig.
1: Dat dacht ik, jij ook, man.
0: Zo, teamwork makes the dream work. Morgen ben je er weer bij. En als je morgen wint, dan win jij een ochtendshow mok. Dus wees scherp, wees alert. Hou je telefoon in de gaten, want we hebben Dinesh vandaag gebeld. En Dinesh nam niet op. Anders had Dinesh tegen één van jullie twee vandaag gestreden. Maar vandaag hebben jullie gestreden, dus we gaan het meemaken. Shout-out ook aan jou, man, Jeroen. Dankjewel voor je dat je meedeed. Mike, ik check je morgen. Alleen maar liefde. Tot morgenochtend. Je kan je nog steeds omgeven voor 5 of een ander. Stuur het gewoon via de NPO-luisterapp. En morgen spelen we weer. Let's get it!

0: 영알리의 쉽 스타미나. 서머데인 레크리 중수원 디올 고마마 존 프레이슨은 제이온 Maar je weet het, wat heel belangrijk is als je naar buiten stapt, wat staat je te wachten qua weer? Vanuit het westen steeds vaker een bui deze ochtend met kans op onweer en hagel. Vanmiddag gaat het vaker tekeer in het oosten van het land. Tussendoor komt de zon een beetje kiekeboe tevoorschijn. Het wordt 16 tot 19 graden vandaag. Gelukkig hebben we het zonnetje in het huis. Rens Kiesi van NOS op 3 is het nieuws van NOS op 3. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Ook worden er meer baby's te vroeg geboren en zijn baby's vaak kleiner bij de geboorte dan in de rest van Nederland. Dat ziet het Erasmus MC in een nieuwe studie. Het heeft bijvoorbeeld te maken met criminaliteit, zegt deze onderzoeker.
2: Daar is ook eerder onderzoek naar gedaan. Daarin hebben we gezien dat als wijken meer criminaliteit hebben, dat er ook meer vroeggeboorte is. Meer kinderen te klein worden geboren. Het geeft veel stress bij moeders. En dat zorgt ervoor dat baby's te klein zijn en te vroeg worden geboren.
1: Ook hittestress, schimmel en geluidsoverlast hebben invloed op de gezondheid van baby's. Amsterdam Zuidoost en Utrecht Overvecht zijn voorbeelden van wijken met slechte omstandigheden voor baby's. Nijmegen, Arnhem, Utrecht, Leiden en Amersfoort gaan dakloze jongeren sneller aan een eigen woonplek helpen. Dat doen ze omdat jongeren die geen verslaving of psychische problemen hebben vaak niet worden opgevangen.
3: En wat we eigenlijk doen in deze steden, en we hopen dat veel meer steden zich vanaf vandaag aansluiten, is afspraken maken hoe we zorgen dat deze jongeren wel een kans krijgen op een leven. Eigenlijk door te starten met de sleutel van een plek waar je kan blijven wonen, dus die woning, en daarbij de ondersteuning te geven die nodig is.
1: Hoeveel dakloze jongeren er precies rondlopen in ons land weten we niet, maar geschat wordt dat het er ongeveer 20.000 zijn. En in Angola zijn tientallen nieuwe diersoorten ontdekt. Het gaat onder meer om een gepantserde roofkrekel, een koperkleurige rups en een krabspin. Die laatste heeft een cool detail. Als je die spin onder een UV-lamp zet, geeft die blauw licht. Een groep wetenschappers deed in februari onderzoek in het oosten van Angola. Vanwege aanhoudende burgeroorlog, landmijnen en slechte bereikbaarheid werd daar eerder nog weinig onderzoek gedaan. Verwacht wordt dat er nog meer nieuwe diersoorten worden ontdekt, omdat meerdere insecten nog moeten worden onderzocht.
0: Fernando. Zometeen het heetste filmnieuws van Robert Plus.

0: Loud Luxury, Brando. Ja, is die nieuwe scary movie leuk? Of moet je gewoon wegblijven? Er is één persoon die daar antwoord op kan geven. Filmdeskundige van het eerste uur. De man die alle grote sterren inmiddels al geïnterviewd heeft. En heeft kennis van zaken. Vriend van de show. The one and only Roberto Milano. Robert Blokland, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Fernando. Goedemorgen.
0: Oh, weer een scary movie film. Ja, is die goed?
1: Ja, de eerste in 12 jaar tijd. De serie is een tijdje stil geweest. De Wayans Brothers werden er 20 jaar geleden afgehaald. Toen zijn er nog 3 films gemaakt met andere makers. En nu is de serie weer terug. De rechten kwamen vrij en zij zeiden, nou, dan pakken wij de serie weer op. En er zijn natuurlijk zo ontzettend veel horrorfilms gemaakt de afgelopen jaren die succesvol waren. Denk aan Weapons, denk aan The Substance, denk aan Get Out. Maar ook Michael, de nieuwe film over Michael Jackson, komt langs. Het is één grote aaneenschakeling van grappen over bekende films. En de oude acteurs komen ook terug. Anna Faris en Regina Hall, die in de eerste 2 films zaten, die keren weer terug. Dus het hele oude team zit er weer op. En of je het leuk vindt of niet, is een kwestie van smaak, zeg ik er heel eerlijk bij. Het zijn allemaal vrij platte grappen. Alleen de fans vinden dat fantastisch. Ik ben zelf niet de persoon die daar per se om kan lachen. Maar de achterban van de Wayans Brothers, die dragen die mannen al 20 jaar op handen. En die zullen heel erg kunnen lachen om die verwijzingen naar andere films. Het is echt gewoon meer van hetzelfde, maar wel goed gedaan. En het is altijd leuk om die series te herkennen, die filmseries. En ook de oude personages weer terug te zien en zo. Dus het is wat het is. En er komt natuurlijk heel veel terug in deze periode in de bioscopen. Denk ook aan Masters of the Universe, die ook gaat draaien deze week. Dus het past wel in een trend. En de fans zullen het fantastisch vinden. Die zullen daar heel blij van worden om al die bekende personages terug te zien en al die bekende films te herkennen.
0: Ongelooflijk. Dus we krijgen wel waar voor ons geld. Maar is het de hype waardig? Ik bedoel, deze hele reeks bestaat al meer dan 26 jaar. Is het waard? Worden we weer...
1: Nou, kijk, dit is een enorme vraag naar dit soort films. Hè? Dit soort satires. In de jaren 80 had je Naked Gun en Airplane. En daar bouwen ze een beetje op voort.
0: Okay.
1: En het is wel een specifiek gevoel voor humor. Er zitten nog steeds homofobe grappen in. Grappen over racisme. Grappen over vrouwen. Dat nemen ze ook weer op de hak dat tegenwoordig eigenlijk niet meer kan. Maar dan maken ze die grappen toch. Dus op die manier trappen ze ook tegen de tijdgeest. Dus je kan er om lachen als je deze humor leuk vindt. Humor is heel smaakgevoelig. Ja. En zeker bij dit soort spoofs, heet dat dan, dat is het genre, hangt het er erg vanaf of je meegaat in die lollige humor of niet.
0: Okay.
1: Maar de fans zullen dat zeker doen.
0: Nice. En wat voor cijfer geef je nou?
1: Nou, ik geef hem een 7. Gewoon omdat het wel werkt namelijk. Maar echt de waarschuwing, als je dus de vorige scary movies niet leuk vindt, ga dan niet. Want dan zal je waarschijnlijk een hele moeilijke periode in de bioscoop hebben. Oh. Maar als je daar wel om kan lachen, wel. Ja.
0: Heerlijk. Roberto,
1: het is heel flauw advies, maar zeker met dit soort films kan je het echt niet beter omschrijven.
0: Nee, met altijd een disclaimer erbij. Dus,
1: daarom. Dus.
0: Ik ga
1: maar ik vind het wel top dat ze weer terug zijn. Want de Wayans Brothers hebben wel groot talent. Het zijn natuurlijk wel sterren in Hollywood die hun waarde bewezen hebben, zeker.
0: Nou, ik hoop dat ze ook met de White Chicks 2 komen. Daar ben ik extra blij. Maar we gaan het meemaken. Roberto Milano.
1: Als deze succes wordt, gebeurt dat zeker.
0: 100%. Thank you very much. Volgende week, same time, same place.
1: Ja, volgende week de nieuwe Spielberg. Kijk ik erg naar uit. Woe. Disclosure Day. Woe!

0: Russian, Rao Alejandro Wizkid, Pongo, Pongo.
1: Are you ready?
0: Yeah. I'm ready, baby. You ready, ready?
2: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
3: Nieuwe muziek. Exclusief. Nando Leaks. Zoetigheid voor je oren.
2: In de Nando Leaks.
0: De nieuwste releases ontdek je natuurlijk in de morning. Nando Leaks Sound System, de playlist.

0: actief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyxAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnyx Ads. Your city, your sound.
1: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Funnix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Funnix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
4: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: 10 tenders alsjeblieft.
2: Ja, dat is dan 8 euro.
1: Hè? 8? Oké. Okay.
3: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
4: Volg is op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
5: Nienke Plas is Sandra in de kleurrijke nieuwe film Treat Her Like a Lady.
6: Moet ik überhaupt solliciteren dan? Moet ik ze meenemen in mijn handtas?
5: Wanneer de rekeningen zich opstapelen en ze van fraude wordt beschuldigd, moet ze alles op alles zetten om haar kinderen te beschermen. Een film met een lach en een traan.
7: Dit is de mooiste vakantie van mijn leven.
6: Mijn is ook.
5: Treat Her Like a Lady. Nu in de bioscoop.
8: Met Jay
9: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
8: Iedere zondag een nieuwe aflevering van It's Complicated op alle Phonics-kanalen.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
11: Hoppa!
10: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: Drie sterren slot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
12: Hermanos! Ja.

0: series, interviews en de dikste sessies vind je op onze YouTube-kanalen Phonix en Phonix Gemist. Zien we je daar?
1: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan met Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen. Nu bij Dirk, Jan Pannenkoek, 1,59. Niet over nadenken. Doen.
2: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.

0: voor. Je raapt al je moed bij elkaar en je gaat met je partner iets heel leuks doen. En je stelt haar of hem de ene belangrijke vraag. Wil je met me trouwen? Maar je wordt afgewezen. Zou jij na een afwijzing iemand ooit een keer, nog een keer ten huwelijk vragen? Of denk je van, no man, ik ben er klaar mee. Laten we doorkomen via de NPO Luister App. Laten we doorkomen via de NPO Luister App. Gelukkig zegt ze ja. Ze is in the morning. Reskies, Van Wisdom, Jeezy. Je hebt nieuws voor
1: wat
0: ons.
1: Ik als nee zeg, heb ik een probleem, denk ik. Ja.
0: Wat heb je voor ons?
1: Er worden 8 mannen verdacht van drogeerverkrachtingen in Nederland. De politie heeft vorige week de woningen doorzocht van 8 mannen die verdacht worden van gedrogeerd seksueel misbruik. Eerder was ook al in het nieuws dat er chatgroepen bestaan waarin mensen elkaar tips geven over hoe je een vrouw het beste kan drogeren en daarna kan verkrachten. Ook worden van die misdrijven foto's en video's gemaakt en online gedeeld. Vooral dat laatste is een nieuw fenomeen voor het landelijk expertise-team seksuele misdrijven, zegt deze zedenrechercheur.
2: We hebben ook heel veel verschillende, wat wij dan noemen, gegevensdragers meegenomen. Dus telefoons, laptops, dat soort dingen. Ja, om maar uit te kunnen zoeken wat er nu precies is plaatsgevonden. En we zijn nu met 8 teams vanuit het land, verschillende teams seksuele misdrijven, zijn we dit nu aan het opsporen. Dat is een nieuw fenomeen voor ons. In die zin, hè, met name die beelden verspreiden en dergelijke. En dat ze in die besloten groepen er zo, ja, eigenlijk expliciet over aan het chatten zijn. Dat is voor ons echt wel nieuw.
1: De politie is nu 8 mannen op het spoor, maar dat kunnen er nog meer worden. De vermoedelijke slachtoffers, zoals de partners van deze mannen, wordt hulp aangeboden door Slachtofferhulp Nederland en het Centrum Seksueel Geweld. Nederlandse bedrijven hebben gevaarlijke designerdrugs uit India besteld met een straatwaarde van bijna 2 miljard euro. De stoffen waren legaal, maar niet zonder gevaar, want er is maar weinig bekend over de effecten van designerdrugs op lange termijn, zegt deze drugsonderzoeker.
3: En daardoor zijn de mensen die stoffen gebruiken, die zijn eigenlijk hun eigen proefkonijn. Dus dat ze bijvoorbeeld heel veel moeite hebben met in slaap vallen of dat hun hart helemaal op tilt slaat. En dat kan ervoor zorgen dat je op de langere termijn, nou ja, hart- en vaatproblemen krijgt.
1: Inmiddels zijn de meeste stoffen verboden in Nederland, maar toch gaat de handel nog steeds door, bijvoorbeeld via social media. Oud-premier Orbán van Hongarije was altijd fel tegen het EU-lidmaatschap van Oekraïne, maar de nieuwe Hongaarse regering van Magyar heeft die blokkade nu opgeheven. En omdat de rest van de EU het wel ziet zitten met Oekraïne als nieuw lid, kunnen de gesprekken daarover nu beginnen. Magyar heeft wel afgedwongen dat de rechten van een Hongaarse minderheid in Oekraïne worden gerespecteerd. En in pretpark De Waarbeek in Hengelo was gisteren een opvallende stroomstoring. De oorzaak bleek niet een kapot onderdeel, maar een groep naaktslakken die in een elektriciteitskast was geglibberd, waardoor een kortsluiting ontstond. 5 attracties deden het daardoor niet meer. Intussen zijn de naaktslakken levend weggehaald en kunnen alle attracties weer gebruikt worden. Krijg je nog het weer? Vanuit het westen steeds vaker een bui deze ochtend, met kans op onweer en hagel. Vanmiddag gaat het vaker tekeer in het oosten van het land. Tussendoor komt de zon er ook nog bij en het wordt 16 tot 19 graden. Fernando. Rise and shine, good

0: zie je voor je. De wedding, de movement, alles wat erbij komt kijken. Maar vervolgens zegt ze gewoon nee. Zou jij na een afwijzing iemand ooit nog een keer ten huwelijk vragen? Laat het even doorkomen via de NPO-lijsten-app. Rest kiezen van NOS of Dreezy. Stel nou dat iemand jou ten huwelijk vraagt. En jij zegt op een gegeven moment nee, om wat voor reden dan ook. Zou jij dan de volgende keer in je hoofd halen om nog een keer met die persoon te trouwen? In de zin van, misschien zeg je nu nee om een bepaalde reden. Want een paar dagen geleden heeft een man bij een concert van Miss Montreal zijn vriendin ten huwelijk gevraagd. Zij zei gewoon nee. Iedereen was in shock. Maar wat ik wel tof van haar vond, is dat ze ook uitlegde waarom. Mocht je het gemist hebben, ze zei namelijk dit.
1: Mensen, ik hou echt heel veel van hem. Maar op dit moment is er heel veel tussen ons gebeurd, waardoor ik het nu eventjes gewoon echt niet kan.
0: Netjes. Ze heeft wel duidelijk ook uitgelegd waarom. Maar het is wel pijnlijk als je op zo'n manier gewoon wordt afgewezen. Ik zeg je eerlijk, ga je zo uitleggen wat ik zou doen in zo'n situatie. Maar Rizkeezy, even op jou gefocust. Wat had jij gedaan in deze situatie?
2: Je bedoelt als vrouw zijn, als ik op het podium zou staan.
0: Ja, stel
2: nou
0: wel.
2: Ja, als zij. Ik ga ervan uit dat wat zij zegt, hè, dat zij dat ook zo voelt en zo ervaart.
0: Ja.
2: Ja, ik zou dat ook dan hebben. Kijk, nogmaals, ik weet niet wat er allemaal gebeurd is. En dat is natuurlijk ook privacy. Maar ja, als er van alles is gebeurd. En ja, ik zou nou zeggen, nou, doe dat even later. Ja. Weet je? Ja.
0: Je bent een moderne vrouw. Je bent iemand, je bent de power lady. Jij gelooft ook, zeg maar, in, weet je, gelijke rechten. Weet je, helemaal met je eens. Maar ben je traditioneel ingesteld op dit gebied? Wat ik eigenlijk, welke kant ik op wil, stel jij een man ten huwelijk vragen?
2: Oeh, dat is een lastige.
0: Ja, ik gooi me even.
2: Ja, ik denk als het met uiteindelijk te lang zou duren, dat ik het dan wel. Dat ik dan op een gegeven moment denk, nou, zullen we even doorpakken. Maar ik denk dat ik toch wel eerst eens ga kijken van komt het aanzoek vanaf de andere
0: kant.
2: Ja, en
0: als je te lang doet, dan stel jij de vraag. Maar stel dat je de vraag stelt.
2: Ja, of dan geef ik gewoon hints van, nou, zou je niet even, hè, wordt het niet eens tijd dat? Weet je, dan probeer dat nog. Ja, en als het dan niet lukt, dan.
0: En dan stel je hem de vraag. Maar wat nou als hij nee zegt? Wat zou dat betekenen voor de relatie?
2: Ja, de reden is natuurlijk, dat ligt natuurlijk ook wel een beetje aan de reden. Maar ik zou dan echt denken, oh, hier gaat iets niet goed. Nee. En dan denk ik ook wel dat je niet helemaal goed aanvoelt binnen zo'n relatie. Wat er in een ander omgaat en wat er speelt.
0: Ik zeg je eerlijk. Als ik mijn vriendin ten huwelijk zou vragen en ze zou nee zeggen. Ja. Nooit meer dat ik die vraag stel.
2: Nee.
0: Nooit meer. Dat lijkt me pijnlijk.
2: Ja,
0: als je,
2: dat is het ook. Ja.
0: Snap je? Want ik ben iemand, ik heb er nooit aan gedacht. Maar voor een vrouw is dat wel het grootste. En weet je, als je dan denkt aan een prinsessenwedding en je denkt aan huisje, boompje, beestje. Snap je? Ik snap zeg maar dat voor een andere persoon dat het meer waarde heeft. Whatever. Maar stel dat je die vraag stelt.
2: Ja.
0: En ze zegt gewoon nee. Ja, is klaar. Want dan ga ik die vraag stel ik nooit meer.
2: Nee, dat snap ik ook nog wel.
0: Als je de luisterer bent, zou je na een afwijzing iemand ooit nog een keer ten huwelijk vragen? Waarom wel of niet? Misschien heb je het meegemaakt. Laat het doorkomen via de NPO Luister-app.

0: Ja, de dikste van deze week. Vandaag hebben we het over wat gebeurt er als je iemand ten huwelijk vraagt en die persoon zegt nee, de appjes stromen naar binnen.
1: Goedemorgen, Fernando. Nou, als iemand me afwijst, dan is het ook gewoon klaar. Komt ook niet een andere keer nog.
0: Oké, okay, Diallo zegt hij is er gelijk klaar mee. Vandaag hebben we het over de situatie die een paar dagen geleden afgespeeld. Misschien heb je het voorbij zien komen op social media. Een man, nou, die kwam met zijn aanzoek tijdens een concert van Miss Montreal. En zijn vriendin zei toen op het podium, nee. Dus de vraag is, zou je na een afwijzing iemand ooit nog een keer ten huwelijk vragen? Waarom wel of niet? Nee, je kan het gewoon laten doorkomen via de NPO-luisterapp. Michelle van der Leijen. Michelle, good morning.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, ja, wat nou als iemand... Ben je ooit in de huwelijk gevraagd?
2: Nou, toevallig gisteren.
0: En? Wat heb je gezegd?
2: Ja, ja, natuurlijk.
0: Zo, gelukkig gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: En hoe heeft hij het aangepakt? Heeft hij het helemaal romantisch gedaan? Heeft hij jou naar een concert gebracht? En ging hij toen op zijn knieën of...
2: Nee, hij had me naar een strandje gebracht. Ja, helemaal mooi versierd met hartjes en rozen. Fotograaf ingehuurd, ja, en inderdaad op zijn knie gegaan.
0: Heerlijk, heerlijk. Maar ja. Kun je ook een situatie bedenken dat je nee had kunnen zeggen?
2: Nou, ik had dus wel aan hem gezegd, wat had je gedaan als ik nee had gezegd? En zijn antwoord was daarop, als dat door mijn gedachten heen was gegaan, had ik je nooit gevraagd.
0: Goeie. Goeie.
2: Ja.
0: Goeie.
2: Ja.
0: Hij zei niet van als je net gezegd, dan was ik weggegaan. Want ik zie heel veel appjes binnenkomen van mannen die dan zeggen... Ja, als ik een vrouw ten huwelijk vraag en ze zeggen nee, ik ben klaar ermee. De ene zegt ik beëindig de relatie. De ander zegt letterlijk van ik stel die vraag nooit meer. Snap je dat?
2: Ja, snap ik zeker. Maar eigenlijk als je dan zo'n antwoord krijgt, dan had je het eigenlijk niet moeten vragen. Want dan heb je de hele feit verkeerd gelezen.
0: Ja, je zegt, het is je eigen schuld als je die nee krijgt. Het is je eigen schuld. You had to read the room.
2: Ja, ja,
0: ja, ja. Ja, ik kan me voorstellen, ik zei dat tegen Renskies. Renskies zegt, als het te lang zou duren, dan zou zij zeg maar zelf de man ten huwelijk vragen. Is dat iets wat jij zou doen, Michelle?
2: Nee, zou ik zeker niet doen.
0: Maar oh, je bent traditioneel, man moet vragen.
2: Ja, ja klopt, hij hoort dus zijn knie te gaan.
0: Maar stel dat je het doet en jij gaat op je knie of jij

0: ik wil met jou trouwen. En hij zegt nee. Wat zou dat voor jou betekenen?
1: Ja, einde gewoon. Klaar.
0: Echt? Ja. Gewoon einde relatie?
1: Ja, tuurlijk. Je gaat toch met iemand om verder te gaan?
0: Maar stel dat die persoon zijn redenen heeft en zegt... Ja, ik geloof niet in een instituut van trouwen en dit en dat. Dan zou je gewoon letterlijk op basis daarvan...
1: Ja, dat gesprek heb je dan denk ik al eerder gehad. In het begin van je relatie. Want ja, als het voor de een wel belangrijk is om te trouwen... en voor de ander niet, ja, wat doe je dan sowieso bij elkaar?
0: Duidelijk, Meskies, wat vind je hiervan? Want Michelle is duidelijk. Michelle zegt, ik stel geen vragen. Als ik die vraag stel, is nee, you out. Out!
2: Nee, dat snap ik ook wel. En ik denk ook eigenlijk ook wel dat ik dat ook wel zou doen. Wat is een goeie. Dat je zegt, ja, dit zijn zulke basale dingen. Ja. Dat, zeg maar, als met kinderen, hè, aan kinderen beginnen of dat soort dingen.
1: Precies.
2: Ja,
1: precies.
2: Daar heb je het, neem ik aan, wel in het begin van je relatie over. Ja,
0: anders
2: heb je
0: de rule niet goed gelezen.
2: Nee, dan gaat er wel iets niet goed, denk ik. Nee.
0: Nee, Michelle. Maar Michelle is gelukkig. Dus die denkt, ja, jullie lekker maar. I'm getting married, goddammit.
1: Ja, precies. Ik zit op mijn roze wolk.
0: Heerlijk, man. Geniet ervan. Dankjewel voor je reactie.
1: Dankjewel.
0: Doei, doei. Zou jij na een afwijzing iemand ooit nog een keer ten huwelijk vragen? Waarom wel of niet?

0: Drogba, very good morning. Zometeen muziek van Lassa, ECSB, Bart of Soul met Aura Check. Eén ding is zeker, als je het ooit in je hoofd haalt om iemand in huwelijk te vragen, ik hoop van harte dat de persoon ja zegt. Er zijn situaties geweest waarbij er nee wordt gezegd. En een paar dagen geleden is er een video viraal gegaan op social media. Een man ging tijdens een concert van Miss Montreal zijn vriendin ten huwelijk vragen. En ze zei nee. Wat ik heel tof van haar vond, is dat ze op een gegeven moment ook uitleg gaf.
1: Mensen, ik hou echt heel veel van hem. Maar op dit moment is er heel veel tussen ons gebeurd. Waardoor ik nu eventjes gewoon echt niet kan.
0: Eerlijk hoor, wel heel eerlijk, want ze zijn gewoon duidelijk van hoe ze in de wedstrijd zit. Maar dus ik stelde de vraag aan jou, wat nou als iemand jou ten huwelijk zou vragen? Zou je dan nog een keer de vraag stellen als je bent afgewezen? Ja, de appje stroomde naar binnen. Rody die reageerde.
2: Good morning, Fernando. Ja, hoe jammer het natuurlijk ook is om nee te horen, vind ik het toch wel heel erg stoer dat zij nee heeft durven zeggen. En daar is ook gewoon haar redenen voor gehad. Plus, ze moest dus nee zeggen voor een immens groot publiek. Ja, dat vind ik gewoon respect als je dan nee durft te zeggen.
0: Ik vind sowieso respectvol dat ze ook uitleggen ook waarom. Dat ze ook gelijk een verklaring geeft. Dat ze niet op de blok, voor de blok wordt gezet. Dus, nice. Danny, what up?
3: Goedemorgen. Nou, als ik mijn vrouw ten huwelijk zou vragen, of vriendin, vriendin, en ze zegt nee, bro, ik bouw een feestje waar ik geen naam heb. Bespaar mij zoveel geld, zoveel ellende en zoveel problemen. Nee man, mensen zijn dom. Mensen gaan trouwen en achteraf uit elkaar. Kost alleen maar geld, problemen, miserie, ellende. En waarom moeten mensen tegenwoordig trouwen om samen te zijn? Je kan ook gewoon het papier samenstellen bij de gemeente.

0: check. Zometeen gaan we het weer spelen. De moordende minuut. Ja, als jij bij jezelf denkt van ja, dat kan ik ook. Heb je 1 minuut de tijd om 10 vragen te beantwoorden. Van die 10 vragen moet je de 6 goed hebben. Ja? Oké, hier gaan we het doen. De kwalificatievraag die je nodig hebt om mee te kunnen doen aan de moordende minuut. Hier komt ie. Welk planeet staat bekend als de rode planeet? Welke planeet staat bekend als de rode planeet? Als je het antwoord weet, laat hem doorkomen via de NPO Luister-app.
1: Zelf heb ik in mijn jeugd te maken gehad met een afwezige vader. Iets wat eigenlijk nog steeds

0: meer bij mij losmaakt dan bij de geboorte van mijn eerste zoon.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
0: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@

0: bui deze ochtend. Met kans op onweer en hagel. Je hoort het goed. Een paar dagen geleden zaten we lekker te koken met de airco op 1000. Maar ja, blijkbaar moeten we nu even ontspannen. Want tussendoor hebben we wel een beetje een zonnig gevoel. 16 tot 19 graden. Ja. Skeezy met de nieuws van Animals of Dreezy. Good morning.
1: Goedemorgen. De politie heeft vorige week invallen gedaan in een onderzoek naar drogeerverkrachtingen. De huizen van 8 mannen zijn doorzocht. De politie kwam die 8 verdachten op het spoor na tips van de Duitse en Britse politie.
2: Daaruit bleek eigenlijk dat er in besloten groepen informatie werd uitgewisseld. We zouden het tips en tricks willen noemen. Ja, over hoe je vrouwen en dan eigenlijk ook nog partners die echt daadwerkelijk in huiselijke kring zijn, hoe je die het best kan drogeren en daarna seksuele handelingen kan verrichten. Van het seksueel misbruik zijn vervolgens beelden gemaakt. En die zijn ook weer gedeeld met elkaar. En dat is voor ons een nieuw fenomeen en eigenlijk wel next level.
1: De politie heeft nu dus 8 verdachten op het spoor, maar dat kunnen er nog meer worden. Bij de invallen zijn computers, SD-kaartjes en telefoons in beslag genomen. De vermoedelijke slachtoffers, zoals de partners van deze mannen, wordt hulp aangeboden van Slachtofferhulp Nederland en het Centrum Seksueel Geweld.
0: Ik vind dit verschrikkelijk. Wat een smeerlappen. Dus er zijn mensen, zijn mannen die in een bepaalde kring zitten, die gaan opscheppen en tips uitwisselen over hoe ze hun partners kunnen drogeren en verkrachten. Dan ben je toch helemaal gestoord in je hoofd?
1: Ja, ik word hier ook als vrouw zijn we echt heel verdrietig van. Dat ik dan denk van dat dit gebeurt anno 2026.
0: Maar besef wat ook nog gekker is. Het feit alleen dat ze dit bedenken is al gestoord, maar dat het ook nog eens in een huiselijke sfeer gebeurt. Dus ja. Je moet je voorstellen dat jij met je man woont in een huis en dat hij op een soort app-situatie zit te praten met anderen, tipjes krijgt hoe hij jou kan drogeren en kan verkrachten. Dat is deze gasten, jongen. Ik wil niet eens zeggen wat je eigenlijk met ze zou moeten doen op de radio. Maar ik denk dat je kan invullen.
1: Ja.
0: En het heeft alles te maken met law-abiding citizen. Ga die film kijken, dan weet je wat je met dit soort types moet doen.

0: Oh, laat me het niet zeggen op de radio.
1: Oh. Ik ben het helemaal met je eens in dit geval. Ja, nee, als vrouw zijnde vind ik dit ook echt verschrikkelijk. Ook zelfs al om te moeten voorlezen, dit nieuws, dat dit nog gebeurt. Ja.
0: Zo.
1: En tieners die maar niet van hun ernstige overgewicht afkomen, kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. Volgens Zorginstituut Nederland komt de operatie per direct in het basispakket. Eerder was er nog onvoldoende bewijs of zo'n operatie nuttig is voor jongeren met obesitas. Het gaat in dit geval om 13 tot 18-jarigen die bijna zijn uitgegroeid en een BMI hebben van meer dan 40. Zo'n BMI heb je bijvoorbeeld als je 1,70 meter lang bent en 116 kilo weegt. Het Maastricht UMC begeleidde al jongeren die zo'n maagverkleining kregen. En volgens een kinderarts is simpelweg minder chips eten geen oplossing voor hen. Dit zijn jongeren met een chronische ziekte. En twee vrachtwagenchauffeurs hebben een heldendaad verricht op de snelweg. Ze reden gisteren op de snelweg bij Moergestel en zagen dat een automobiliste onwel was geworden en begon te slingeren. Ze besloten met hun vrachtwagens voor en achter de vrouw te gaan rijden, waardoor ze tot stilstand kwam, zeggen ze tegen Hart van Nederland.
2: Ja, ze ging van links en dan naar rechts en brievend had ze in de wangrail.
3: En toen heb ik haar zo rustig mogelijk proberen op te vangen.
4: Andere mensen zeggen, u heeft een heldendaad verricht.
3: Ja, dat mogen andere mensen beslissen. Ik voel het zelf niet zo. Voor mij is het belangrijkste dat het goed gaat met haar en dat verder niks overkomen is.
2: Heftig, ja, ik vind het geen heldendaad. Ik zou het zo weer doen.
1: De vrouw is na het incident naar het ziekenhuis gebracht. Naar omstandigheden gaat het goed met haar.
0: Gelukkig. Wel, er zijn ook mooie verhalen om te horen van mensen die wel positief en met goede dingen bezig zijn.
1: Ja, dit zijn dan mannen die wel vrouwen helpen.
0: Snap je?
1: Ja.
0: Jezus, ik ben nog steeds in shock van het aan de berichten. Fernando. Broederliefde, maak me niet heet. Het is de morning show. Let's

0: in. We hebben Sanjana aan de lijn. Met Sanjana gaan we de moordende minuut spelen. Sanjana, good morning!
1: Good morning!
0: Hey, had je dat gesprek meegekregen over ja en nee zeggen tijdens een huwelijksaanzoek?
1: Nee, want ik was eigenlijk te laat met intunen.
0: Oh, maakt niet uit. Je krijgt geen bonus, je krijgt geen strafpunt. Maar het was weer... Nee, we hadden het erover van... Stel nou dat iemand je ten huwelijk vraagt en je zegt nee. Zou je die persoon weer vragen? Of zou je het erbij laten? Dus,
1: Laten
0: toch?
1: Ja, sowieso.
0: Ja, oké. Okay. Zou je dan ook de relatie beëindigen?
1: Ja, denk het wel.
0: Oh ja, die vrouw zit koelbloedig ook hoor. Zeg gewoon, nee, no marriage, is klaar. Duidelijk. Dus mannen, hoop dat ze ja zegt. Good vibes, we gaan de morgen weer spelen. Je krijgt 1 minuut de tijd om 10 vragen te beantwoorden. Van die 10 vragen moet je de 6 goed hebben. En als dat lukt, is het Hoomba ja. Als het niet lukt, is het Hoomba nee. De vraag is, are you ready?
1: Yes, I am.
0: Well, let's get it.
2: De moordende minuut. De moordende minuut.
0: Welke planeet staat bekend als de rode planeet?
1: Mars.
0: Welke maand begint de zomer officieel?
1: Juni.
0: Wat betekent POV op TikTok?
1: Point of view.
0: Ja. Welke artiest bracht de hit Not Like Us uit?
1: Oh, die weet ik niet. Pas.
0: Op welke streamingsdienst kijk je Stranger Things?
1: Netflix.
0: Hoeveel seconden zitten er in 1 uur?
1: Oh, weet ik even niet. Pas.
0: Hoeveel liter water wordt vaak als dagelijkse richtlijn genoemd?
1: 2 liter? 2,5?
0: Ja, 2 liter is al goed. In welk continent ligt Suriname?
1: Zuid-Amerika.
0: Hoe heette de Duitse versie van de hit Drank en Drugs?
1: Geen idee.
0: Hoeveel uur zitten er in 3 dagen?
1: 72.
0: Ja. Ja, wat zegt jouw gevoel?
1: Ik heb hem sowieso gekild.
0: Dat is het enige ding wat zeker is. Je hebt die moord dus sowieso gekild. Dat is sowieso een feit. Kijken met hoeveel, wat zegt de computer? Die gaat rekenen. Nou, de computer zegt dat je de 7 goed hebt.

0: San Gennaro, dat heb je goed gedaan.
1: Dankjewel.
0: Jij wint die mooie paarse sokken. Die komen zo snel mogelijk jouw kant op. Dus we gaan het voor je regelen.
1: Yes, yes, thank you.
0: Er zitten 3600 seconden in een uur. En stof en schnaps. Dat is het, zo in de Duitse versie van drank en drugs. En not like us van Kendrick Lamar.
1: Oké.
0: Dus dat. Nou, helemaal top. Staat genoteerd en heel veel succes. Thank you.
1: Dankjewel.

0: Saweetie, Best Friend, the remix.
1: Are you ready?
0: Yeah. Ready, baby. You ready, ready?
2: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
3: Nieuwe muziek. Nando Leaks. Zoetigheid voor je oren.
2: In de Nando Leaks.
0: Zoetigheid voor je oren. Nieuwe releases. Ik heb ze voor je klaarstaan. Nando Leaks Sound System. Dat is die playlist.

0: from Savik. I keep my ears open to the world. Wil je de playlist checken met allemaal verschillende tunes? Check en volg dan mijn playlist. Nandolik Sound System op Spotify. Nandolik Sound System op Spotify. Ook deze tune die ik nu voor je ga draaien staat ook in die lijst. Yakuza, Yakuza.
1: Nando Champions League.
0: Gibbs, praat met ze. RK, let's get it. Keep it hard and keep it banging. Nandolik Sound System.

0: en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funxads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funx Ads. Your city, your sound.
1: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro bij Burger King.
0: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
2: Wil jij de absolute top bereiken? Leer hoe je topsportmentaliteit toepast in jouw business, studie en life. Op 10 juni brengt L3B Boost de Sport Edition naar Stad Schouwburg Utrecht. Met Elgero Elia, Aristoot en Joe van der Sar. L3B Boost, de Sport Edition. Koop nu je tickets via l3bboost.nl.
3: Hangt jouw kunst binnenkort in het museum? Museum Arnhem zoekt vrije tijdsmakers. Of je nu hout bewerkt, borduurt, zeefdrukt, fotografeert of tekent, alles kan. Meld je aan via museumarnhem.nl/maak. En wie weet is jouw werk straks te zien in Museum Arnhem.
2: L3B Boost, de Sport Edition. Koop nu je tickets via l3bboost.nl.
4: Yay, Netherlands, June 8. Only 4 days left. Don't miss out. Be there.
5: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor $5 bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
4: Yay, Netherlands, June 8. Only 4 days left. Don't miss out. Buy your tickets now.

0: dingen beginnen.
1: Nienke Plas is Sandra in de kleurrijke nieuwe film Treat Her Like a Lady.
2: Moet ik überhaupt solliciteren dan? Moet ik ze meenemen in mijn handtas?
1: Wanneer de rekeningen zich opstapelen en ze van fraude wordt beschuldigd, moet ze alles op alles zetten om haar kinderen te beschermen. Een film met een lach en een traan.
3: Dit is de mooiste vakantie van mijn leven.
2: Mijn is ook.
1: Treat Her Like a Lady. Nu in de bioscoop.

0: altijd goed.
1: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.

0: Zometeen de overheerlijke mix van Miguel Caidel. It's time to get started. Maar voordat we daaraan toekomen, natuurlijk de actualiteit. Het nieuws van NOS op 3 met Rens Kizi. Wat heb je voor ons?
1: Israël en Libanon zijn het eens geworden over een nieuw staakt het vuren. Maar veel hangt af van Hezbollah. Dat is een aardvijand van Israël. Zij voeren al tientallen jaren een militaire strijd met elkaar. Israël eist dat Hezbollah stopt met schieten en zich volledig terugtrekt uit Zuid-Libanon. Hezbollah zat niet aan tafel bij de gesprekken over de wapenstilstand, zegt correspondent David Poort.
2: Libanon wil die Hezbollah gewoon ontwapenen. En normaal gesproken praten ze wel mee natuurlijk met heel veel ministers in die regering, maar ze hebben er nu maar 2. En ze proberen dus eigenlijk gewoon over de hoofden van Hezbollah heen die groep te ontwapenen. En militair gezien zijn ze gewoon nog steeds te machtig. Je kan daar niet omheen. En dat proberen ze dus nu gewoon toch met deze verklaring.
1: Of Hezbollah zich gaat houden aan het nieuwe staakt het vuren is dus nog maar de vraag. De politie heeft vorige week 4 mannen tussen de 21 en 51 jaar opgepakt vanwege betrokkenheid bij een grote zedenzaak. Het gaat om seksueel misbruik van vrouwen, vaak partners van de verdachte. De vrouwen zijn gedrogeerd en misbruikt. Beelden van de verkrachtingen zijn gedeeld in online chatgroepen. En in die groepen worden tips gegeven voor het plegen van zulke misdrijven. Het Centrum Seksueel Geweld benadrukt hoe belangrijk het is dat de schaamte bij slachtoffers wordt weggenomen en dat ze steun krijgen.
3: Ik weet dat dat misschien gek klinkt, maar mensen kunnen met hun naasten ook een enorme veerkracht tonen. En ook in deze situatie hoop ik natuurlijk dat we kunnen leunen en leren van de Franse zaak waarin Gisèle Pelicot heel duidelijk heeft uitgesproken dat de schuld en de schaamte niet bij jou ligt, maar bij degene die dat heeft gedaan.
1: Inmiddels zit van de 4 mannen die zijn opgepakt alleen nog een 49-jarige man uit Horst aan de Maas vast. Hij zit in beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Voor ruim 50 leerlingen uit Vlaardingen verliep hun schoolreis naar Engeland anders dan verwacht. Toen ze met de bus de oversteek vanaf Frankrijk naar het VK wilden maken, werden ze aangehouden. De buschauffeur had niet de juiste papieren. Sinds dit jaar heb je een extra document nodig om naar het Verenigd Koninkrijk te reizen. De leerlingen en docenten hadden dat netjes gedaan, maar het busbedrijf en de chauffeur niet. Gelukkig konden de leerlingen 16 uur later toch naar Engeland. Er werd met een nieuwe chauffeur en met een bus en de juiste papieren geregeld. Krijg je nog het weer? Vanuit het westen steeds vaker een bui deze ochtend, met kans op onweer en hagel. Vanmiddag gaat het vaker tekeer in het oosten van het land. Tussendoor komt de zon er ook af en toe bij. Het wordt 16 tot 19 graden.

0: Mix.
1: Get Started Mix met Miguel Cardel.
2: Ik zonder streken, is net een zebra zonder strepen. Jas voor me gekookt, was er vergeten. Prullenbak ligt nu mee eten. Boodschappen, hoef je niet zelf te betalen. Gooi het op mij deze weken, zie het als een teken. Ik elke

0: אני עם את בן דובר in the morning show. Yatoch, Mr. Good Vibes Only, at your service. Hoe is het met het weer? Nou, vanuit het westen steeds vaker een bui deze ochtend met kans op onweer en hagel. Ja, je hoort het goed. Onweer en hagel. Een zonnetje op je bolletje? Niet echt. Af en toe klein beetje. En het wordt 16 tot 19 graden. Let's kiezen van NOS op 3. Het nieuws van NOS op 3. Good morning.
1: Goedemorgen. In sommige wijken van grote steden in Nederland overlijden er 2 keer zoveel baby's dan in andere wijken. Ook worden daar meer baby's te vroeg geboren en zijn ze vaak kleiner dan in de rest van het land. Dat gebeurt bijvoorbeeld in wijken als Amsterdam-Zuidoost en Utrecht-Overvecht. Het komt door de leefomstandigheden daar, zegt deze onderzoeker van het Erasmus MC.
2: We weten dat in dat soort wijken wonen 2 keer zoveel mensen in een sociale huurwoning. De staat van die huizen is vaak slechter. We hebben vorig jaar ook onderzoek gepubliceerd waarbij we zien dat hittestress met name in dit soort wijken meer vroeg geboorte veroorzaakt. Meer kinderen die te klein zijn bij de geboorte. Dus de staat van de huizen zal zeker bijdragen.
1: Zo heeft schimmel in huizen invloed op de gezondheid van baby's. Ook in wijken waar veel criminaliteit is, worden baby's vaak vroeger geboren. En dat komt door de stress waar de moeders mee te maken hebben. Nederlandse bedrijven hebben gevaarlijke designerdrugs uit India besteld met een straatwaarde van bijna 2 miljard euro, blijkt het onderzoek van de NOS en Follow the Money. Dealers schakelen eenvoudig labs uit China in om moleculen van verboden middelen na te bootsen. Die worden dan in Nederland weer met dikke winst doorverkocht. Die stoffen zijn dan op dat moment legaal, maar niet zonder gevaar.
3: Designerdrugs hebben vaak een heel beperkte hoeveelheid kennis over de effecten, over de risico's, met name op de lange termijn, omdat ze pas heel kort op de markt zijn verschenen. Nou ja, en daardoor zijn de mensen die stoffen gebruiken, die zijn eigenlijk hun eigen proefkonijn.
1: Inmiddels zijn de meeste stoffen verboden in Nederland. En klanten van SNS en ASN Bank schrokken zich deze ochtend een hoedje toen ze op hun rekening keken. Bij sommigen waren volgens het AD opeens enorme bedragen verdwenen. En bij andere klanten was er... Zit iemand in mijn tekst? Ja, dank u. Ja, dat was jij niet, maar ik denk mijn collega. Ja. Bij sommige klanten waren volgens het AD opeens enorme bedragen verdwenen. En bij andere klanten was er juist veel meer geld bijgekomen. Een vrouw zegt dat ze 5000 euro kwijt was, terwijl een andere klant opeens 2000 euro meer op de spaarrekening had staan. Volgens ASN is er een storing en hoeven klanten niet bang te zijn dat ze hun geld kwijt zijn. Andersom moeten klanten die geld hebben gekregen zich nu niet rijk rekenen. De bank werkt aan een oplossing.
0: Ja, dat is wel crazy. Hè? Dat je op een gegeven moment weer rekening kijkt, dan zie je dus een ander bedrag dan het voorheen stond. Maar dan denk ik, heb ik nou in mijn slaap de loterij gewonnen?
1: Ja, nou ja, dat kan. Maar ja, het zal je maar gebeuren dat je je bank-app opent en dat opeens je hele spaarrekening bijvoorbeeld leeg is. Nou, ik zou hem echt wel helemaal de tyfus schrikken.
0: Ja. Maar bizar, hè? Dat is, eigenlijk gaat het gewoon om nummertjes, als je erover nadenkt. Want het is eigenlijk niet tastbaar. Het is digitaal geld. Want je krijgt een rekening en er staat bijvoorbeeld 2000 euro. Dan denk je, 2000 euro. En dan staat er morgen 7000. Maar in dit geval is het een fout. Ja, het is allemaal numbers game.
1: Ja, dit is een storing. En als een storing verholpen is waarschijnlijk je bedrag ook weer gewoon normaal. Maar ja, het is toch even, ik kan me wel voorstellen.
0: Het zou wel leuk zijn als je een storing zou hebben die een storing blijft. Dat er 2 miljoen euro bij staat. Dus ik,
1: dat zou mooi zijn.
0: We gaan los.
1: Ja, goed.
0: Dan gaan we shoppen, Rizky.
1: Zeker.

Donna Fraser, Lil Kleine, Don Julio Daddy. Zometeen gaan we weer dansen en bewegen op de muziek van Chris Brown met Sensational. Een hele grote Michael Jackson fan is die Chris Brown. Niet alleen hij, maar velen van ons ook. Ze hebben ook gezien hoe succesvol de film Michael is geweest. Ik bedoel, meer dan 800 miljoen opgeleverd in de hele wereld. Dat is crazy. Meer dan 800 miljoen dollar opgeleverd. Hey, what? Still the number one in the world. Maar ja, helaas heb je ook mensen die nog steeds profiteren en die daar van alles nog wat mee doen. Er is een documentaire uitgekomen en ik ga hem niet kijken. Kijk, je kent mij. Ik hou van documentaires. Regelmatig op mijn Instagram geef ik ook een review. Dan komen bepaalde aanbevelingen. En ik zeg, hey, dat is tof, dit is leuk. Maar toen ik hoorde van de documentaire Michael Jackson, The Verdict, waarin ze zogenaamd een nieuwe blik willen werpen op een zaak die nog steeds onderwerp van discussie is. Did he do it? Did he do it? Een zaak uit 2005 waar hij op alle punten, op alle punten is deze man vrijgesproken. En alsnog blijven deze mensen met dingen komen om zijn reputatie te besmeuren. Ik blijf het. Het irriteert me zo erg. Misschien heb je net op mijn Instagram gekeken van Anne Halman. Daar heb ik dus op een gegeven moment een hele rant gegeven waarom ik dus deze documentaire niet ga kijken. En ik merk het ook aan de reacties onder mijn Instagram post. Hoe mensen ook erover denken. En die zeggen ook van, het is verschrikkelijk dat dit gebeurt. En dat mensen zo walgelijk omgaan met een legacy. Zo zegt bijvoorbeeld Elvira, die zegt van Nando, precies dat, maar mensen zijn schandalig. Debbie van Rooyen zegt, ik ga zeker niet kijken, laat die man met rust. Je suis Genevieve, die zegt op een gegeven moment van Nando, op Videoland hebben ze ook een documentaire. Zo zegt iemand anders van Nando, goed gezegd. Buddy zegt, ik ga deze documentaire zeker niet kijken. Het is een schandaal voor woorden dat Netflix het juist nu uitbrengt. Een walgelijke zet, schaamteloos. Het draait bij Netflix alleen om het geld en negatieve gedrag. Maar zoals je hoort, niet alleen Netflix, ook Videoland heeft ook een documentaire hierover. Dus het is crazy. Nou, Graciella die zegt over de, ja, die reageert op mijn Instagram met, ik heb Netflix direct verwijderd. Oké. Even kijken, wat zie je hier zo? DJ Lopro zegt, on the low, vanuit journalistiek oogpunt denk ik dat het goed is dat je hem kijkt. Ermee eens of niet eens, je bent professioneel. Ik weet dat je er een professionele blik naar kunt kijken, maar het is ook goed om naar te kijken. Oké, hij zegt weer dat ik ernaar moet kijken. Nou, ik heb meer mensen die zeggen dat ik er niet naar moet kijken dan wel naar moet kijken. Nee, ik wil tegen je aanleggen. Ga jij dit kijken als je aan het luisteren bent nu? Ik heb het over Michael Jackson, The Verdict, de documentaire die Netflix deze week heeft uitgebracht. Wat een nieuwe blik zou werpen op een zaak die nog steeds discussie is. Althans, ja, discussie. Hij is op meerdere punten is hij al vrijgesproken. Maar in ieder geval, mensen vinden het nodig om nog steeds over dit onderwerp te praten. Of kindermisbruik. Ja, nee, weet ik veel wat. Wat vind je ervan? Ga jij kijken naar de documentaire of ga je het ook gewoon boycotten? Ik ben benieuwd. Dit is Chris Brown. Davido. Lo J.

0: is in the building.
1: We zijn er.
0: What's poppin', man?
1: Ja, bro, ik weet niet of je het zelf ook een beetje hebt meegekregen, maar het internet raadt eigenlijk niet uitgepraat over wat er bij de New York pizza-influencer trip is gebeurd.
0: Wat is er gebeurd?
1: Nou, er zijn aardig wat influencers die zijn samen naar Mykonos gegaan, als ik het goed heb begrepen.
0: Ja. Yeah.
1: En terwijl ze op een vakantie in Mykonos zijn, ja, is er een beetje een soort tweedeling tussen de groepen ontstaan en is er iemand een beetje weggepest, zo werd het omschreven.
0: Ja.
1: En iedereen heeft daar nu eigenlijk wel een beetje een mening over, zowel over natuurlijk de pesters, natuurlijk degene die gepest is. En dan de enige vraag die ik me dan kan afvragen, hoe kan het dat we zeg maar anno 2026, waarin we zo druk nog bezig zijn om pesten juist tegen te gaan, hoe kan het dan toch dat je toch zo'n dieptepunt laat gaan, dat je jezelf zo verlaagt?
0: Omdat ik geloof dat in een mens zit er gewoon een motherfucker eigenschap.
1: Ja.
0: Ik denk dat wij in onze kern allemaal de mogelijkheid hebben om fucked up tegen mensen te zijn.
1: Mm-hmm.
0: Of goed, daarom is de keuze in het leven altijd die je hebt in life. Vandaag kan ik wakker worden en de keuze hebben om iets goeds te doen.
1: Mm-hmm.
0: Of een keuze maken om iets slechts te doen. En daarom is het zo belangrijk dat je dus, nou, als je een goede pad wil bewandelen, dat je altijd kiest voor het beste waar jij vooruit komt zonder een ander te benadelen.
1: Mm-hmm.
0: Maar ik denk ook dat als iemand zuur is en fucked up in life, dan gaan ze ook anderen willen benadelen.
1: Juist.
0: Dat zit in de mens. Dat is ook waarom we oorlogen hebben in de wereld. Ooit zijn die mensen tussen haakjes puur geboren.
1: Ik wou net zeggen, want daar denk ik dan over na. Nelson Mandela zei ooit van, weet je, liefde komt veel makkelijker vanuit je hart dan haat.
0: Zeker.
1: Dus om iemand te haten moet je echt je best doen. En dan denk ik, dat komt natuurlijk uiteindelijk ook ergens vandaan, hè, dat jij dat bepaalde gedrag hebt. Maar ik kan het gewoon nog steeds niet snappen.
0: Nou, haat is gewoon een ding waarvan ik denk, ik wil een goed voorbeeld geven. Als je bijvoorbeeld in een relatie zit met iemand. Mm-hmm. Heel veel mensen die nu luisteren, die herkennen dit. Ik hou van je, ik zal jou nooit dit doen. Jij bent alles voor mij. Something happens.
1: Mm-hmm.
0: Fucking haat je. Diezelfde switch, omdat liefde en haat, die liggen bij elkaar.
1: Mm-hmm.
0: Liefde is het positieve element waarbij we verbinden.
1: Mm-hmm.
0: Haat is het moment waarbij we gaan zorgen dat we gaan verbreken met elkaar. Dus die kan soms gedreven worden door zo'n negativiteit, waardoor die zo krachtig voelt als de liefde wat ooit voor jou gevoeld wordt.
1: Alleen dan denk ik nu over zo'n scenario van jou na. En dan denk ik van ja, ik ken zo'n scenario. Hè? Ik heb ook ex-vriendinnen.
0: Ja.
1: Dat ik op een gegeven moment een bepaalde woede / haat voelde. Maar dan denk ik bij mezelf, dat kostte mij echt veel moeite ook en energie. Want wat ik zeg, liefde komt veel makkelijker.
0: Maar dat betekent dat je een lieve persoon bent, bro.
1: Ja, maar ik geloof er dus in dat iedereen dat in de kern is.
0: En dan
1: denk dat we dit zometeen nog verder moeten bespreken.
0: Ja.
1: Tijdens Rewind.

0: jij de absolute top bereiken? Leer hoe je topsportmentaliteit toepast in jouw business, studie en life. Op 10 juni brengt L3B Boost de Sport Edition naar Stad Schouwburg Utrecht. Met Eljero Elia, Aristoot en Joe van der Sar. L3B Boost, de Sport Edition. Koop nu je tickets via l3bboost.nl.
1: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?

0: boost.nl.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app. Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak.

0: blijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check PhonicsAds.nl. Your city, your sound.

0: itscomplicated@funix.nl.
1: 10 tenders alsjeblieft.
2: Ja, dat is dan 8 euro.
1: Hè? 8? Oké.
3: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
4: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
5: Blijf op de hoogte van onze leukste content en volg Funix FM op TikTok.
6: Yay, Netherlands, June 8, only 4 days left. Don't miss out, be there.
7: Nienke Plas is Sandra in de kleurrijke nieuwe film Treat Her Like a Lady.
8: Moet ik überhaupt solliciteren dan? Moet ik ze meenemen in mijn handtas?
7: Wanneer de rekeningen zich opstapelen en ze van fraude wordt beschuldigd, moet ze alles op alles zetten om haar kinderen te beschermen. Een film met een lach en een traan.
9: Dit is de mooiste vakantie van mijn leven.
8: Mijn is ook.
7: Treat Her Like a Lady. Nu in de bioscoop.
6: Yay, Netherlands, June 8. Only 4 days left. Don't miss out. Buy your tickets now.
10: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
11: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
12: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
13: Kijk op kwf.nl/voor wie. KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
15: Met zometeen Molly Bees en Honey door je speaker. Smoke in de nacht van Jade Lauren. Influencer trip van New York Pizza. Het internet raakt er niet over uitgepraat. En als het dan toch eventjes mag, wil ik ook mijn humble opinion hierover geven. Want ik snap het gewoon echt niet. Maar goed, voordat ik dat ga doen, eerst nog tijd voor het laatste nieuws van Renske NOS op 3. Een hele goede morgen.
16: Goedemorgen. De politie heeft 4 mannen opgepakt die meerdere vrouwen zouden hebben gedrogeerd en verkracht. Ze zouden het misbruik ook hebben gefilmd en de beelden daarvan hebben gedeeld in besloten chatgroepen. Daar werden ook tips gegeven over hoe je de slachtoffers het beste kunt drogeren. Voor slachtoffers kan het veel verschillende reacties triggeren, zegt het Centrum Seksueel Geweld.
17: Ongeloof en ontkenning, acute stressreacties, plaatjes in je hoofd. Ook al heb je het dan niet zelf meegemaakt, dan kun je wel een soort van reconstructies maken in je hoofd. En die kunnen wel echt aanvoelen als herbeleving, waar je ook over gaat dromen. Of dat je prikkelbaar wordt of juist emotioneel vlak of snel geëmotioneerd. Krijgt een kort lontje, kunt je niet meer concentreren. Dat zijn hele normale reacties op een abnormale gebeurtenis.
16: Hoeveel slachtoffers er zijn, wordt nog onderzocht. De minister van Asiel en Migratie heeft met Italië afgesproken dat de Italianen vanaf 12 juni asielzoekers gaan terugnemen. Volgens de EU-regels moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste EU-land dat ze bereiken. In Italië komen veel migranten aan uit Afrika, maar daar nemen ze al jaren geen mensen terug die in Italië aankomen en dan doorreizen naar de rest van Europa. Vanaf 12 juni komt er dus verandering in met het migratiepact. Daarmee wil de EU meer grip op de migratie krijgen. Nederland zal in ruil voor deze maatregel Italië helpen bij het wegsturen van afgewezen asielzoekers en bij de bestrijding van mensensmokkel in Noord-Afrika. En vanochtend vroeg is de 20e editie van de Alpe d'Huez begonnen met een valse start. Een paar Franse burgemeesters stonden met elkaar te overleggen en startten 2 minuten te vroeg. Exact om 4:30 ging het alsnog goed.
18: 6, 5, 4, 3.
19: Ho, ho, ho.
18: Nee. 3, 2, 1. Daar gaat het! Succes!
16: Toen vertrok een sliert fietsers. Ze gaan vaak meerdere keren de berg op en af om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Mensen kunnen de Franse berg ook op wandelen. Tot 8 uur vanavond hebben alle deelnemers de tijd om dat te doen. Daarna wordt bekendgemaakt hoeveel de sponsoractie heeft opgebracht. Vorig jaar was dat ruim 19 miljoen euro. Krijg je nog het weer? In de loop van de ochtend steeds meer buien. Vanmiddag ook kans op onweer met plaatselijk hagel en windstoten. De zon schijnt tussendoor ook nog. Het wordt een graad of 17.
5: Met zometeen Party Yell door.

0: Party, y'all, Molly Bees and Honey. En ja, misschien heb je het al meegekregen, de New York Influencer Trip.
1: Rewind and rewind and play it back. Oh yeah!
2: Rewind met Quincy.
0: New York Pizza, die organiseerde een reis. Die ging naar Mykonos speciaal voor influencers. En het internet raakt er niet over uitgepraat. De afgelopen dagen gaat het er enorm over. Er is een influencer, Anna Dobber, en die heeft op TikTok verteld dat zij zich tijdens die reis heel erg buitengesloten heeft gevoeld en gepest voelde. En natuurlijk, dan zou je ergens kunnen zeggen van, nou, dat kan alleen aan jou liggen. Nu zijn er meerdere verhalen naar voren gekomen dat er ook daadwerkelijk echt pestgedrag vertoond is. En dan wil ik daar toch heel even op inzoomen, want ik snap dat niet zo heel erg goed. Dan ben je dus een volwassen persoon. En je mag blij zijn dat jij door middel van jouw content, dat je daar gewoon je boterham mee kan verdienen. Sterker nog, je krijgt een betaalde reis naar Mykonos, prachtig eiland. En dat het dan toch nog in je opkomt om te denken, nee man, ik ga gewoon fucked up doen tegen iemand. Ik kan dat zo niet snappen. Kijk, niet iedereen kan je cup of tea zijn. Dat hoort ook in het leven. Niet iedereen kan je aardig vinden. Maar dan kan je altijd nog wel op een respectvolle manier met elkaar omgaan, toch? Met alle respect, en dit zeg ik gewoon eventjes puur uit het hart, ik ontmoet ook wel vaker mensen en ik heb soms het idee dat sommige influencers, dat die des te meer volgers ze krijgen, des te meer percentage van hun normen en waarden dalen. En dat klinkt misschien heel erg hard hoe ik dat zo zeg, maar ik denk bij mezelf, er is niks mis mee om gewoon op een normale en respectvolle manier met elkaar om te gaan. En laat dat ook altijd de kern en de basis blijven van hoe je handelt in het leven. Want het is echt abnormaal dat je als volwassen persoon mensen aan het buitensluiten en pesten bent. Wees dan gewoon eerlijk. Zeg, hey, goh, wij liggen elkaar niet zo erg. Ik denk dat wij niet heel erg een connectie hebben. Maar hey, even goede vrienden. Alleen ik trek liever even met die of die op. Dat kan natuurlijk. Maar wees gewoon respectvol tegen elkaar. Ja? Dat wilde ik gewoon even gezegd hebben. Zo starten we de ochtend vandaag. Ciao, tutti, buongiorno. Laten we ondertussen

populaire dikste van de week zojuist hier bij Phonix. Zometeen kan jij een Phonix goodie pakket winnen. Ja, mooie paarse Phonix sokken door middel van de morning mashup. Alleen voordat we daar zijn, eerst Distinct met Busa. In the morning. Morning mashup.

De nummer 1 uit de Phonics X-Chart, Bare Minimum. Twee tunes gemixt tot één. Jij moet raden om welke twee tunes het gaat die ik samen heb gemixt. Dat is de bedoeling tijdens het spel dat jij en ik elke ochtend samen spelen. The Morning Mashup. En als je hem zo meteen hoort en je denkt bij jezelf, Quincy, ik weet de juiste antwoorden. Dan kan je het laten weten door middel van een appje in de NPO luisteren. Ben je vervolgens de eerste die de juiste antwoorden toestuurt? Dan ga je naar huis met een Phonics Goodie pakket, a.k.a. prachtige paarse Phonics sokken. Ja, die horen thuis in je collectie. Maar goed, voordat we daar zijn, moet je eerst mee hebben gedaan. Dus ik zou zeggen, luister goed mee. Dit is de

0: Mashup.
1: Welke twee tunes heb jij zojuist gehoord tijdens de Morning Mashup van vandaag? Dat kan je laten doorkomen door middel van een appje in de NPO Luister-app. Ben je de eerste die juist toestuurt, dan win je dus die Phonics sokken. Dus voor nu zou ik zeggen, haast je er naartoe. Laat de antwoorden doorkomen van jij denkt dat ze juist zijn. Wie weet ben je zometeen Phonics sokken rijker?
2: RGF Productions.

tunes gemixt tot één. Jij moet raden om welke twee tunes het gaat. Dat is de bedoeling tijdens het spel dat jij en ik elke ochtend samen spelen. De Morning Mashup. De NPO-luisterapp die is volgestroomd met antwoorden op basis van het fragment dat ik net liet horen. Maar het kan zo zijn dat jij nu zegt, Quinn, ik heb die Morning Mashup nog niet gehoord. Ik ben pas net op kantoor. De radio gaat nu net aan. Dan zou ik zeggen, don't worry, I got you. Dit is namelijk de Morning Mashup van

0: De NPO-luisterrap die stroomde vol met antwoorden. Eerste die ik binnenkreeg, dat is die van Rashid.
1: Ai, ai, ai. Allebei de pokoes ken ik. Alleen ik weet de naam niet, man. Maar ja, bro, bless day. Doet rustig.
0: Rashid, ook bless day naar jouw lobby voor de memo. Shema die zegt, je bent op zoek naar Miss Jackson van Outkast en Don Julio Daddy. En dan hebben we Fur the Moment, die zegt, je bent op zoek naar Don Julio Daddy en Hard in Here. Ze zegt, laten we luisteren naar de juiste antwoorden.

0: Nelly met Hard in Heer. Dus dat betekent dat Fur de moment de eerste is die de juiste antwoord heeft toegestuurd. Dikke shout-out naar jou, Fur. De Fanix sokken, die komen jouw kant op. En er zijn veel meer goede antwoorden binnengekomen. Maar er kan er maar één de snelste zijn. Sowieso lobby voor het reageren. Morgen weer nieuwe ronde, nieuwe kansen tijdens de Morning Mashup. Maar voor nu, ook al is het buiten ietsjes koeler geworden, maken we het binnen toch nog eventjes ietsjes warmer met Nelly.
1: Ha-e, ha-e.

Rest in peace, Pop Smoke, 50 Cent en Roddy Ricch tijdens Rewind of Phonics. Een hele goede morgen, Quincy, door je speakers. En ik hoop dat deze tunes ervoor zorgen dat jij deze donderdagochtend heerlijk aan het opstarten bent. Pak misschien nog even lekker een bakje erbij. Thee, koffie, het mag natuurlijk allemaal. En dan heb ik zometeen de vrouwelijke artiesten voor je klaarstaan, die afgelopen vrijdag een WK-tune heeft gedropt met Future. Alleen om wie het gaat, dat hoor je zometeen. Eerst nog Lil Kleine en Jonna Vreese door je speakers met Fashion Week. Phonics!

0: She did it again. Tyler, Sara Larsson. En zometeen meer heerlijke tunes jouw kant op. Wat dacht je van Panna, Jonah Fraser en Jayon, maar ook One Dance van Drake. En voordat jij en ik daar zijn, eerst nog tijd voor het laatste nieuws van Renske en NOS of 3. Een hele goede morgen, wat heb je zometeen voor ons?
1: Straks hoor je een verhaal over een gids uit Nepal. Die heeft heel veel geluk gehad.

0: Wil jij de absolute top bereiken? Leer hoe je topsportmentaliteit toepast in jouw business, studie en life. Op 10 juni brengt L3B Boost de Sport Edition naar Stad Schouwburg Utrecht. Met Eljero Elia, Aristoot en Joe van der Sar. L3B Boost, de Sport Edition. Koop nu je tickets via l3bboost.nl.
1: Nienke Plas is Sandra in de kleurrijke nieuwe film Treat Her Like a Lady.
2: Moet ik überhaupt solliciteren dan? Moet ik ze meenemen in mijn handtas?
1: Wanneer de rekeningen zich opstapelen en ze van fraude wordt beschuldigd, moet ze alles op alles zetten om haar kinderen te beschermen. Een film met een lach en een traan.
3: Dit is de mooiste vakantie van mijn leven.
2: Mijn is ook.
1: Treat Her Like a Lady. Nu in de bioscoop.
0: L3B Boost, de Sport Edition. Koop nu je tickets via l3bboost.nl.
4: Volg Fun is op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
5: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
1: Hangt jouw kunst binnenkort in het museum? Museum Arnhem zoekt vrije tijdsmakers. Of je nu hout bewerkt, borduurt, zeefdrukt, fotografeert of tekent, alles kan. Meld je aan via museumarnhem.nl/maak. En wie weet is jouw werk straks te zien in Museum Arnhem.
5: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
6: Yay, Netherlands, June 8th. Only 4 days left. Don't miss out. Be there.
7: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
8: Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Yay, Netherlands, June 8th. Only 4 days left. Don't miss out. Buy your tickets now.

0: complicated@funix.nl.
1: 10 tenders alsjeblieft.
2: Ja, dat is dan 8 euro.
1: Hè? 8? Oké. Okay.
3: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
4: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.

0: Met zometeen muziek van Jonah Fraser, maar ook Drake, Wizkid en Kyla. En Tory Lanez die zit inmiddels toch al heel eventjes vast, maar hij heeft een nieuw verzoek ingediend bij de rechter. Gaat helemaal niet zo goed daar in de gevangenis. Wat er aan de hand is, dat hoor je zo meteen. Eerst nog tijd voor het laatste nieuws van Renske. NOS op 3, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen. De zorg voor de verwarde man die vorig jaar een meisje van 11 doodstak in Nieuwegein schoot tekort. Blijkt uit een rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. De kwaliteit van de zorg voor Hamza L. was niet goed, schrijven ze. Ook zouden de zorgorganisaties niet scherp genoeg zijn geweest bij de inschatting of L. opnieuw de fout in kon gaan. En verder zou informatie over het hoofd zijn gezien en zou de vervanging van hulpverleners niet altijd goed zijn geregeld. Op de Mount Everest is een Nepalese gids levend gevonden nadat hij bijna een week vermist was. De man van 52 was eind mei voor het laatst gezien toen hij in de berg afdaalde, maar hij kwam nooit aan in het basiskamp. De klimmer die hij begeleidde wel, die hoorde bij de laatste klimmers op de berg, want het klimseizoen is inmiddels voorbij. De gids werd gevonden door een schoonmaakploeg die aan het eind van het seizoen de rommel op de berg opruimt. Jongeren met zwaar overgewicht, waarbij het aanpassen van de leefstijl niet werkt, kunnen vanaf nu een maagverkleining krijgen. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 die bijna zijn uitgegroeid met een BMI van boven de 40. Volgens Zorginstituut Nederland komen er per jaar zo'n 10 tot 20 jongeren in aanmerking voor een maagoperatie. En Youssef Gnaoui, ook wel Sef, is dit jaar de winnaar van de Lernard Nijgprijs. De artiest ontvangt de oeuvreprijs voor beste tekstdichter tijdens het jaarlijkse Buma Awards Gala in Amsterdam komende maandag. De Lernard Nijgprijs is de prijs voor een tekstschrijver die zichzelf bewezen heeft in het vak.
2: Tekst is heel belangrijk, ja, tuurlijk. Het is niet. Kijk, muziek is een samenkomst van tekst en muziek. En ik vind het wel echt een heel belangrijk iets. En ik steek er heel veel tijd en moeite en energie in om ervoor te zorgen dat de teksten goed zijn. En ja, dat gezien wordt, is wel heel fijn.
1: Pepijn Lane, artiestennaam Faber Jajo, won de prijs in 2020. Krijg je nog het weer? In de loop van de ochtend steeds meer buien. Vanmiddag ook kans op onweer met plaatselijke hagel en zware windstoten. De zon schijnt tussendoor ook nog een beetje en het wordt een graad of 17.
0: Hona is onderweg. Eerst tijd voor One Dance van Drake, Wizkid en Kyla.

0: Roby K, Jade Lauren met Hoog. En het gaat niet goed met Tory Lanez in de gevangenis.
1: Phonics Rewind. Met Quincy. Rewind.
0: Inmiddels zit Tory Lanez al zo'n paar jaar in de gevangenis. Hij is daar al een keertje heftig toegetakeld, waardoor hij op de intensive care terecht is gekomen. En er is weer een nieuw bericht naar buiten gekomen van Tory Lanez. En hij zegt namelijk dat hij zich helemaal niet veilig voelt waar hij momenteel zijn straf uitzit. Hoe zit het nou? Hij is namelijk bang voor een bewakingsmedewerker. Nou, hij heeft vervolgens nu een beschermingsbevel aangevraagd bij de rechter. Die rechter die heeft hem ook goedgekeurd. Dus hij zou wel bang zijn dat die bewakingsmedewerker hem meer zou intimideren en mogelijk misschien wel wraak zou willen nemen op Tory Lanez, met alle gevolgen van dien. Nou, gelukkig is het dus niet zo ver gekomen vooralsnog. Laten we hopen dat het natuurlijk ook niet gaat gebeuren, want als we weer een rapper moeten verliezen die doodgaat, dat zou natuurlijk heel erg tragisch zijn. Maar voor nu zou ik zeggen, laten we terugblikken op die mooie tijd dat Tory Lanez al heel veel goede muziek uitbracht. Ik heb er eentje voor je klaarstaan, pareltje van toen. Dit is Say It op Phonics.

0: You're crazy, you know?
1: Oma Lee met Waste tijdens Rewind op Phonix. Zometeen tijd voor een vers bakkie bizar. En er staat weer eentje voor je klaar. Ja, ik kan het zelf eigenlijk niet geloven. Maar goed, wat het is, dat hoor je naar Chris Brown. She Ain't You. Die hoor je tijdens Rewind hier op Phonix.

0: Party Next Door met For Certain.
1: Hey, heb je dit gehoord? Echt bizar. Hey,
2: het is tijd voor een bakkie bizar. Even stoppen, kom gezellig bij elkaar. Pak wel lekker, smaak het klaar met een bizar verhaal bij het koffieapparaat. Hey.
0: Het is 11:30, tijd voor een bizar verhaal om thuis te delen zoals ik dat ook elke dag doe. Alleen aan jou wel de vraag, hoe loopt dit bizarre verhaal af, oftewel dit bakkie bizar? Kan je zometeen droppen in de NPO Luisterapp. Zou zeggen, pak hem er alvast bij. Kan je zometeen lekker snel mee reageren. En terwijl je dat gaat doen, vergeet niet even de benen te strekken en wat te drinken. Want je hebt hard gewerkt deze ochtend, toch? Ja, dat verdien je. Vandaag zijn we bij een spel van Mr. Beast. Ja, de enige echte Mr. Beast. Een van de grootste influencers die we kennen. Hij had in een van zijn video's een challenge waar je als laatste je hand van een privéjet op moest houden. Dus je moest hem erop houden. Uiteindelijk, Jabari Brown die deed dat en won gewoon een privéjet. Alleen vervolgens deed Jabari iets waarvan je denkt, ja, hoe bedenk jij dit?

kilo aan drugs? Antwoord B. Hij crashte het tijdens de eerste vlucht. Of antwoord C. Hij zette het gelijk te koop en hij is nu meteen miljonair. Wat heeft Jabari toch gedaan voor bizars? Met het vliegtuig die hij gewonnen heeft. Antwoord A. Hij vervoerde 260 kilo aan drugs. Antwoord B. Hij crashte het tijdens de eerste vlucht. Of antwoord C. Hij zet het gelijk te koop en is nu miljonair. De NPO Luisterapp, die staat voor je open. Drop het antwoord erin waarvan jij denkt dat die juist is. Gaan we het er zo meteen samen over hebben. En terwijl je dat doet, tijd voor Jay Johnson met Controlando.

0: Kafka en Nidali.
1: Hey, heb je dit gehoord? Echt bizar. Hey,
2: het is tijd voor een bakkie bizar. Even stoppen, kom gezellig bij elkaar. Pak wel lekkers, maak het klaar met een bizar verhaal bij het koffieapparaat.
0: Met elke dag een verhaal om thuis te delen. Alleen aan jou wel de vraag, hoe loopt het verhaal die ik met jou deel af? Oftewel, dit bakkie bizar. Vandaag gaat het verhaal over een spel van Mr. Beast die een privéjet heeft weggegeven aan de winnaar van een challenge genaamd Jabari. Maar hij deed er vervolgens iets bizars mee, die Jabari. Alleen de vraag jou is, ja, wat deed hij vervolgens toen hij dat vliegtuig won? Is dat antwoord A, hij vervoer 260 kilo aan drugs? Antwoord B, hij crashte het vliegtuig tijdens de eerste vlucht. Of antwoord C, hij zet het gelijk te koop en is nu miljonair. Nou, er zijn aardig wat antwoorden binnengekomen. Sulaika die zegt, nou, ik denk persoonlijk dat hij het vliegtuig heeft gecrashed. Dat lijkt mij het meest bizar. Oké. Onder andere King en Jamie, die denken antwoord A. Hebben ook twee spraakmemo's binnengekregen, namelijk van Kubra en van Toto.
3: Bro, ik hoop dat hij meer verkocht. Stel je voor, je wint een privéjet en dan ga je gewoon drugs en smokkeltje gepakt. Dan ben je gewoon echt een pannenkoek. Verkoop die shit gewoon, jongen. Gelijk jackpot. De komende paar jaar niet meer hoeven te werken.
4: Hey QQ, ik ga voor antwoord A dit keer. Hij vervoerde zoveel kilo drugs.
0: Oké, dan. Ja, de antwoorden die zijn toch echt alle kanten op gegaan. We hebben A binnengekregen, B binnengekregen, C binnengekregen. Alleen de vraag is, welk antwoord is er juist? In dit geval, het kan er maar eentje zijn. Het juiste antwoord, wat die Jabari heeft gedaan, is antwoord A. Hij vervoerde 260 kilo aan drugs. Ja, moet je nagaan. Dan win je zo'n vliegtuig. Dus zou je inderdaad nog zeggen, zet hem gewoon lekker te koop. Ben je miljonair, ben je gewoon even safe. Maar deze man, die dacht bij zichzelf, nee man, ik ben Pablo Escobar Jr. En hij ging gewoon drugs vervoeren. En ja, hij is uiteindelijk opgepakt door de politie van Paraguay. Ook niet het beste land om vast te zitten. Dus ik denk dat we in dit geval shirtjes kunnen drukken met Free Jabari. Dat denk ik oprecht.

0: mentaal veel meer bij mij losmaakt dan bij de geboorte van mijn eerste zoon.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
0: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.

Bad Bunny, Jonah Gooney, die hoorde je tijdens Rewind op Phonix. Zometeen nieuwe muziek van onder andere Kleine John. Maar eerst nog tijd voor Mark Ronson samen met Bruno Mars. Dit is Uptown Funk. Oh.

0: met Bad & Bougie. Zometeen heerlijke tunes om de middag mee op te kunnen starten, maar ook een vraag. En daar ga ik ook Renske van de NOS op 3 meteen even bij betrekken. Renske, stel je voor, jij laat je tuin doen door een hovenier. Zou deze hovenier dan van jou in zijn tanktop mogen werken? Of moet hij altijd zijn polo / shirtje dragen?
1: Nee, van mij mag je wel in zijn tanktopje.
0: Van jou mag je wel in zijn tanktop?
1: Ja, helemaal als het een leuke hovenier is, ook nog wat te zien.
0: Kijk, dit horen we graag. Ja. Nou, gisteren had ik hier een discussie over en dat ging helemaal left.
1: Oh ja?
0: Wat daar is gebeurd, dat hoor je zo meteen. Maar jij hebt natuurlijk ook nog het laatste nieuws voor ons, dus waar gaat dat over?
1: Zeker, ja, want als je vanaf volgende week WK-wedstrijden op Zapsport kijkt, dan ga je iets speciaals zien. Dat hoor je zo.

0: jij de absolute top bereiken? Leer hoe je topsportmentaliteit toepast in jouw business, studie en life. Op 10 juni brengt L3B Boost de Sport Edition naar Stad Schouwburg Utrecht. Met Eljero Elia, Aristoot en Joe van der Sar. L3B Boost, de Sport Edition. Koop nu je tickets via l3bboost.nl.
1: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: L3B Boost, de Sport Edition. Koop nu je tickets via l3bboost.nl.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister app.
2: Yay, Netherlands, June 8. Only 4 days left. Don't miss out. Be there.
4: Bij Vloerenkings vind je de mooiste vloeren. Altijd met de laagste prijsgarantie. Wij zijn de grootste en de beste in kwaliteit en service. Bezoek ons in Den Haag of Amsterdam en binnenkort ook in Rotterdam. Vloerenkings.nl, koning in vloeren.
2: Yay, Netherlands, June 8. Only 4 days left. Don't miss out. Buy your tickets now.

0: phoenix.nl.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.

0: Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
1: Hoffman is op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
2: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
3: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
4: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
5: Kijk op kwf.nl/voor wie.
6: KWF. Tegen kanker voor het leven.
7: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
8: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
7: Echt?
8: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
9: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
10: Met zometeen muziek van Broederliefde, maar ook de dikste van de week, die staat voor je klaar. Mag een hovenier in jouw tuin met zijn tanktop aanwerken als het warm is? Dus stel je voor, net zoals vorige week, 30 graden. Moet hij dan zijn shirtje aanhouden? Of zeg je nou, een tanktop is ook prima. Ja, en ik ga het er zo meteen samen over hebben. Terwijl je het laat weten in de NPO-luisterapp, staat Rens Kiesi van de NOS op Dreezy voor ons klaar. Een hele goede middag. Wat heb je voor ons?
11: Goedemiddag. Israël heeft vanmorgen opnieuw het zuiden van Libanon aangevallen met drones. De aanvallen kwamen een paar uur nadat bekend werd dat er afspraken waren gemaakt tussen Israël en Libanon over een staakt het vuren. Maar wat die afspraken waard zijn, is onzeker. Er hangt veel af van Hezbollah, zegt correspondent Lennart Swols.
12: Israël zegt nu opnieuw dat Hezbollah zich volledig moet gaan ontwapenen. Maar het lastige is, Hezbollah zit niet aan tafel. En die hebben ook al vaker aangegeven dat ze zich niet zomaar zullen ontwapenen. Dus ja, is het zeer de vraag hoe dit nu verder moet.
11: Het Israëlische leger en justitieminister Katz hebben gezegd gewoon door te gaan met de aanvallen op Libanon. De Britse man die deze week overleed bij een steek- en schietpartij in Heer Hugo Waard was waarschijnlijk een crimineel die op de vlucht was. Dat zegt de politie. Ze waren al 8 jaar naar hem op zoek. Hij werd verdacht van het doodschieten van 2 mensen in Amsterdam in 2017. Nijmegen, Arnhem, Utrecht, Leiden en Amersfoort gaan dakloze jongeren sneller aan een eigen woonplek helpen. Dat doen ze omdat jongeren die geen verslaving of psychische problemen hebben vaak niet worden opgevangen.
13: En wat we eigenlijk doen in deze steden is afspraken maken hoe we zorgen dat deze jongeren wel een kans krijgen op een leven. Eigenlijk door te starten met de sleutel van een plek waar je kan blijven wonen, dus die woning. En daarbij de ondersteuning te geven die nodig is.
11: Er wordt geschat dat er zo'n 20.000 dakloze jongeren in Nederland zijn. Hoeveel het er precies zijn, is onbekend. En als je de wedstrijden Nederland-Japan en Nederland-Zweden van het WK op Zapsport bekijkt, in plaats van op NPO 1, dan ga je iets speciaals zien. Zapsport brengt namelijk voor kinderen de 2 WK-wedstrijden deels geanimeerd in beeld. De spelers en de bal worden gevolgd met speciale technologie. Zo zie je strepen achter de spelers als ze hard rennen en feestelijke animaties als er een doelpunt is. Zapsport wil zo de wedstrijden makkelijker toegankelijk maken voor kinderen. Het is de eerste keer dat een sportevenement op zo'n manier in Nederland in beeld wordt gebracht. Krijg je nog het weer? In de loop van de ochtend steeds meer buien. Vanmiddag ook kans op onweer met plaatselijk hagel en zware windstoten. De zon schijnt tussendoor ook nog en het wordt een graad of 17.
10: Quincy. De dikste van de week is onderweg. Eerst tijd voor

zo. De tekst van de week, populair en mag een hovenier met een tanktop aan de slag in jouw tuin. Phonics Rewind. Met Quincy. Rewind. Een hele goede vriend van mij, die is hovenier. En afgelopen week was het natuurlijk zwaar afzien voor hem toen het zo warm was. En het allergrappigste vind ik dan, heeft hij zo een werk-t-shirtje aan. En dan is hij bruiner geworden, maar dan zie je letterlijk nog dat ja, het t-shirtje die blijft dan letterlijk en figuurlijk wit. Moest ik om lachen, dus ik zei tegen hem, ja, is het misschien niet een idee voor de warme zomermaanden dat je met een tanktop gaat werken? Want dan blijf je armen volledig in het zicht. Het is wat lichter qua stof in plaats van die polo die je altijd hebt. Is dat niet een idee? En toen zei hij tegen mij, nou Quinn, ik vind dat totaal geen stijl. Ik vind dat niet professioneel, dus nee, dat ga ik niet doen. Weet je, dan kom ik daar bij jou thuis aan, ga ik aan de slag, dan kijk jij in je tuin, zie je mij met een tanktop werken. Dat kan toch helemaal niet? Dus ik zei toen tegen hem vervolgens, nou weet je wat het is? Het is 2026, we zijn allemaal wel wat hipper. En ik denk dat iedereen vandaag de dag wel kan begrijpen dat als het 30 plus graden is, dat het heel erg fijn kan zijn als jij niet met een vrij dik t-shirt hoeft te werken. Dat het gewoon met een tanktop kan, dat alleen je borst een beetje bedekt is. Want hé, in je blote bassie, dat kan ik me voorstellen dat het wat gekker is. Maar hij wilde me eigenlijk niet geloven. Hij zei, nee, het is gewoon niet mijn ding. Ik ben het niet met je eens. En toen zei ik tegen hem, weet je, ik ga dit aan de Phonics-fan vragen. Want ik denk dat wij hier wel een andere mening over hebben. Dus hoe sta jij erin? Beeld je in, je hebt een tuin, wordt aankomende zomer gedaan, 30 plus graden buiten. En de hovenier die vraagt naar jou, ja, vind je het goed als ik in mijn tanktop aan het werk ga, want het is zo warm. Ik heb het nog heter met het t-shirtje aan. Hoe zou jij dan reageren? Dat kan je droppen door middel van een appje in de NPO Luister. Ik ben heel erg benieuwd gewoon hoe jij erin staat. Misschien ligt het ook wel aan mij, hè, dat ik net iets te vrijblijvig ben geworden vandaag de dag. Maar ik zou zeggen, ik wil het jou zo comfortabel mogelijk maken, zodat jij daardoor ook gewoon extra goed je best gaat doen. Want stel je voor dat je het wel heel graag zou willen en ik belemmer jou daarin, dan ga jij denken, ja, fuck deze klant. Snap je wat ik bedoel? Maar misschien heb ik dat mezelf wel wijs gemaakt. Maar ik ben heel erg benieuwd hoe jij hiernaar kijkt. Mag een hovenier met 30 plus graden bij jou in de tuin werken met zijn tanktop aan? Of met haar tanktop aan? Maakt niet uit, eventjes. NPO Luisterapp, drop het erin. Houd het er zometeen samen over hebben. Just give me the

Rennen op mijn H&M spijkerbroek. Doe zo voor een jeans, weet niet van dat te bennen. Assie vlammende, arrogante, veel te nonchalante. Trainer mannetje, loyaliteit is niet te koop. Ik zag ze komen en vertrekken weer. Ik speel op 3 kasten, pak hem 60 keer. Zit op cheap tickets, dat komt door het slechte weer. Ik vraag mijn jongen, hey, waar gaan we? Ik heb rust nodig. Hij zegt Monaco, ergens bij de Franse kust boven. Als ik zeg Jabit in Rotterdam, dan wil die drugs kopen. Kom van Tremtjouwa naar Vissa en teruglopen. Als je daar was, dan weet je bro, ik kan geen namen noemen. Geen fantakast is als we Pasen zoeken. Jouw beleid kijkt te lang, ze doet de aandacht zoeken. Hey, ze weet niet van die dompjes, dus ik laat de proef. Hey, ze weet niet van die dompjes.

0: zitten met 30 graden in zijn tanktop.
1: Phoenix Rewind. Met Quincy. Rewind.
0: Dat is de discussie die ik gisteren had met een hele goede vriend van mij. Hij is zelf hovenier. En afgelopen week, met het warme weer, was dat natuurlijk wel even zwoegen voor hem. Toen zei ik ook tegen hem, weet je, je hebt altijd zo'n katoenen t-shirt aan. Waarom ga je niet gewoon een tanktop dragen? Dan zijn je armen in ieder geval vrij, alleen je bovenlichaam is bedekt. Is dat niet wat voor jou? Daarop antwoordde hij dat hij dat gewoon niet professioneel vindt. Hij vindt het niet professioneel ogen en hij wilde niet van mij horen dat het anders kon zijn. Toen zei ik dan, weet je, ik ga het aan de Phoenix fam vragen. Want die mening is super belangrijk. En dat heb ik ook gedaan en wat een antwoorden zijn er binnengekomen. Shiny, die zegt, ja, Quinna, tanktop is gewoon prima hoor, anno 2026. Zolang je maar wel je broek aanhoudt. Ja, zou wat zijn als hij in zijn onderbroek hier rondrent, toch? Dat zou helemaal wat worden. En moet ik het goed uitspreken? Dimajana, die zegt, nou sorry, met 30 plus graden is het toch logisch dat iemand in een tanktop werkt super heet in de felle zon. Dus antwoord is ja. Giovanni, werken met 30 graden, shirt gaat gewoon uit in die tuin, neem je aan. Je bent zelf je eigen baas, zolang je maar een tevreden klant hebt aan het einde. Weet je, heel veel professionals doen het, van dakdekkers tot hoveniers, stratenmakers. Ze doen het allemaal, dus het moet kunnen. Redney, die kwam de NPO luisteren, heeft ook nog eens ingeslijt met een voice memo.
2: Ja man, laat die man lekker in zijn tanktop werken, al werkt hij in zijn blote bast. Als ik iemand inhuur om werk voor me te verrichten, is het enige belangrijke dat het gewoon goed gebeurt. En of hij dat nou in zijn tanktop doet, in zijn blote bast of in een roze jurk, dan moet hij lekker helemaal zelf weten.
0: Stel je voor dat je dan, je ontmoet een hele grote mannelijke hovenier, weet je wel, Chester. Hij is 2x2 en je gaat even uit huis, je komt terug, je ziet

een roze jurk staan. Dan moet je wel even lachen dan toch op dat moment, of niet? Dat je denkt, zo, die kast opeens in een roze jurk, hoe kan dat? Maar anyways, de NPO luisterapp, de Phonics Fam. Jullie hebben gesproken. Ik ga

Star met Where Do We Go tijdens Rewind op Phonics. Het is 1:15, dus tijd voor kort voor Quincy. 3 tunes die ervoor gaan zorgen dat je heerlijk in de energie gaat zitten en knallend richting het weekend toe gaat. Die eerste tune die komt binnen van Bas. Die zegt, Quinna, wat zegt

van me te goed heb. Alleen voordat ik die tune ga draaien, wil ik je alvast heel veel plezier wensen tijdens de show van Chris en Fruitig. Hij zit er weer helemaal klaar voor met, zoals elke dag, een hele hete Beat Blender. Zo, ik kom niet eens aan mijn woorden. Blup, blup, blup. Maar anyways, Beat Blender. Alleen voordat we daar naartoe bewegen, daar ga je heen in stijl. Letterlijk en figuurlijk, Just Ride With Me. Die tune is aangevraagd van Ella. Die hoor je nu. En ik

0: effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funxads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funx Ads, your city, your sound.
1: Hermanos! Ja.

0: Check funxads.nl. Your city, your sound.
1: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee! Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
4: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
5: Bij VloerenKings vind je de mooiste vloeren. Altijd met de laagste prijsgarantie. Wij zijn de grootste en de beste in kwaliteit en service. Bezoek ons in Den Haag of Amsterdam en binnenkort ook in Rotterdam. VloerenKings.nl. Koning in vloeren.
6: It's complicated met Jay.

0: tijd via phonics.nl/nieuws.
1: Nienke Plas is Sandra in de kleurrijke nieuwe film Treat Her Like a Lady.
2: Moet ik überhaupt solliciteren dan? Moet ik ze meenemen in mijn handtas?
1: Wanneer de rekeningen zich opstapelen en ze van fraude wordt beschuldigd, moet ze alles op alles zetten om haar kinderen te beschermen. Een film met een lach en een traan.
3: Dit is de mooiste vakantie van mijn leven.
2: Mijn is ook.
1: Treat Her Like a Lady. Nu in de bioscoop.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. Het OM gaat definitief niet in hoge beroep in de strafzaak tegen oud-advocaat Ines Wiski. Zij werd veroordeeld voor het doorspelen van berichten van en naar crimineel Ridwan Taghi vanuit de gevangenis in Vught. Die berichten gingen over drugs en geld. Wiski kreeg een gevangenisstraf van 42 dagen, maar hoefde niet naar de gevangenis toe, omdat ze al precies zo lang in voorarrest heeft gezeten. Het OM had 4,5 jaar cel geëist, maar gaat dus definitief niet in beroep. En dan nieuws dat net binnenkomt. Esther Ouwehand stopt als fractievoorzitter en partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze blijft wel in de Kamer, maar draagt haar taken nu over aan Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand zegt dat het tijd is om terug te gaan naar de functie van Kamerlid. Teunissen zit sinds 2018 in de Tweede Kamer voor de Partij voor de Dieren. Wehkamp komt weer in Nederlandse handen. Het bekende internetwarenhuis was de afgelopen 11 jaar in bezit van een Britse investeerder. Maar Omoda neemt Wehkamp nu over. Het bedrijf wil op die manier de concurrentie aangaan met grote buitenlandse ketens, zegt economiecollega Ruben Ech.
1: Denk bijvoorbeeld aan Amazon. Bij Wehkamp zie je dat de winst jaar op jaar daalt, maar dat die kosten blijven voor personeel, maar ook om te innoveren. Ja, en Omoda die kocht al Assem. En met Wehkamp erbij komt er ook een groot distributiecentrum in handen. Ja, en met dat alles denken deze winkels de concurrentie met die grote buitenlandse spelers aan te kunnen gaan.
0: Het is niet bekend hoeveel Omoda voor Wehkamp betaalt. De overname moet ook nog worden goedgekeurd door verschillende toezichthouders. En boeren in Texas zitten met de handen in het haar vanwege vleesetende vliegen. In die Amerikaanse staat zijn voor het eerst in jaren weer larven gevonden van een schroefwormvlieg. Ja, dat is een parasiet die levend vlees eet. Hij legt zijn eitjes in bijvoorbeeld de neus van koeien. Die kunnen vervolgens binnen 2 weken sterven. Boeren moeten officieel een melding doen als ze die vlieg zien. Maar deze politicus denkt dat niemand dat gaat doen. Uit angst dat hun bedrijf op slot moet.
2: If I get a screwworm on my place, I'm going to treat my animal. I'm not telling anybody, because I don't want to be quarantined. Nobody is going to report when they have a screwworm fly. They're just not. They'll just treat it themselves and hope nobody finds out.
0: Ja, de vorige eeuw richtte die schroefwormvlieg veel schade aan bij boeren. Amerika trekt nu tientallen miljoenen uit om hem uit te roeien. Het weer, vanmiddag buien met kans op onweer, met plaatselijk ook hagel en zware windstoten. Tussendoor is er ook nog zon bij een graad of 17.

0: Je zou maar denken dat jouw familiegroepsapp complicated is. Totdat je ex ineens letterlijk familie wordt. Ja, in het datingprogramma Lang Leven de Liefde vertelde Naomi iets waarvan ik oprecht dacht... dit is gewoon een slechte film, het kan niet anders. Ze had dus 6 jaar lang een relatie met haar inmiddels ex. Alleen hij is er vandoor gegaan met iemand die wel heel dicht bij haar stond.
1: Ik heb een relatie van 6 jaar lang gehad.
2: Zo.
1: Alleen, die ging er liever vandoor met mijn moeder... Ja, dus vandaar dat ik hier nu zo zit.
0: Mind you, hè. Naomi en die ex van haar zijn dus 20 en haar moeder is in de 40. Woe! Besef even, je bent dan niet alleen je relatie kwijt. Maar je krijgt ook meteen levenslang gratis trauma bij elke verjaardag. Kerstbrunch, familiefoto. Dit is gewoon echt, zoals Argitrek zou zeggen, bullshit.

Maar om op vakantie te gaan moet je wel geld hebben natuurlijk. Je moet wat centjes gespaard hebben. Of vakantiegeld. Misschien ben je al geblest met vakantiegeld van je werk. Of komen die stacks, net als bij mij, deze maand pas jouw kant op. Je zou gewoon denken, oké, vakantiegeld is binnen. Wat gaan we doen? Nou, ik heb vorige maand een huis gekocht. Die ik nu elke centimeter aan het verbouwen ben. Dus al mijn vakantiegeld dit jaar gaat naar een zandkleur op de muur. Badkamertegels. Opgelicht worden door de aannemer. Maar goed, die toren ga ik je besparen. Maar ik ben benieuwd hoe dat bij jou zit eigenlijk. Wat ga jij met je vakantiegeld doen? Staat er een vakantie op de planning naar de zon toe? Ga je alle festivals langs? Of ben je heel verstandig en laat je money even rusten op je bank? Wat ga jij met je vakantiegeld doen? Laat het doorkomen in de NPO Luisteren. Ben ik oprecht even benieuwd naar. New music. New music.

0: Wat ga jij eigenlijk doen met je vakantiegeld?
1: Mic check, 1, 2.
2: Is this thing on?
1: Mic check.
0: Want de meeste mensen hebben hem al gekregen, hè? Vakantiegeld van je werk eind mei. Of misschien moet je hem nog krijgen in juni. Ik krijg hem in juni, dus die blessing komt nog mijn kant op. Alleen het enige wat jammer is, ik ben mijn huis aan het verbouwen. Dus al het geld gaat...

0: Roy gaat doen is ook wel, ja, verstandig.
1: Wakker ouwe zakkenvuller. Ja, ja. Hè? Volgens mij ben je gewoon je huis aan het verbouwen omdat het geld gewoon nergens meer anders kan. Maar goed, die van mij die blijven lekker op de rekening staan. Dit jaar gewoon een paar pretparkjes pakken met de kinderen. Want wij willen heel graag naar Tokio en die tickets zijn niet te betalen, grap.
0: Oeh, Tokio. Ja, daar moet je even geld voor sparen inderdaad. Maar mooie dingen man, Roy. Let's get it. Wilson.
2: Ja, goedemiddag met Wilson. Ja, ik heb vakantiegeld gekregen. Wat ga ik ermee doen? Ik ga op vakantie, samen met mijn gezin. We zijn met z'n vijven en we gaan naar Turkije. En dan gaan we genieten daar van een lekkere zomervakantie met de kids.
0: Oh, lekker man.
2: En dat is hoe ik het ga besteden. Heerlijk, samen met je gezin. Beste hoe je het kan besteden.
0: Heerlijk, het is je van harte gegund man. Hey Shaki, goedemiddag man.
3: Goedemiddag.
0: Wij zitten een beetje in hetzelfde schuitje toch? Jij bent ook aan het verbouwen.
3: Ja.
0: Maar al het geld, al je vakantiegeld gaat daar naartoe, vertel.
3: Ja, mijn vakantiegeld gaat dan deze vakantie naar een dakkapel, zeg maar.
0: Een dakkapel? Oh, je bent echt aan het verbouwen, zeg maar.
3: Ja.
0: Maar moet je me even meenemen? Ik denk dat heel veel mensen het ook niet weten, zo'n dakkapel. Wat is het verschil tussen zo'n dakkapel laten plaatsen door iemand anders dan dat je het zelf gaat doen? Jij bent handig, toch?
3: Ja, als je het zelf doet, dan hoef je niet die uren te betalen wat die mensen dat voor jou, in die tijd dat mensen dat voor jou plaatsen, zeg maar. Die uren, dat geld, dat win jij al.
0: Stop je gewoon in je eigen zak?
3: Ja.
0: Snap ik man, Shaki. Hey bro, ik zit zelf ook in die verbouwingsstress, dus ik weet hoeveel hoofdpijn kan bezorgen. Heel veel succes, man.
3: Ja, jij ook.
0: En ook echt strijden dat ik het allemaal zelf oppak, dus het gaat helemaal goed komen, bro.
3: Ja, zeker.
0: Vakantie, Doughboy, John Fraser. Of daar vakantiegeld bij zit, dan moet je zelf maar naar luisteren.

0: en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads, your city, your sound.
1: Bij Vloerenkings vind je de mooiste vloeren. Altijd met de laagste prijsgarantie. Wij zijn de grootste en de beste in kwaliteit en service. Bezoek ons in Den Haag of Amsterdam en binnenkort ook in Rotterdam. Vloerenkings.nl, koning in vloeren.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Yay, Netherlands, June 8. Only 4 days left. Don't miss out. Be there.
3: Trek in iets echt lekkers? Ga naar Roepra.

0: Altijd goed.
1: Yay, Netherlands, June 8th. Only 4 days left. Don't miss out. Buy your tickets now.
2: Wil jij de absolute top bereiken? Leer hoe je topsportmentaliteit toepast in jouw business, studie en life. Op 10 juni brengt L3B Boost de Sport Edition naar Stad Schouwburg Utrecht. Met Eljero Elia, Aristoot en Joe van der Sar. L3B Boost, de Sport Edition. Koop nu je tickets via l3bboost.nl.
3: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
2: L3B Boost, de Sport Edition. Koop nu je tickets via l3bboost.nl.
4: Hangt jouw kunst binnenkort in het museum? Museum Arnhem zoekt vrije tijdsmakers. Of je nu hout bewerkt, borduurt, zeefdrukt, fotografeert of tekent, alles kan. Meld je aan via museumarnhem.nl/maak. En wie weet is jouw werk straks te zien in Museum Arnhem.
5: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
6: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
7: Wow!
6: Kost je maar 3 minuten.
7: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
6: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
8: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
9: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. The end of an era in politiek Den Haag. Esther Ouwehand stopt als leider van de Partij voor de Dieren. Ze vindt het tijd nu om het stokje door te geven, zegt politiek verslaggever Lars Geerts.
1: Haar letterlijke woorden zijn: de afgelopen jaren heb ik alles gegeven wat ik in me had om de Partij voor de Dieren naar deze fase, en dat bedoelt ze de fase van een stabiele partij, te brengen. Die fase is aangebroken. Het is goed om een stapje terug te doen. Dus na 20 jaar in de Kamer en 7 jaar fractievoorzitterschap zegt ze feitelijk: het is tijd om het iemand anders te laten doen, want het is genoeg geweest.
0: Ja, en die iemand anders is Christine Teunissen, die nu partijleider en fractievoorzitter wordt. Esther Ouwehand blijft wel in de Tweede Kamer namens de Partij voor de Dieren. Het RIVM zou moeten zeggen dat ze verkeerd zaten in het begin van de coronapandemie. Dat wil een groep deskundigen. Morgen wordt Jaap van Dissel verhoord door de parlementaire enquêtecommissie. Hij was destijds de baas van de afdeling van het RIVM die over het bestrijden van infectieziektes gaat. Het RIVM zei in januari 2020 dat er een kleine kans was dat corona zich in Nederland zou kunnen verspreiden. En ook dat mensen maar 1 keer corona konden krijgen. En dat je het virus alleen kon verspreiden als hoest of niest. Ja, inmiddels weten we wel beter natuurlijk. Volgens de deskundigen heeft het RIVM nooit gezegd dat ze fout zaten. En dat zouden ze dus wel moeten doen. En in Brussel is een protest tegen de bezuinigingen in het onderwijs volledig uit de hand gelopen.
2: Luide knallen, want batterijen van e-steps en e-fietsen worden in brand gestoken. De sfeer is erg grimmig geweest rond het station in de Koningsstraat. Een groep van zeker 1000 jongeren probeerde zo dicht mogelijk bij het parlement van de Franse gemeenschap te geraken.
0: Je hoorde een verslaggever van de VRT. Ook 1000 jongeren zijn dus de straat op gegaan om te laten zien dat ze boos zijn over de onderwijsplannen. De Belgische regering wil meer inschrijfgeld vragen voor studies. En het idee is dat leraren straks harder moeten werken voor hetzelfde geld. Op meerdere plekken in Brussel wordt traangas en ook een waterkanon ingezet tegen die onderwijsdemonstranten. Het weer, er trekken nog steeds zware buien over met soms ook onweer en hagel. Het is maximaal 18 graden. Morgen opnieuw wat buitjes, maar ook zon en maximaal

met exclusieve Fanic sokken. Dus als je een tip van mij wil aannemen, zet de radio even wat harder. Mochten er mensen in de buurt zijn waarvan je denkt, hey, die kunnen wel eens van pas zijn om me nog te versterken met het juiste antwoord, laat ze gewoon even meeluisteren. Want de vraag is, wie hoor je hier? Beatblender. Een hele herkenbare stem. Maar dan in een gecrushed Beatblender. Welke artiest?

0: Bita is...
1: Brother, what's that, brother?
0: Marcos gaat voor I'm Aisha.
2: Pardon? Doe normaal!
0: En hebben onder andere Fazarha, Bushra en Arno die gaan voor deze artiest.
3: Aya Nakamura.
0: Nee, Aya Nakamura zit er toch echt niet in. 5 hits van 1 artiest, de B-blender. Aan jou de vraag, welke artiest hoor je vandaag?

extra hint weg. Want deze artiest, ik kan alvast verklappen, het is een Nederlandse artiest. Ja, ze noemen haar ook wel eens een diva. Ja, ze is echt wel een diva, zeg maar. If you know, you know. Luister goed.

0: 5 tracks van 1 artiest. Een hele snelle round-up. En ik gaf het net al aan. Hè. Ik zag wat antwoorden binnenkomen in de NPO Luisterapp die helaas niet goed waren. Onder andere Tabitha, I Am Aisha, Aya Nakamura. Nope! Zit er niet tussen. Mocht je net intunen, denk ik, Chris, waar de hel heb je het over? Hoe ging die Beat Blender? Nou, zo ging die. Beat Blender. Kijk, normaal gesproken kan je dit niet zeggen over een dame, maar ze zegt het namelijk ook gewoon zelf. Sterker nog, het staat in haar Instagram-handle. Ze is ook echt een diva. De vrouw die in deze Beat Blender zit. En haar naam is...
1: Like, how could you not know?
2: Hey, ik was kapot snel. Kapot snel. Ik was helemaal ready. Helemaal ready. Gewoon helemaal.
3: Dit is...
4: Hey, Chris en Fruitig. Dit is sowieso...
0: Latifa!

0: snelst was in de NPO luisteraar met het juiste antwoord. En vandaag is dat Charlotte! Charlotte, poging 610 in de NPO luisteraar en je bent het toch een keer geworden.
1: I know. Nou kan ik weer rustig slapen vanavond.
0: Ik ben super blij voor je. Die Phonics sokken komen jouw kant op. Hey, oh, en je weet wat de opdracht is. En jij mag het zeggen. Welke track van Latifah wil je horen?
1: AB.

0: je nu een event, merk of actie wil promoten? Wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funxads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funx Ads. Your city, your sound.
1: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-check-in. Mooi niet? Vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch? Beta.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
2: Wil jij ook ervaring opdoen binnen de mediawereld? Check onze vacatures op www.funx.nl/vacatures. Yay, Netherlands, June 8th, only 4 days left. Don't miss out, be there.
3: Trek je niets echt lekkers? Ga naar

0: altijd goed.
1: Yay, Netherlands, June 8th. Only 4 days left. Don't miss out. Buy your tickets now.
2: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl.

0: Unix.nl.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
2: Droom je van een stralende glimlach?
3: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
2: Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
4: Hangt jouw kunst binnenkort in het museum? Museum Arnhem zoekt vrije tijdsmakers. Of je nu hout bewerkt, borduurt, zeefdrukt, fotografeert of tekent, alles kan. Meld je aan via museumarnhem.nl/maak. En wie weet is jouw werk straks te zien in Museum Arnhem.
5: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
6: Popfan is op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
7: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
8: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
9: Wij hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
10: Kijk op kwf.nl/voor wie.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. Justitieminister Van Wil wil de politie laten meekijken in online chatgroepen om de overlast tegen te gaan in kustplaatsen zoals Zandvoort. Daar zorgden groepen jongeren met Pinksteren voor veel agressie. En dat gebeurt vaker in badplaatsen als het lekker weer is. En nu loopt de politie nog vaak achter de feiten aan, volgens de minister.
1: Je merkt dat via online chatgroepen grote groepen jongeren worden opgeroepen om naar dezelfde plek te gaan. Nou ja, jongeren vaak in kleine plukjes is niet zo'n probleem. Maar als ze samenkomen, dan wordt het al gauw een intimiderend geheel. Krijg je veel overlast, dat jaagt gewoon de gasten weg en dan wordt het onguur. Dus om de politie te kunnen laten meekijken in online groepen, om te kijken wat er gebeurt en te kunnen anticiperen, dat zijn inzichten waar we heel veel mee kunnen.
0: In het zuidwesten van Frankrijk wordt al bijna een week gezocht naar een meisje van 11. Eerder deze week werd al een man van 41 opgepakt. Hij wordt verdacht van ontvoering. Op beelden is te zien dat het meisje bij hem in de auto stapt. De verdachte is de vader van een vriendin van haar. En hij had gezegd dat hij haar bij een zwembad af zou zitten, omdat ze daarom had gevraagd. Maar ze is dus nergens te bekennen. Bij de concertreeks van Suzanne en Freek in het Gelderdome in Arnhem zijn veel boetes uitgedeeld. Het ging vooral om fout parkeren, het negeren van verkeersregelaars en over de weg lopen. In totaal zijn bijna 800 mensen daar op de bon geslingerd. En dan nog een bijzondere primeur tijdens het WK. Twee wedstrijden van het Nederlands elftal kun je voortaan kijken als animatiefilm. Ja, je ziet de wedstrijd dan live, maar de spelers zijn geanimeerde poppetjes. Als ze dan hard gaan rennen, dan komen er strepen in beeld en de bal wordt gevolgd door een lint. En bij een doelpunt komt er confetti in beeld. Ja, een voetbalwedstrijd in de stijl van Fortnite, zou je dan kunnen zeggen. Zapsport gaat het uitzenden en zegt dat ze het WK toegankelijker en leuker willen maken voor kinderen. De wedstrijden zijn te zien op NPO Start. Heb je nog wat weer voor je? Er trekken nog steeds zware buien over het land, met soms ook een klap onweer en wat hagel ertussen. Het is max 18 graden. Morgen opnieuw wat buitjes. Ook vaker zon bij maximaal 9.

0: bijvoorbeeld weer dit.
1: Ondanks dat ik van Rihanna de muziek hou, echt, ze heeft zoveel topnummers uitgebracht, ben ik wel van mening dat de impact die Beyoncé heeft gehad wel groter is dan die van Rihanna.
2: Iemand anders die er ook echt een hele goede kijk op heeft is I Am Aisha. Is dat ook een duidelijke mening, hoor?
3: Persoonlijk heeft Rihanna voor mij veel meer impact gemaakt op de culture dan Beyoncé.
2: En natuurlijk hou ik ook de NPO-luisterapp goed in de gaten. En de tussenstand is dat 62% vindt Beyoncé de betere artiest. Maar, om het voor eens...

Niet alleen heeft de NPO Luisterapp gesproken, de wetenschap heeft er ook een mening over. Chris. Beyoncé versus Rihanna met de vraag van de week. Wie heeft er het meeste impact gemaakt in de signaal?

0: benaderen. Hoe kijk jij naar deze twee artiesten?
1: Hey Chris, ja, het is een interessante vergelijking. Bijvoorbeeld stembereik. Rihanna gaat van een C3 naar een E6. Dat staat op de pianotoets als je het vergelijkt. Beyoncé gaat nog iets lager dan Rihanna. Niet een C3, maar een GIS 2. Een paar noten lager. Maar ze komt tot dezelfde hoge noot. Maar wat ik dus wel hoor, is dat Beyoncé veel meer versieringen maakt in haar zanglijntjes. Een beetje als een operazangeres met coloraturen heet het dan. Dus qua virtuositeit, ja, Beyoncé by far. Niet dat Rihanna niet kan zingen, tuurlijk kan ze het wel. Maar als je zeker kijkt naar ook live performances, ja, Beyoncé is daar zo stabiel in met ademsteun. Ook als ze zingt en springt, het is allemaal zo zuiver en spot on.
0: Oké, Beyoncé is dus de betere zangeres, heeft ook een groter bereik. Maar wat een artiest natuurlijk ook een grote ster maakt, is authenticiteit, toch? Dus hoe uniek bewegen in de scene. Wie heeft daar een streepje voor, volgens jou, Sander?
1: Ja, goed punt, die authenticiteit. Want hoe echt is het als je een liedje zingt dat niet door jou geschreven is? Ja, natuurlijk, goede zangers, zangeressen kunnen dat gewoon ook even echt brengen. Maar het doet wel iets met me als ik weet dat Beyoncé zelf bij Texas Hold'em bijvoorbeeld spreekt over haar country-jeugd in Houston. Zij voelt die muziek waar ze over zingt. Ze voelt die topics ook. En de maatschappelijke engagement van haar, dat is gewoon heel sterk. Rihanna doet het natuurlijk ook op haar manier, maar is zelf minder betrokken, of misschien helemaal niet, bij het schrijven van een liedje, muzikaal gezien ook. Die heeft Stargate, een Noorse producers duo, Tricky Stewart en Cuck Harrell en zo. Heel veel mensen die dan geweldige liedjes voor haar schrijven, die zij vervolgens inzingt. Dat is net even iets anders dan wanneer je als een Beyoncé gewoon ook één op één schrijft wat je later ook met je publiek deelt.
0: Oké. Even tot slot, Sander, alles bij elkaar. Als jij in je rol als muziekwetenschapper een conclusie moet trekken op de vraag welke artiest heeft nou de meeste impact gemaakt in de muziekindustrie, wie zou het dan volgens jou zijn?
1: Ja, dat voel je misschien wel aankomen wat ik dan ga zeggen. Beyoncé, any day. Ze heeft echt de complete package van de zangperformance, live, de manier waarop ze die melodieën invult met allerlei versieringetjes, de onderwerpen die ze aansnijdt in de liedjes, die echt de hele maatschappij eigenlijk bestrijken. En het feit dat ze ook betrokken is bij het schrijven van liedjes, het is voor mij gewoon allemaal net eventjes een stap totaler, allesomvattender dan Rihanna. Die natuurlijk ook gewoon een ijzersterke artiest is, begrijp me niet verkeerd. Maar ja, ik moest kiezen van je, dus Beyoncé.
0: Oké, ja, duidelijker kon je het niet brengen, Sander. Dankjewel sowieso, Beyoncé.

doen het voor jou is. Dus laat het doorkomen in de NPO Luisterapp. Wat ik al zei, enige vereiste is, er moet gewoon gigantisch mega tantoe veel energie in zitten. Daar ben ik naar op zoek. Laat het dus doorkomen in de NPO Luisterapp. Ondertussen jij dat doet, hoor je Tyla, Zara Larsson met She Did It Again. En deze van Ronnie Flex. Dit is non-stop hier op Phonics.

vertellen, Shalissa. Waar de ene deur sluit, gaat de andere deur gewoon voor je open. Dus er komt sowieso iets beters op je pad. Het wordt altijd een bumpy ride, maar laten we het dan in ieder geval op een positieve manier doen. Door je speakers hier op Phonics.

0: een event, merk of actie wil promoten? Wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Funnix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Funnix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
2: Yay, Netherlands. June 8. Only 4 days left. Don't miss out. Be there.
4: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
2: Yay, Netherlands, June 8. Only 4 days left. Don't miss out. Buy your tickets now.

0: brengt L3B Boost, de Sport Edition, naar Stad Schouwburg Utrecht. Met Eljero Elia, Aristoot en Cho van der Sar. L3B Boost, de Sport Edition. Koop nu je tickets via l3bboost.nl.
1: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
2: Woehoe!
1: Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag.
2: Woehoe!
1: En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
3: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: complicated@funix.nl.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS 3. In Glanerbrug in de buurt van Enschede zijn door harde wind daken weggeblazen en ook meerdere bomen omgewaaid. Het lijkt om een windhoos te gaan. En ook deze inwoner werd er compleet door verrast.
1: Een directe valwind vanuit het niets. En nou ja, je ziet het dak is eraf, bomen zijn eraf, alles puinhoop, gevaarlijk. Nou ja, het was vanuit het niets en het was vijf minuutjes, dat was de hele actie eigenlijk. En ze haalden de losse pannen eraf, gevaarlijk, alles valt eraf, schoorsteen zit los, gevaarlijke situatie zo.
0: Meerdere huizen, schuren en ook andere gebouwen in de buurt van Enschede zijn beschadigd geraakt. En sommige delen van die daken kwamen tientallen meters verderop terecht. De rechtszaak tegen oud-advocaat Ines Wesky is definitief voorbij. Ze kreeg 2 weken geleden een celstraf van 1,5 maand... voor het doorspelen van info van en naar drugscrimineel Ridwan Taghi, die in de extra beveiligde gevangenis in Vught zit. Het Openbaar Ministerie wilde dat Wesky 4,5 jaar de cel in zou gaan, maar gaat dus niet in hoog beroep.
2: De uiteindelijke straf die opgelegd wordt is 1 onderdeel van het vonnis. En als we kijken naar de andere onderdelen van het vonnis, namelijk hoe naar het bewijs is gekeken en op welke harde manier het strafbare handelen van deze verdachte wordt verwoord door de rechtbank. Ja, daar zijn wij zeer tevreden mee. En in die afweging hebben wij uiteindelijk besloten om geen hoger beroep in te stellen.
0: Wesky gaat zelf ook niet in beroep en dus ziet de zaak erop. En in de Franse Alpen werken veel Nederlanders zich al urenlang in het zweet voor het goede doel. Ze proberen vandaag maximaal 6 keer de Alpe d'Huez op de fietsen, te rennen of te wandelen. En dat doen ze om geld op te halen voor onderzoek naar kanker.
3: Ik heb een druk, ik heb 5 tumoren in mijn buik. En ik heb 2 weken geleden te horen gekregen dat ik een nieuwe tumor in mijn buik heb. Maar ik ben hier wel.
4: We zijn de afgelopen 2-3 jaar beide onze vaders verloren. En nou ja, daarom staan we hier. Op hun fietsen ook.
0: En vorig jaar werd er dik 19 miljoen euro opgehaald. En de eindstand van dit jaar wordt vanavond bekendgemaakt. We gaan uitweten hoe vanavond ook nog bewolkt met hier en daar een buitje. Morgen opnieuw regenachtig. Wel meer zon dan vandaag. Het wordt dan maximaal

0: speakers hier op Phoenix. Een hele goede middag.
1: Een hele goede middag. Of moet ik zeggen, jullie vreselijke rodder. Nee,
2: Noordin
1: en Wes. Hey, ik heb eergisteren dus een film gezien, Ladies First. Het gaat dus over een man die, ja, hij beweegt in een mannenwereld. Hij is de CEO, hij is het mannetje. Iedereen wil met hem naar bed. Nou, wat gebeurt er? Hij krijgt een keiharde klap tegen zijn hoofd aan. En opeens is hij in een vrouwenwereld waar de vrouwen de baas zijn. Mannen staan in de Playboy, die staan in de reclames. Mannen moeten seks verkopen om hoger op te komen. En het is insane. En ik had zoiets van, hey, dit is eigenlijk hoe vrouwen bewegen in een mannenwereld. En ik had zoiets van, iedereen moet deze film kijken, waaronder dus jij, Noordin.
0: Ja, nou, ik heb hem dus gisteren voor 40 minuten gekeken en toen kon ik er niet meer naar kijken.
1: Waarom?
0: Ja, ik vond het gewoon niet boeiend.
1: Hè?
0: Ik vond het een leuke verhaallijn, maar jij was er zo hyped over die film.
1: Ja, het is sowieso een comedyfilm, hè?
0: Ja, dat heb je er niet bij gezegd.
1: Oh,
0: dus ik dacht dat het echt wel een beetje spannend nog iets. Nou, dat zat er dus niet echt in. En op een gegeven moment zag ik, ja, kwam ik erachter dat diezelfde guy van Bruno, dit is Bruno.
1: Ja.
0: Dat die guy dat ook speelde. Dus ik kon er gewoon moeilijk doorheen komen, maar ik snapte wel dat punt. En ik had het dus zo aan mijn vriendin uitgelegd van, hey, ik moet deze film kijken voor werk, want daar word je er schijnbaar bewuster van dat wij in een mannenwereld leven en dat vrouwen met heel veel vrouwenvriendelijke dingen te maken krijgen. En dit is dus iemand die krijgt een klap op zijn hoofd en daarna leeft hij in een wereld waar vrouwen de baas zijn. En toen zei zij, ik denk dat dit echt een hele, hele, hele goede film is voor jou, want jij maakt ook wel van die opmerkingen.
1: Hè?
0: Nou,
1: dat meen je niet.
0: Nee, maar ik was daar echt oprecht geïrriteerd over.
1: Oh.
0: Omdat ik echt dacht van, oké, weet je, ik ga nu 3 jaar met Jen, mijn vriendin.
1: Ja.
0: Toen ze mij leren kennen, was ik echt wel gewoon een teringventje.
1: Ja.
0: Gewoon een teringventje, het boeide me allemaal niet.
1: Ja.
0: Ik had niet echt, moet ik je eerlijk zeggen, gewoon respect voor vrouwen. Het ging allemaal ik en om mij en dan snap ik. Maar ik ben in de afgelopen jaren echt veranderd. Ik heb een dochter gekregen, heel veel respect voor vrouwen. Ik ben ook echt heel gevoelig geworden.
1: Weet je wat ik lastig vind? Dat een man wil gaan bepalen of iets vrouwonvriendelijk
0: is. Nou, daar wil ik dus nu naartoe. Want zij zei bijvoorbeeld, ja, jij wilde een video opnemen en dan wilde je doen dat jij op bed lag en dat je mij ging commanderen om eten voor jou te maken. Ze zei van, nou, dat is toch niet vrouwonvriendelijk?
1: Ik snap niet precies waar je naartoe wil gaan.
0: Nou, Jen zei, dat vind ik vrouwonvriendelijk. En jouw opmerkingen, want ik weet zeker hoe jij met je vriendjes praat over vrouwen. Dat zal vast niet zijn, oh, zij is nou echt leuk.
1: Prachtig,
0: ik vind haar echt een leuke, prachtige, intelligente dame. En ze zegt, het is zo jammer, want heel veel mannen die praten wel gewoon respectvol daarover. En die zeggen niet alleen, want ik zou niet zeggen, oh, die zou ik eventjes helemaal uit elkaar bonken. En heb je ooit gehoord van de, goedemiddag, heb je ooit gehoord van de, weet je, dat zou ik niet doen. Maar ik zou bijvoorbeeld wel zeggen, dat is gewoon met mijn matties, dan zeg ik,
1: een lekker wijf.
0: Een lekker wijf. Een mooie vrouw, een lekker wijf, bijvoorbeeld. En dat doe ik dan met mijn vrienden, waar niemand bij is. En zij vindt dat dus echt vrouwenvriendelijk. Vind jij dat ook vrouwenvriendelijk?
1: Ja, ergens wel. Maar ik denk dat de lijn...
0: Dus jij zegt niet over mannen zo, als je hem ziet sporten, hij is echt een lekkertje.
1: Nee, zeker niet. Dat heb ik echt nog nooit in mijn leven gezegd. En ik snap ook niet waarom ik dat zou zeggen.
0: Ja, maar ik wil niet vrouwonvriendelijk zijn. Hè?
1: Nee,
0: luister, ik heb respect
1: voor
0: vrouwen. En ik wil dus ook, misschien is mijn visie of mijn standaard of mijn drempel...
1: Ja, maar misschien is dat
0: laag,
1: goed om even te checken, toch? Want wanneer ben je nou echt vrouwvriendelijk?
0: Vrouwonvriendelijk.
1: Vrouwonvriendelijk, sorry hoor. Wanneer ben je nou echt vrouwonvriendelijk? Laat het even weten in NPO Luister. Want wie weet ben je wel op dezelfde level als Noordin.
0: Ja, en we willen dus ook de vrouwen horen. Kom op, spreek jullie even uit. Dit is even het moment waarin we dus echt iets kunnen gaan veranderen in de wereld. Want misschien denken er wel heel veel mannen zoals ik, hey, ik ben helemaal niet vrouwonvriendelijk en zijn we dat onbewust toch. Dus spreek je uit. Wanneer ben je vrouwonvriendelijk? Wat is de grens?

0: 5'9 brown eyes.
1: En wanneer ben je vrouw onvriendelijk?
2: Noordin
3: en Wes.
1: Ja, laten we daar gewoon mee beginnen en het gesprek over voeren. Ik heb door Wef een film gekeken, Ladies First. Vond het niet echt een goede film. Maar wat er wel mee te maken had, is dat we in een mannelijke wereld leven. Hè, en waarin vrouwen eigenlijk een soort van ondergeschikt zijn aan mannen. Dat is een beetje de conclusie van de film. En toen keek ik die met mijn vriendin en zij zei, ja, jij, het is goed dat jij deze film kijkt, want ik vind jou eigenlijk best vaak vrouwonvriendelijk. En daar schrok ik heel erg van, want ik wil dat helemaal niet zijn. Ik wil een goed voorbeeld zijn. Ik heb een dochter en ik ben me helemaal niet bewust dat soms grapjes die ik maak of dingen die ik zeg, dat dus als vrouwvriendelijk wordt bestempeld. En
4: vrouwonvriendelijk.
1: Sorry, vrouwonvriendelijk. En dat vond ik zo confronterend dat ik dacht, oké, daar moeten we het dan gewoon over hebben.
4: Ja, klopt inderdaad. Maar we hebben Robertino. En die wil heel graag zijn mening delen. Want die is het volgens mij niet eens met mij. Ik zei namelijk dat we in een mannenwereld leven. En dat wij vrouwen niet heel snel seksistische opmerkingen maken over een man. Maar Robertino denkt er anders over.
5: Ik wel, ja.
1: Vertel.
5: Ik denk er zeker anders over. Kijk, Beth die zei van, joh, weet je, dan gaat ze naar de gym. En als ze niet het idee krijgen van zo, dat is een lekker ding. Daar geloof ik helemaal niks van.
4: Maar weet je wat is Robertino? En dat zei ik net tegen mijn collega al. Het is heel bijzonder dat een man voor een vrouw wilt invullen hoe ik over een man denk.
1: Maar eerlijk, jij hebt dus nog nooit gezegd van dat vind ik echt een lekkere gozer.
4: Nee, maar ik heb ten eerste, we hebben het over uitspraken. Over van, hey, dat is echt een lekker wijf of een lekker man. Dat heb ik nog nooit gezegd. Dat je in je hoofd denkt, wauw, jij ziet er goed uit.
5: Waarom zou dat vrouw onvriendelijk zijn? Als ik zeg maar met Noordin ergens loop en ik zeg tegen Noordin zo, dat is een lekker ding.
4: Dat is, heb je rekening gehouden met de vrouw haar gevoelens? Of zij het wel fijn vindt dat jij zoiets zegt?
1: Maar zij hoort dat niet.
4: Zij hoort dat niet?
5: Juist.
4: Maar en als zij dat dan nou wel hoort, want je zegt
1: maar we hebben het er nu over, zo, je bent met vrienden aan het praten en die vrouw is daar niet bij en je zegt dat dan.
4: Ja, nee, dan boeit het toch niet, maar ik heb het over alles.
1: Ja, boeit het dan ook. Dus,
4: nee, maar alles
1: dus,
4: binnen privésfeer,
1: eigenlijk zeg je dus nu, als je met je matties bent, dan mag je de meest vrouwonvriendelijke opmerkingen maken,
4: nee,
1: want het is niet erg, want de vrouw hoort
4: dat zeg
1: het niet.
4: Nee, dat zeg ik niet, maar wat ik wel zeg is dat je moet niet heilig spelen, want iedereen doet anders binnen privésfeer. Misschien heb je wel een hele gekke fetish, daar heb ik het nou niet over.
5: Kijk, het is heel anders. Kijk, als ik naar een vrouw toe loop en ik zeg tegen haar van zo, jij ziet er lekker uit.
1: Ja.
5: Kijk, dat is wat anders.
4: Nee, maar als een vrouw langs loopt en jij bent met je mattie.
5: Ja, en ze loopt me voorbij en ik zeg tegen Noordin zo, zij ziet er lekker uit. Dat is heel anders, kijk, dan dat ik het tegen haar zeg.
4: Ja, als ze het niet hoort.
1: Nee, maar we hebben nu even over als het niet hoort. Want daar ging het naar. Want ik zei tegen, dat is precies wat ik tegen mijn vriendin zei. Van,
5: maar
1: hey.
5: Wef, is wel wat anders. Jij praat toch ook wel eens over andere mensen, zeg maar, tegen jouw vriendin?
4: Ja, maar dat is wat ik je probeer te zeggen. Ik zeg juist, wij zijn allemaal niet heilig. Wat wij in privésferen doen, daar praten wij niet over. Ik heb het nu over de film.
1: Ja, maar dat vind ik...
4: Ja, maar jij hebt het nu over... Nee, maar weet je wat irritant is?
1: We zijn hier een beetje...
4: Jij hebt het over totaal wat anders.
1: Vrouw
4: onvriendelijk zijn is naar de vrouw toe.
1: Nee, want als je vrouw... Nee, jij begrijpt het niet. Want als je vrouw onvriendelijk...
4: Wat fijn dat een man mij wil vertellen dat ik niet begrijp dat het niet...
1: Ik kan het nog beter begrijpen dan jij. Want als ik iets vrouw onvriendelijk zeg, dan is het vrouw onvriendelijk. Of daar nou een vrouw wel of niet bij is, het is vrouw onvriendelijk.
4: Ja.
1: Als ik zou zeggen, ja, een vrouw is een

0: Want die zegt ze is een lekker wijf, ik zou helemaal dit en dit en dat. Dat, tuurlijk is dat al vrouwenvriendelijk.
1: Ja, maar je zegt net,
0: dus het is niet met respect praten.
2: Maar wanneer is het vooral onvriendelijk? Want jij hebt jouw grens, hè? En een andere vrouw heeft een hele andere grens. Dus wanneer is het vooral onvriendelijk? Een andere vrouw vindt het leuk als je zegt van zo, je ziet er lekker uit.
0: Hoe weet jij dat?
2: Nee, ik geef een voorbeeld.
0: Geef alleen maar voorbeeld over mannen. Want je moet over je eigen gender praten, want dat is wat jij bent. En dan praat ik ook over mijn eigen gender.
2: Oké, als je het over mijn gender wil praten. Ik vind het leuk als elke vrouw die langs loopt tegen mij zegt, zo, je bent een lekker ding.
0: Heel seksistisch, maar als jij dat leuk vindt, ja,
1: als ik erover nadenk...
0: Robertino, misschien moet jij die film kijken.
1: Robertino, gaat hem ook kijken. En het is sowieso goed dat we dit allemaal bespreken en dat het zoveel met ons doet, is juist alleen maar goed. Want dit is ook wat er misgaat. Er is een verschil in
0: mannen
1: en vrouwen. En we moeten het met elkaar doen, dus we moeten ergens een midlijn trekken. Als iemand mij een lekkertje vindt, dat vind ik best wel leuk, denk ik.
2: Ja, maar er zit ook een grens.
1: Is dat verkeerd?
0: Zou je het niet erg vinden als vrouwen jou als seksobject zien?
1: Nee.
0: Dan is dat misschien persoonlijk. Maar ik denk op een gegeven moment als vrouwen dat maandenlang zouden doen.
2: Maar dat is wat ik bedoel, Wes. Dat is wat ik bedoel. Kijk, jij vindt het al onvriendelijk als ze gedag tegen jou zeggen. En een ander zijn grens, die vindt het pas onvriendelijk op het moment dat je de aanraakt.
0: Ik vind dat je nu heel ver gaat, maar bedankt. Bedankt voor jouw mening.
1: Robertine, sowieso wel thanks voor jouw input en voor je eerlijkheid.
0: Hebben we nog steeds geen antwoord op wat vrouwenvriendelijk is. Omdat we een discussie hebben met mannen, dus het is echt bijzonder.
1: Nou, laten we een vrouw, als je luistert en je oren beginnen te klapperen en dat je denkt, wat zijn ze daar aan het doen? Comment en laten we het erover hebben, want zoals je merkt, we komen er niet uit, dus we hebben je hulp nodig.

Chavante, door je speakers hier op Phonics. En wanneer is iets vrouwonvriendelijk? Mijn vriendin zei tegen mij dat ze soms opmerkingen die ik maak of grapjes vrouwonvriendelijk vindt. Ik ben daar best wel van geschrokken, want dat is totaal niet mijn bedoeling. Noordin en Wes. En dit kwam allemaal aan het licht door een film die we hebben gekeken, Ladies First. En we hebben net best wel een pittige discussie gehad.

0: Maar over wat nou vrouwenvriendelijk is, wanneer het vrouwenvriendelijk is. Een van die redenen kwam door WEF, omdat we net met een man, te veel mannen in de ruimte waren. Daarom reageerde Delicia, en dat vond ik met een hele goeie. Delicia die zegt, Noordin, wat zou je ervan vinden als iemand, goedemiddag Delicia, als iemand jouw dochter over 16 jaar een lekker ding noemt? Je krijgt kortsluiting.
1: Wat vind je daarvan, Noordin?
0: Nou, ik zou kortsluiting krijgen. Ja, over 16 jaar heb je heel goed gerekend, Delicia. Dan is ze precies 18. Dus, dan zou ze in principe... Nee, ik denk inderdaad dat ik dat dan... Want dan ga ik ook gewoon eerlijk zijn. Ja, dat dan niet leuk vind.
1: Nee.
2: Ja.
0: Dat zeg ik ook dan gewoon inderdaad eerlijk. Dus dat vond ik ook wel weer een goede eye-opener.
2: Ik denk dat er ook echt gewoon vanuit daaruit ook gedacht moet worden.
0: Maar
2: ik ben op een leeftijd...
0: Moet ik dan... Heel eerlijk zeggen, als iemand zegt, ik vind je dochter leuk, vind ik het ook niet leuk. En als iemand zegt, ik wil met je dochter trouwen, vind ik het ook niet leuk. En
1: maar als jouw dochter dus wordt gezien als een sekssymbool, je hebt gradaties, toch? Ik probeer uit te leggen, jullie mannen vinden het nu geweldig, oh yes, vrouwen willen mij, ja, sekssymbool. Maar ik denk als een paar maanden lang vrouwen jou alleen maar als sekssymbool zouden zien...
0: Ja.
1: Dan denk ik dat jullie het niet meer leuk zouden vinden.
0: Ik denk dat het... waarom wij mannen dat... als je het aan ons vraagt, minder erg zouden vinden. Omdat wij dat bijna niet meemaken.
1: Misschien
0: je
1: ja.
0: Je moet wel een hele lekkere man zijn. En heel veel aanzien hebben. Wil jij als een sekssymbool, snap je, gezien worden. Terwijl jij misschien als vrouw veel sneller door mannen geseksualiseerd wordt. En daardoor is het voor ons bijna niet denkbaar. Ja?
2: Maar Noordin, je kijkt dingen vanuit een mannelijk perspectief, hè?
0: Ja.
2: En je vergeet één ding. Wij vrouwen moeten al 5 keer nadenken wanneer we een kledingstuk aantrekken.
0: Ja.
2: Hoe een man ernaar gaat kijken.
0: Ja.
2: Op het moment dat ik mijn dochter nu opvoed, moet ik al 5 keer nadenken van oké, wat is goed en wat is slecht? Wat kan ik ze meegeven? Wij krijgen als vrouwen krijgen al vanaf jongs af aan al mee van let op je vrouwelijke veiligheid.
0: Ja.
2: En als wij op straat lopen, krijgen we altijd van... Hey douche, hey schatje, hey lekker ding, hey lekker stuk. Mm-hmm. Die wordt als...
0: Nee, maar dat mag gewoon niet. En dat kan gewoon niet. En dat is ook waar ik ook verandering in wil brengen. Hè? Dus daarom maak ik juist het gesprek kenbaar.
2: Daar begint het wel bij. Hè?
0: Ja.
2: En kijk, dan Bettino die aangeeft van... Hey, hij wil heel erg graag aangesproken worden op zijn uiterlijke kenmerken. Dat is leuk voor hem. Maar wij... Niet elke vrouw zit daar op te wachten, natuurlijk.
0: Okay, dus
2: er zijn sommige vrouwen die daar wel naast zitten. Maar over het algemeen moet je er mee omgaan dat ieder met respect behandeld wil worden. En niet dat je ergens op straat komt dat mensen aan je gaan zitten. Dat mensen je keuren als vlees. En dat is wat wij als vrouwen wel dagelijks moeten meemaken.
0: Ja. Dus wat heb je jij zegt als graadmeter van oké, hoe kunnen wij mannen testen? Laat ik het zo zeggen, wanneer wij weten van oké, dit is vrouwonvriendelijk. Zeg je van, check als je een eigen dochter zou hebben hoe jij wil dat zij aangesproken zou worden.
2: Met welke respect wil je dat je de vrouwelijke familieleden van jou worden behandeld?
0: Okay.
2: Met welke respect?
1: Een hele goede.
2: Als jij zegt van hey, ik wil niet dat een man naast mijn dochter, mijn vrouw, mijn moeder, mijn tante staat te kijken en dat ik gewoon zie dat hij op straat haar aan het uitkleden is. Dat wil je ook niet voor je kind. Dus vandaar dat de verandering echt bij jezelf begint. In Rotterdam hebben ze al jarenlang een campagne over van als je een vrouw loopt na te roepen op straat dat je een boete krijgt. Nou, ik heb nog geen enkele boete gezien terwijl ik nog in die afgelopen 3 jaar nog wel ben lastiggevallen.
0: Ja, gesproken, period. Ik kan niet anders zeggen. We hebben Eli ook aan de lijn. Goedemiddag. Jij hebt ook laten weten in de NPO Luister dat je ook vanaf je vrouwelijke perspectief wilde spreken.
3: Ja, klopt inderdaad. Maar ik denk dat ik nu jullie gesprek een beetje hoor een herhaling ga vallen van de meid die net voor mij aan het spreken was. Ik moet wel zeggen dat ik met jullie beide gedeeltelijk eens ben. Waarom? Met WEF ben ik het eens omdat ik haar kant van het verhaal ook wel probeert te begrijpen. En inderdaad, er worden af en toe opmerkingen gemaakt waarvan je denkt van ja, dit kan echt niet. En tegenover jullie mannen en tegenover jou zou ik dan ook inderdaad, net als de meid die je vooral aangaf, zeggen van ja, weet je, hoe wil je dat je eigen vrouw of je dochter later aangesproken gaat worden? Want ik denk als dadelijk een man naar je toe zou stappen en zou zeggen, zo kerel, ik moet wel aangeven op hey topper, je hebt een prachtige vrouw, dat je daar totaal anders op gaat reageren dan als iemand langsloopt en zegt van zo, wat een kontje.
0: Ja, zeker, zeker, zeker. Ja, nee, 100%, 100%.
3: En ja, vanuit jou, ja, kijk, laten we het ook gewoon op met waarden en normen houden. Ik denk dat het ook allemaal te maken heeft met de wijze hoe je bent opgegroeid en in de omgeving waar je bent.
0: Ja, dat zeggen mensen dus altijd, maar ik ben dus gewoon bijvoorbeeld door een vrouw opgevoed, zeg maar. Dus, ja. Dus dan zou je dus juist denken dat je dat
2: Nee, maar je wordt ook gevormd door je vrienden.
3: Ja, precies. Want je moeder doet het thuiswerk, maar jij bent 90% van de tijd ben jij wel buiten met je vrienden en in je omgeving. En als je dan dit soort gedrag ziet, constant daarmee geassocieerd wordt en op een gegeven moment wordt dat voor jou normaal, zonder dat je misschien vanuit huis dat hebt meegekregen.
0: Dus jullie zeggen, het belangrijkste waar mannen over na moeten denken, hoe zou je willen dat jouw eigen vrouw wordt aangesproken, jouw eigen dochter, jouw eigen familie, vrouwelijke familielid. Ja. Denk daarover na en dan weet je het beter te bepalen. We moeten verder, omdat we ook weer muziek moeten gaan draaien. We gaan zometeen ook weer het middagtentamen spelen. Maar Delicia en Ila, ik wil jullie bedanken voor jullie menging in deze discussie. Sorry, ik zeg het weer de hele tijd verkeerd. Delcia, en blijf het gewoon verbeteren. Delcia, excuses.
4: Zelf heb ik in mijn jeugd te maken gehad met een afwezige vader. Iets wat eigenlijk nog steeds

0: mentaal veel meer bij mij losmaakt dan bij de geboorte van mijn eerste zoon.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
0: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
2: Met zometeen de middagsdame en Wef, die heeft keihard je hulp nodig.

0: Die...
1: Huh? Hebben ze tentamen?
0: Was dat vandaag?
1: Heb je geleerd?
0: Ja, ik heb dus niet geleerd.
1: Adobbo.
2: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
1: Het middagtentamen, een kennisquiz van 5 vragen. Algemene kennisvragen, maar of ik die heb, ja, dat is een hele grote vraag. Nou zijn Noorden en Britt de hele week aan het winnen, maar het kan toch niet zo zijn dat Team WEF gewoon weer gaat verliezen deze week? Daarom heb ik jou nodig. Jij die luistert, jij kan Noorden, degene die zo irritant is, die zelfs een kus op mijn hoofd slaat. Ik heb nog net geen hersenschudding.
0: Hem waar hebben die over?
1: En altijd verslaan in het middagtentamen. Denk jij dat te kunnen zijn, stuur dan Team WEF in de NPO Luister app. Jij bent gewoon te agressief aan het worden. Het gaat niet goed hier. Echt waar.
0: Ja, nou succes. Voel jij je geroepen? Reageer dan Team WEF. Echt een, je kan zelfs geen goede motivatiespeech geven.
1: Oh, vreselijk.
3: Nieuw op Funix. Stormzy featuring Odile. 24 hours. Funix. Your city.

0: Wie won bij de Phonics Music Awards de allereerste Legend Award?
1: Wie won? Noordin, Atje?
0: 1-0 voor Noordin. Dat was Atje.
2: Huh? Heb je een tentamen?
3: Was dat vandaag?
2: Heb je geleerd?
3: Ja, ik heb dus niet geleerd.
2: Adobo.
4: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
5: Kennisquiz van 5 vragen waarin jouw hulp doorslaggevend is. We hebben het natuurlijk over het middagtentamen. Reageer Team Wef in de NPO Luister app als je mee wilt doen. Want in mijn team zit Brit. En we zijn goed aan het winnen deze week, hè Brit?
6: Hallo, we gaan hartstikke lekker.
5: Ja, jij bent echt een topper. Jij hebt gewoon elke vraag zowat goed.
7: Ja, heerlijk.
5: Heel fijn om jou in mijn team te hebben.
7: Maar dat maakt niet uit, want Shanaira gaat jou misschien wel verslaan vandaag. Hallo Shanaira.
6: Hallo.
7: Winning team.
6: Yes,
7: hopen we dat.
5: Ja, zeg het met nog meer zelfvertrouwen, dan gaat het misschien lukken. Sander, onze quizmaster, ben ik nog wat vergeten te vertellen?
0: Ja, de spelregels natuurlijk. Nog 4 kennisvragen over. Weet je het antwoord, roep dan je naam. Weet je het niet, dan mag de ander. En weet die het niet, dan gaan we naar de teamgenoten. Onderbreken van de vraag mag, maar dan wordt die niet afgemaakt. En degene met de meeste punten wint. En als het gelijk is, hebben we een bonusvraag. Maar vandaag is het ook iets anders, want het is donderdag. We gaan voor de prijzen natuurlijk. Vandaag wint iemand een prijs. En daarnaast, gisteren was het ook, hè, Brit die wint alles. Wef moest met zwaar geschut komen. Dus het is iets lastiger dan normaal.
7: Jeetje.
5: Oké, nou. Het zal wel weer een voordeel zijn van Wef, Brit. Zie je dat als je gewoon succes hebt, dan willen ze je omzagen.
7: Dat is helemaal niet waar.
5: Dan willen ze je gewoon omzagen hier.
4: Het middagtentamen.
0: Bewijs jezelf maar. Het is 1-0 voor Noordin. Vraag 2. Wat is de achternaam van onze koningin Maxima?
5: Noordin. Ja, van Oranje zijn getrouwd, toch?
0: Ja, maar die zoek ik niet.
5: Maar is het haar achternaam?
0: Ah, you got me there. Het is eigenlijk haar achternaam. Ja. Ik ga hem toch goedkeuren, dat is mijn fout.
7: Jeetje.
0: Ik zocht naar haar echte...
5: Ja, voordat ze getrouwd was. Voordat ze getrouwd was.
0: Zo dan.
5: Oh,
0: Zorgieta,
5: maar ik had het nooit geweten. Hoe is het?
0: Zorgieta. Oké. Kijk hoe deze goed gaat.
5: Jij gaat voor Lita.
0: Vraag 3. Hoe heet het eerste Bijbelboek van het Oude Testament?
7: Wef. De Bijbel.
0: Nee, dat is niet goed. Noordin.
5: Het eerste Bijbelboek van het Eerste Testament. Nee. Ark van Noah?
0: Nee, dat is niet het eerste Bijbelboek. Brit, weet jij het?
6: Genesis.
0: Genesis.
5: Genesis! Oh mijn god, Brit!
0: Vraag 4. Als je heel slim bent en bijvoorbeeld je HBO afrondt met gemiddeld een 8 of hoger, dan studeer je...
5: Noordin. Cum laude.
0: 4-0 voor Noordin.
5: Oh. Heb jij dat toevallig, Brit, cum laude?
6: Ja, op MBO.
7: Ja, wat doe je nou elke keer alsof als je HBO hebt gestudeerd? Jij moet echt kappen daarmee, bro.
0: Oh, het is echt bizar wat hier gebeurt.
5: Het is bizar wat hier gebeurt.
0: Zelfs met een lastigere versie. Nou, we gaan naar de laatste vraag alweer. Wat is de hoofdstad van Cuba?
5: Ik weet dat het fout is, maar ik noem maar gewoon wat. Nee, je mag nog niet, Brit. Ik zeg Noorden Fidel Castro.
0: Dat is niet de hoofdstad. Wef, weet jij het?
7: Ik veel Cuba.
0: Nee, is het niet. Shanaira, weet jij het?
6: Havana.
0: Maakt het 4-1.
5: Havana.
0: Het is Havana.

0: Het is echt ongekend. Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Jij, Wef?
1: Nee, ze is echt top. Ja. Gewoon echt oprecht. Vandaag ga ik ook niet bitchen, want je bent echt top, Brit.
0: Ja, jij verdient die Funnix Hoodiedek als geen ander. Echt goed gedaan, Brit.
2: Dankjewel.
0: En Wef,
1: Ja, volgende week mag je Brit niet meer. Je weet wel dat we even een...
0: Nee, maar het is... Je zegt van, ja, ik heb het moeilijker gemaakt. Maar dat is natuurlijk voor Wef alleen.

0: merk of actie wil promoten? Wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Funnix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Funnix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister app.
2: Yay, Netherlands, June 8th. Only 4 days left. Don't miss out. Be there.

0: Auto Ranking. Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
1: Yay, Netherlands, June 8th. Only 4 days left. Don't miss out. Buy your tickets now.
2: Wil jij ook ervaring opdoen binnen de mediawereld? Check onze vacatures op www.phonics.nl/vacatures.
3: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Check dan nu het subchannel Phonics Visa. Deze club is 24 uur per dag geopend voor jou.

0: complicated@funix.nl.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. In de zoektocht naar een vermist meisje in het zuiden van Frankrijk is een lichaam gevonden. Dat melden Franse media. Of het ook echt gaat om het vermiste meisje is nog niet zeker. Dat meisje van 11 jaar oud verdween vorige week vrijdag. Er is een man van 41 opgepakt. Hiervan wordt verdacht dat hij haar heeft ontvoerd. Hij is de vader van een vriendin van het meisje. Op camerabeelden is te zien dat ze vlak voor haar verdwijning bij hem in de auto stapt. Op het vliegveld van Frankfurt in Duitsland is een vliegtuig door zijn voorwielen gezakt. Dat gebeurde toen de Boeing geparkeerd stond bij de gate. Op beelden is te zien dat de voorkant van het toestel ineens op de grond valt. Er waren nog geen passagiers aan boord, maar wel medewerkers van Lufthansa. En die zijn gewond geraakt, maar ze lijken er niks ernstigs aan over te houden. Ja, het is nieuws dat doet denken aan de bekende rechtszaak van de Franse vrouw Gisèle Pelicot. En nu hebben we een vergelijkbaar verhaal hier in Nederland. De politie heeft 4 mannen opgepakt die meerdere vrouwen zou hebben gedrogeerd en verkracht. Ze zouden het misbruik ook hebben gefilmd en de beelden hebben gedeeld in allerlei chatgroepen. En hoe heftig dat ook klinkt, bij het Centrum voor Seksueel Geweld zijn ze niet eens heel erg verrast.
1: Ik heb wel geleerd dat bij seksueel geweld je echt je oogkleppen af moet doen en alles mogelijk is. Ook waarvan je denkt, nee, dat kan niet, kan toch wel. En in die zin zijn alle vormen van seksueel geweld zijn denkbaar en mogelijk en worden dus uitgevoerd.
0: En hoeveel slachtoffers er precies zijn, is nog niet duidelijk. De politie onderzoekt nog wie er te zien zijn op die beelden. En Nederland is behoorlijk goed vertegenwoordigd op het WK voetbal deze zomer. Er doen maar liefst 67 spelers mee die geboren zijn in ons land. 25 daarvan zitten bij Oranje en 25 bij Curaçao. Maar ook in de selecties van bijvoorbeeld Marokko, Turkije en Nieuw-Zeeland zit minimaal 1 iemand van wie zijn wieg hier in Nederland stond. En bij Kaapverdië zijn we ook goed vertegenwoordigd. Daar doen 6 mannen mee die in Nederland zijn geboren. En er is maar 1 land dat meer WK-spelers aflevert en dat is Frankrijk. Gaan we even naar het weer toe. Vanavond ook nog bewolkt en hier en daar een buitje. Morgen opnieuw regenachtig. Wel meer zon dan vandaag en maximaal 19 graden. Noordin en West. Fresh KM.

0: Lucas hier op Phonics. Een hele goede middag. Je luistert naar Nordin en Wef. En wie van ons twee gaat het tegen jou liegen?
1: Okay, we went through everybody. Who did it?
0: Ja, daar ga je dus nu achter komen, want het is tijd voor Who Did It.
2: En Sander, de producer van de show, die heeft een verhaal van een van ons twee. En jij mag gaan raden van wie dat verhaal is. Maar hij gaat ons eerst allebei een vraag stellen om daar dus achter te komen. Dus Sander, wat is het verhaal van vandaag?
3: Ja, vandaag is het verhaal: ik heb een tik dat ik iets moet stelen in de supermarkt. Nordin, sinds wanneer heb je dat al?
0: Nou, ik denk sinds de zelfscankassa's er zijn.
3: Dat is al een tijd dus, oké. Okay. En Wef, wat voor dingen steel je dan zoal?
2: Ja, ik steel dus harde schijven. Ja.
3: Oké.
2: Ik heb een tik dat ik iets moet stelen in een supermarkt. Was ik het of was Nordin het? Laat het even weten in de NPO Luister.
4: New music.

0: moet iets stelen uit de supermarkt. Bij wie hoort dit verhaal?
1: Okay, we went through everybody. Who did it?
2: Who did it?
0: Ja, het is toch wel een bijzondere tik die een van ons heeft, hoor.
2: Klopt inderdaad. Dan ben je een kleptomaan, toch?
0: Ja, volgens mij wel.
2: Chiaro die zegt WEF.
0: Ja, en Nigel die laat dan zich horen via een voice note in de MP luister app. Dat vinden we altijd extra leuk.
3: Ja, deze who did it. Hey, dit is gewoon een kleine sweeper, man. Dit is Rataplan Nordin. Deze man voelt zich altijd te goed. Boetes pakken, alles. Hij wil ook niet voor een parkeergarage betalen. Dit is gewoon Nordin. Ja, man. Deze man is gewoon een kleine sweeper. Sweeper niet stelen, Nordin. Niet stelen, broer.
2: I love Karima, die zegt Nordin 1000% zelfs.
0: Ja, we hebben ook een poll op onze Instagram gedeeld. Volg ons daar als je dat nog niet doet. Daar mis je niks van Nordin en WEF. En jij bent onderdeel van onze community. Jij maakt om ons te zorgen voor dat je ons volgt. 69% zegt Nordin, 31% zegt WEF.
2: Maar wie is het nou?
1: Who did it?
4: Het was Nordin.
2: Ja, dit is niet normaal. Nee, ik ben hier één keer bij geweest.
0: Vertel.
2: Nou ja, ik was in de supermarkt met Nordin. Ik denk, nou ja, we gaan even gewoon een paar dingetjes halen. Er waren drie dingetjes of zo. We staan bij die zelfscankassa. Ik scan die twee. En hij pakt gewoon één. Ik zeg, die moet ik nog scannen. En hij loopt gewoon, hij doet alsof hij mij niet hoort. Ik denk, nou, ik weet niet. Er is misschien iets mis met hem. Ik betaal gewoon die twee producten. Ik zeg, hé, luister. Die derde hebben we niet betaald. Dan moeten we niet even teruglopen. Zegt hij, nee, ik heb dus een tik. Dat ik iets moet stelen.
0: Zei ik dat echt zo op die manier?
2: Ja, en toen dacht ik, weet je, we hebben het er wel een andere keer over.
0: Nou, dit is die andere keer. Ik weet nog de allereerste keer toen ik erachter kwam. Want ik ben helemaal verder niet van stelen en van dat soort dingen. Maar dat was de eerste keer toen ik op Rotterdam Centraal iets bij een to-go ging halen.
2: Ja.
0: En daar was toen voor de eerste keer zo'n zelfscan. En alles was zo duur. En toen zag ik een smintje. En toen dacht ik, toen zei er dus gewoon een stemmetje tegen mij van...
2: Sorry.
0: Pak die smint gewoon, want niemand gaat het merken.
2: Ja, maar
0: pak
2: dit is
0: gewoon,
2: wel ernstig.
0: Pak het gewoon, pak het gewoon. En toen pakte ik dus die smint. En toen, bam, werd mijn ding gecontroleerd.
2: En toen?
0: Ja, had ik hem snel in mijn hand gehouden.
2: Oh, wat erg.
0: Ja, dus de eerste keer ging al gelijk mis.
2: Ja.
0: En ik zeg, ja, nee, gescand, nee, oké, is goed. En ik kwam ermee weg. En ik ben dus in mijn loopbaan wel al een paar keer gepakt. Dat ik dus gescand heb. En niet alles heb aangeslagen. En wat ik dan zeg is, sorry, ik heb te snel op het knopje gedrukt. Ik ben even in een haast, dit heb ik nog niet gescand. En dan zeggen ze, oh, oké. En dan koppelen ze hem los.
2: Oh, wat erg.
0: En dan
2: de volgende keer probeer je het gewoon weer.
0: Ja, het is heel erg, maar ik moet iets niet afrekenen. Ik moet iets niet afrekenen.
2: Het gaat echt
0: door mijn aderen heen. Ja, omdat ik... Zo stond ik vandaag in de supermarkt, maar dan intern. Want ik had alles netjes gescand.
2: Heb je vandaag weer iets gestolen?
0: Ja, ik had alles netjes gescand. Behalve het tasje. Ja, ik denk dan van, ik ben thuis dat tasje vergeten. Moet ik dan nu dat tasje scannen? Nee, dat hoeft helemaal niet, want ze komen er toch niet achter. En als je achterkomt, dan zeg je, oh, vergeten. Ja, maar ik heb toch alles wel gescand.
2: Nordin, dit is niet normaal. Je kan niet zomaar iets
0: maar het
2: gaan
0: voelt
2: stelen.
0: Ook echt alsof ik een ziekte deel. Ik deel iets met jullie, maar ik wil dus weten, ben ik de enige? Of heb jij dit ook? Ook als je dit helemaal niet herkent, laat het dan ook weten. Maar ik moet dus iets stelen bij de zelfscankassa in de supermarkt. En ik kan er niks tegen doen. Laat me even weten of jij dit ook hebt, want het gaat niet goed.

0: ik heb dus een probleem. Als ik naar de zelfscankassen ga in een supermarkt of waar dan ook, dan kom ik er niet mee weg. Ik moet op dat moment iets gratis meenemen. Al is het een tasje, al is het een klein kauwgompje, al is het iets. En ik kan het niet onderdrukken. Het is fout van me, ik weet het, maar het is een soort kleptomaanachtige tik. En ik wil weten, herken jij dit of herken je dit totaal niet? Noordin en Wes. Ja, Romano, die laat van zich horen in de NPO Luister-app.
1: Hey, Noorden en Wef. Nee, man, Noorden, ik poeide helemaal, man. Dit is echt zo'n... Ik weet niet of dit een Haags ding is. Onze mede-Hagenese onder elkaar. Nee, wij... Het is gewoon een ding. Adrenaline kick of zo. Dat je denkt van, oh, als het nu gepakt wordt, oh, misschien niet. Misschien kan het, misschien kan het wel, misschien kan het niet. Zo'n gevoel heb ik altijd als ik het zelf doe. Ja, succes.
2: Is het bij jou ook adrenaline?
0: Het is meer een soort van iets wat ik moet doen. Terwijl ik weet dat het fout is. Maar ik moet...
2: Maar geniet jij van die rush ook die je krijgt?
0: Ik weet niet of ik ervan geniet. Want ik vind het echt kut als er dan zo'n vrouw komt en het scannen. En,
2: ja, maar en als het nou wel lukt? Als je het gestolen hebt?
0: Ja, ik weet niet of dat... Ja, misschien wel. Erg, hè? Ja, misschien wel. Maar ik weet niet of het adrenaline is, maar het is gewoon een soort van... net als dat je de deur op slot moet doen. De deur moet ook altijd dicht bij mij.
2: Ja?
0: Ja, de deur moet dicht. Behalve als ik ga poepen op werk, dan vinden mensen dat het dat open is. Maar dat is iets anders. Felicity, wat zeg jij?
3: Hallo. Nou, mijn vriend die heeft hier ook een handje van. Om in ieder geval de winkel uit te gaan en sowieso één product niet gescand te hebben... Afgelopen week heb ik me ook laten verleiden. Toen waren de blauwe bessen in de aanbieding. Nou, die dingen die zijn kapot duur. Er was één grote bak en verder alleen maar kleine bakken. En er zat korting op. Ja, je bent natuurlijk gewoon een dief van je eigen portemonnee als je die grote bak scant. Dus wij hebben wel alles gescand, maar wel vier keer in kleine. Terwijl dat we drie kleine hadden en één grote.
0: Oh!
2: Nou, jij zou nodig zeggen, joh.
0: Maar het is dus wel iets wat mensen dus herkennen. En ik denk ook gewoon dat zo'n winkel, die houdt daar toch rekening mee. Het kost geen personeelkosten, maar dan heb je af en toe...
2: Doe eens even normaal, joh. Ik snap dat je denkt van ja, dit is een winkel die miljarden euro's binnenhaalt. Maar je bent wel gewoon iets van iemand aan het stelen. Laten we wel gewoon dichtbij blijven. Je bent iets van iemand aan het stelen. Je bent niet aan het betalen voor iets.
0: Ik geef mezelf korting.
2: Nee, korting is wel heel wild. Stel je voor dat jij geboekt wordt voor een set en ze betalen jou niet. Denk dat jij dat niet zo leuk zou vinden.
0: Nou, ze doen ook wel eens niet een drankje inschenken. Ja. Later dan Mario, die zegt, joh Noorden, ik heb precies dezelfde trekjes. Ik moet altijd iets gratis meenemen. Wil je geen tips geven, maar ga niet meer naar de zelfscankassa. Doe maar gewoon een normale kassa en laat dan iets anders in je tas. Ah, wij zijn echt erg.

0: WK voetbal beginnen. Het wordt sowieso een historisch WK, want er gaan landen meedoen die nog nooit hebben meegedaan, waaronder Curaçao. Noordin en Wes. Ja, en bij ons in de studio de snelste Nederlander / zelfs de snelste Curaçaoenaar ever. Gerardi Martina! En natuurlijk mijn bro voor lijf. Jij woont op Curaçao, je bent nu eventjes in Nederland. En je dacht van, laat me gewoon even gezellig langs de studio komen. Even checken hoe het hier gaat.
1: Ja, eventjes snel langs. Even maatje kijken hoe het gaat. Nog steeds.
0: We zijn er nog steeds. Hey Gerardi, wij zaten samen op Expeditie Robinson. Programma, survival programma, daar hebben wij best wel lang samen overleefd. Toen vroeg ik aan jou, maar hoe leef jij op Curaçao? Want jij bent echt een held op Curaçao en held natuurlijk in Nederland. En jij vertelde mij dat als jij hardloopwedstrijden had, dat het dan op Curaçao midden in de nacht was. En dat letterlijk overal op schermen mensen jouw wedstrijd aan het kijken waren.
1: Ja. Tele eiland ligt stil. Werk, alles, iedereen aan het kijken. Dus echt mooi om die beelden terug te kijken. En nou ook meeleven hoe ze het hebben gedaan.
0: Ja, want hoe leeft dan het voetbal op Curaçao en onder de Curaçaoenaars? Ja,
1: kijk, het is leuk. Gek, maar leuk. Hoe mensen reageren, hoe iedereen meeleeft. Iedereen heeft shirt gekocht. Iedereen gaat naar het... Ja, er is een wedstrijd, zaterdag. Ja, maar laatste wedstrijd tegen Aruba gaan ze spelen. Mensen weten niet eens waar kaartjes waren om te kopen, maar alles is uitverkocht. Dus het is gek wijs daar. Maar mooi hoe mensen echt leven met het team. En het is iets heel groot, historisch. Gaat nooit meer gebeuren.
0: Nee, ja, je zegt gaat nooit meer gebeuren. Wat doet dat met jou als Curaçaoenaar? Wat doet dat met je gevoel? Kan je dat omschrijven?
1: Het is moeilijk, maar het... Voor mij het is bijna zoals ik in een Olympisch stadion zit met 80.000 mensen en ik zit in de finale van de 100 meter. Het gevoel, je kan het niet beschrijven, maar het is... Dus de jongens wat ze hebben, ja, gewoon voor het hele eiland bezorgd dat iedereen bijvoorbeeld Curaçao gaat googlen. Waar is Curaçao? Die kleine eiland.
0: Het is het kleinste land wat meedoet ook, hè?
1: Ooit, ja. Dus die jongens hebben het gewoon gehaald. Dus het is echt magisch, historisch.
0: Ja, vet. En ik zie het steeds voorbij komen op internet, maar de Blue Wave? Wat bedoelen ze daarmee?
1: Ja, die Blue Wave. Ja, Curaçao sowieso. Die vlag is blauw. We zitten rond het hele water en alles. Dus die Blue Wave. Ja, Blue Wave.
0: Hey, wat heeft Curaçao dat we ze nooit meer gaan vergeten? En dat de wereld Curaçao nooit meer gaat vergeten?
1: Ja, sowieso. Het kleinste eiland ooit die het WK heeft gehaald. En gewoon, we gaan beginnen. Die eerste wedstrijd tegen Duitsland. Dus je weet nooit.
0: Of was dat Spanje? Ik weet niet meer. Duitsland, Spanje? Duitsland. Nee, dat is wel dan gelijk wel een lastig, hè, Duitsland.
1: Maar kijk, ja, de eerste wedstrijd van Duitsland hebben ze bijna nooit gewonnen. Dus we kunnen ook weer voor een...
0: Kijk eens.
1: Normaal van hun verzorgen.
0: Precies. Hey, en natuurlijk, de muziek is ook wel echt goed op Curaçao altijd. Hè? Want Jayon die heeft een Curaçao lied uitgebracht, The Blue Wave. En ik denk, laten we nu jij er bent hem ook maar gewoon draaien hier.
1: Ja joh, we gaan ervoor.
0: En zometeen, Sharon, niet eens een jaartje geleden dat wij samen op een onbewoond eiland zaten. We gaan onze avonturen even bespreken en wat je er aan over hebt gehouden. Hoe jij het hebt beleefd. En dat gaan we zometeen nog bespreken. Heb jij een vraag voor Sharon, die Martina? Drop dat dan even in de NPO Luister app. Dan kunnen we dat zometeen ook nog bespreken met hem.

0: Ongeveer een jaar geleden zat ik op een onbewoond eiland met het programma Expeditie Robinson. Het is een heel gek seizoen geworden. Een seizoen waar veel over gepraat is. Een seizoen waar heel Nederland wat van vond. En een seizoen waar je een stukje meer van Sherendi Martina bent gaan houden.
1: Noordin en Web.
2: Bunny.
0: In hoeverre dat kon, Sherendi Martina nog steeds bij ons hier in de building. Bro, wij waren spelers die ze graag weg wilden hebben. Hè?
3: Ja.
0: Vooral jij was echt het gevaar voor een grote groep mensen daar. Als je alles zo terugziet, hoe heb je alles ervaren?
3: Het was een leuk avontuur. Je zei van, zoals ik altijd, bepaalde mensen. En ja, ik kan niks doen dat mensen me goed vonden. Of te goed zelf. Dat ze me weg willen. Ik kan niks aan doen. Maar beside that, het was een leuk avontuurtje.
0: Ja, want heel Nederland was echt boos. Hè? Die zeiden echt, wat we zien op internet, er wordt gepest. Er worden mensen buitengesloten. Sherendi wordt gepest. Heb jij dat zo ervaren?
3: Ja, kijk, ik heb zo ook daar zelf gezegd. Kijk, iedereen is al tegen mij. En dan kom je met een spel ook dat het spel ook is tegen mij. Dan is het wel een beetje te ver. En iedereen zag het ook. Dus ik hoefde ook niks te zeggen. Iedereen ziet het gewoon vanzelf.
0: Ja, we hebben heel veel appjes voor jou binnengekregen. William die appte, snap je dat Noordin ook een beetje gehaat werd tijdens de expeditie en dat mensen Noordin naar huis wilden sturen?
3: Ja, sowieso.
0: Wat?
3: Ja,
0: hoezo?
3: Je was te leuk daar, ja. Je was te chill, relax. We moeten gaan. We zijn bij een spel, dan heb je een schoen niet bij je die je nodig hebt. Je jasje
4: kwijt. Dus daar vergat hij gewoon alles.
0: Hey, ja, ik ben dus mijn jas inderdaad kwijtgeraakt daar.
4: Oh, wat grappig.
3: Een shirtje achtergelaten.
4: Dus het irriteerde ergens zich gewoon aan hoe hij gewoon als persoon is.
3: Oh ja, gewoon heel chill, nonchalant. Maar niks boeit hem, komt goed. We moeten gaan. Hij kwam het laatste en vergeet iets ook.
4: Oh mijn god.
0: Ja, zijn er nog dingen die we niet weten? We willen juice, zegt Tamara. Mag je daar iets over zeggen?
3: Oh, het is te veel juice voor een nu. We hebben wat? 10 seconden? Ja, het is te veel juice. Ja.
0: Oké.
4: Okay. Het lijkt alsof jullie iets willen delen wat jullie nog niet hebben gezien.
0: Nee, ik heb niet specifiek iets. Want de echte klappers, ja, die heb je wel gezien, denk ik.
4: Ja, zeker weten.
3: Ja, het is gewoon jammer dat de camera niet altijd bij het hele gedoe was. Er was een paar, ja, gewoon zoals ze zeggen, telenovelas.
0: Ja. Wat betekent dat?
3: Ja.
4: Dat is een soort Spaanse romantische serie.
3: Ja, soap operas en zo. Mensen schreeuwen, huilen en alles.
4: Ja,
3: maar
4: dat
3: die camera was niet
0: daar. Ja, het was nog niet aan de. Er was een moment inderdaad dat een van de deelnemers die wilde echt naar huis.
3: Ja.
0: En die flipte toen helemaal. Maar die cameraman die was nog uit de boot aan het komen. Om in zijn camera aan het. Ja, je kan niet tegen haar zeggen. Doe het even opnieuw.
4: Ja.
0: Godverdomme! Gewoon echt zo was het.
4: Oh,
0: ja, het was heel.
4: Wow. Ik ben benieuwd of we ooit nog zo een juicy expeditie Robinson gaan krijgen als die van een jaar geleden. Ik denk het zelf niet.
3: Nee, af moeten wij weer gaan.
0: Ja, gewoon de All-Star seizoen. Want even eerlijk, als ik voor mezelf spreek, natuurlijk er zaten dagen bij dat het even wat lastiger was. Maar ik vond het wel echt een geweldig avontuur die ik met niks zou willen ruilen. En ik had ook niks anders gedaan. Je weet dat je bent mijn bro voor life, hè?
3: Ja. Roman, pas simper.

0: Hey, Netherlands, June 8th, only 4 days left. Don't miss out, be there.
1: Hangt jouw kunst binnenkort in het museum? Museum Arnhem zoekt vrije tijdsmakers. Of je nu hout bewerkt, borduurt, zeefdrukt, fotografeert of tekent, alles kan. Meld je aan via museumarnhem.nl/maak. En wie weet is jouw werk straks te zien in Museum Arnhem.
0: Yay, Netherlands, June 8th, only 4 days left. Don't miss out, buy your tickets now.
2: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via phonics.nl/news.
3: Wil jij de absolute top bereiken? Leer hoe je topsportmentaliteit toepast in jouw business, studie en life. Op 10 juni brengt L3B Boost de Sport Edition naar Stad Schouwburg Utrecht. Met Eljero Elia, Aristoot en Joe van der Sar. L3B Boost, de Sport Edition. Koop nu je tickets via l3bboost.nl.
4: Oranje.

0: en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funxads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funx Ads. Your city, your sound.
1: Maas College introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your

0: Zuiderpark Den Haag. Met lijfoptredens van Popkaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.

0: Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NMS op 3. Er zijn al opvallend veel mensen gebeten door een teek. En dat is vroeg voor de tijd van het jaar.
1: Zeker dat Pinksterweekend en die week daarna, dat was echt een explosie van het aantal tekenbeten wat er gemeld
0: wordt. Je hoort een bioloog, nou, hij legt uit waar al die teken op afkomen.
1: In eerste instantie op de combinatie van vochtig weer, eindelijk moet ik zeggen, halverwege mei. Toen begon het even te regenen, na een hele lange periode droog, extreem droog zelfs. Dat activeerde een teken, want dat vinden ze lekker, dan drogen ze minder snel uit. Als op jacht zijn naar bloed. En toen werd het echt heel warm. Dat weten we natuurlijk nog wel. We hadden vrij en wij gingen er ook op uit met z'n allen. Lekker het groen in. En toen kwamen we elkaar in grote aantallen tegen, zeg maar.
0: Bij tekenradar.nl laten een paar honderd mensen iedere week weten of ze zijn gebeten door een teek of niet. En vorige week zijn 28% van die groep gebeten te zijn. Een leerling van een Brabantse middelbare school is terecht van school gestuurd, volgens de rechter. Een meisje van 14 is sinds eind vorig jaar niet meer welkom. Nou, niet omdat ze zelf voor problemen zorgde. Sterker nog, de school was eigenlijk super tevreden over haar. Maar haar moeder zette de boel op stelten. Ze vond het belachelijk dat haar dochter geen VWO mocht doen. En daarom maakte ze docenten zwart bij instanties en nam ze gesprekken met leraren stiekem op. Volgens de rechter is dat een goede reden om een leerling van school te sturen. En boeren in Amerikaanse staat Texas zitten met de handen in het haar vanwege vleesetende vliegen. In die Amerikaanse staat zijn voor het eerst in jaren larven gevonden van een schroefwormvlieg. Dat is een parasiet die levend vlees eet. Hij legt zijn eitjes in bijvoorbeeld de neus van koeien. En die kunnen vervolgens binnen 2 weken doodgaan. Boeren moeten officieel een melding doen als ze die vlieg zien. Maar deze politicus denkt dat niemand dat in Amerika gaat doen, uit angst dat hun bedrijf op slot moet.
2: If I get a screwworm on my place, I'm going to treat my animal. And I'm not telling anybody, because I don't want to be quarantined. Nobody is going to report when they have a screwworm. They're just not. They'll just treat it themselves and hope nobody finds out.
0: Ja, in de vorige eeuw richtte die schroefwormvlieg veel schade aan bij boeren. Amerika trekt daarom tientallen miljoenen uit om hem uit te roeien. Gaan we nog even naar het weer toe. Vanavond ook nog overal bewolkt met hier en daar een klein buitje. Morgen opnieuw regenachtig. Wel meer zon dan vandaag. Maximaal 19 graden dan.
3: En wat een artiest doet in zijn vrije tijd moet losgezien worden van zijn muziek. We gaan het

0: afgerekend worden op hun privéacties buiten muziek en waarom? Ja, de artiest waar heel Nederland op dit moment niet over uitgepraat raakt. Jee, a.k.a. Kanye West. Het gaat echt gebeuren. 6 en 8 juni gaat hij gewoon optreden in de Gelderdome. En dat was nog even niet zo zeker. Want gisteren was een kort geding aangespannen door het Centraal Joods Overleg tegen Kanye West of tegen Jee. Zij wilden namelijk voorkomen dat hij Nederland binnen zou komen. Omdat hij antisemitische uitspraken heeft gedaan. Hij heeft in een lied ook Hitler genoemd.
1: Ja.
0: Hij ligt natuurlijk al langer onder vuur door dit. En hij kon ook Engeland niet in.
1: Ja, maar volgens de rechter mag hij gewoon naar Nederland komen. Hij is volgens bronnen zelfs al in Nederland en heeft dus gewoon een show.
0: Wat vind jij ervan?
1: 6 en 8 juni. Dubbel. Ik snap mensen echt. Ik vind het echt vreselijk dat hij mensen pijn heeft gedaan met zijn woorden. Ik heb begrepen dat hij zijn excuses daarvoor heeft aangeboden daarna. Dus ik vind dat als je echt daadwerkelijk vindt dat je fout had en je excuses hebt aangeboden, waarom zou je dan niet mogen optreden?
0: Ja, maar jij bent natuurlijk ook een beetje een J-fan, toch?
1: Nee, maar
0: jij zei ook van, deze man heeft borderline, dus ja, hij heeft dat is letterlijk zo bewezen. Dus ja, inderdaad, deze man komt met dingen naar buiten die helemaal niet te rijmen zijn, die achterlijk zijn en gek ze is, maar hij is ook gek, dus we moeten hem ook een beetje zo nemen.
1: Zullen we even nog 20 artiesten opnoemen die gek zijn, die hun vrouw in elkaar hebben gemapt en waar we gewoon tot op de dag van vandaag nog steeds aan het meezingen zijn?
0: Met Chris Brown bijvoorbeeld?
1: Nou, niet alleen een Chris Brown. Ja, er zijn genoeg andere artiesten. Ook in het buitenland. Volgens mij een paar die overleden zijn. Dus dan vind ik het nog rotter om over te praten. Maar die gewoon echt hun vrouw in elkaar hebben gemet.
0: Ja, en een R. Kelly bijvoorbeeld.
1: Ja, hij is toch beschuldigd voor kinderporno.
0: Ja, en volgens mij mensenhandel. Maar een kooi onder zijn bed waar mensen in zaten.
1: Ja, maar ik bedoel, kijk, hij zit op dit moment vast. Omdat ze letterlijk bewijs hebben van wat hij heeft gedaan. Ik vind dat heel anders dan een persoon zoals Kanye West die uitspraak heeft gedaan. Niet vast heeft gezeten, zijn excuses heeft aangeboden en gewoon een concert wil geven. Kijk, als hij echt hele heftige dingen had gedaan en nooit zijn excuses ervoor had aangeboden. Ja, tuurlijk, dan snap ik je.
0: Even over R. Kelly, hè?
1: Ja.
0: Wist je dat zijn streams, nadat hij vast kwam te zitten, zijn gestegen met 500%?
1: Ja, niet normaal.
0: Dat is toch ongekend?
1: Dat is toch vaak zo, ook als je overlijdt als artiest zijn, hè?
0: Ja, maar dan denk ik, oké, overlijden kan ik nog wel begrijpen. Maar als je vast komt te zitten omdat je een verkrachter bent en dat je mensenhandel doet en dat je kooien onder je bed hebt waar je mensen in handelt. Ja, dat het dan een keer 500 gaat.
1: Precies hetzelfde.
0: Mijn vraag is, moeten artiesten afgerekend worden op hun privéacties buiten muziek? Of staat de muziek los? Want kijk, anders kunnen we hier natuurlijk ook gewoon nog steeds een arcade draaien, bij wijze van spreken.
1: Ik vind persoonlijk van wel. Ik wou
0: moet,
1: dat
0: moet
1: het
0: er los van staan.
1: Ja, ik vind dat ze eigenlijk afgerekend moeten worden.
0: Wel afgerekend moeten worden.
1: Ja.
0: Maar stel jij kan een kaartje krijgen voor Kanye West, zou je dan gaan?
1: Ja, maar zoals ik al zei, ik vind dat de situatie rondom Kanye West heel anders is dan bijvoorbeeld, hoe heet hij ook alweer? Die in haar voet had geschoten.
0: Tory Lanez. Maar volgens mij is die ook vrijgesproken, hoor.
1: Ja, maar het gaat erom van dat artiesten die
0: Dance bitch, had hij gezegd.
1: Ja, artiesten die denken dat ze overal mee weg kunnen komen. Hè, zeker weten. Reken ze maar compleet af. Maar deze guy heeft toch zijn excuses aangeboden. En hij heeft echt een zware borderline. Ja, moeten we hem dan allemaal gaan cancelen? Het liefst wel allemaal, al die artiesten.
0: Ja, wat is het nou?
1: Ja, ik vind het lastig. Ja. Sorry. Ik wil jouw mening horen. Ga jij nog vandaag je mening geven? Of ben je een meelopertje vandaag?
0: Ik ben heel erg benieuwd wat jij ervan vindt als je luistert. Moeten artiesten afgerekend worden op hun privéacties buiten muziek? Dit is Tory Lanez. Love, Dream, Speak.

0: moeten artiesten afgerekend worden op hun privéacties buiten hun muziek? Iris die zegt helemaal mee eens, Wef kapot veel zin in het concert van Jay.
1: Jeetje.
0: Jay!
1: Die zegt, Wef, sorry, maar Jay zijn gedrag goed praten? Heb ik ook niet gezegd.
0: Nou.
1: Weet je wat ik wel erg vind? Vandaag, Noorden, merk ik echt dat jij een beetje op de achtergrond bent. Je geeft je mening helemaal over niets.
0: Nou, kijk, oké, is goed. Is goed. Voor mij is het inderdaad per situatie verschillend. Bij mij is het per situatie verschillend of ik heb van deze artiest...
1: Als een artiest een vrouw heeft geslagen.
0: Ja, dan gaan we in dat werkt niet zo zwart-wit.
1: Ja.
0: Dat werkt niet zo zwart-wit. Omdat in alles is een situatie context, maar ten alle tijde vrouwen slaan afkeuren. Maar als je ziet dat we gewoon met z'n allen naar een Chris Brown gaan nog steeds, dan keuren we dat dus schijnbaar niet genoeg af. Dus ja... Het is lastig, hè? Ja, het is lastig. En het is ook lastig om dan die zwart op witte dingen te zeggen. Maar voor mij gaat het wel als het gaat over kinderen, verkrachting, dat soort dingen. Bijvoorbeeld een R. Kelly. Ja, dat, nou draaide ik die sowieso al niet. Omdat het gewoon voor mijn tijd is. Maar dan heb ik wel van, ja, dat gaat niet meer.
1: Ja,
0: dan zullen mensen ook bijvoorbeeld, Michael Jackson. Ja, dan is dan mijn punt. Er zijn veel verhalen. Toen hij leefde, waren er ook al rechtszaken. Ja. En hij is nooit veroordeeld. Dan kan je ook weer zeggen, nou, in dat soort zaken is het sowieso altijd heel lastig als het gaat om bewijs. Dat zie je ook in andere zaken. Dus alles heeft een context. En ik kan eigenlijk niet precies mijn vinger erop leggen. Oké, deze keer wel en deze keer niet. Dus
1: het is gewoon wanneer je gevoel het zegt van oké, nu ben ik klaar met deze artiest, dan ben je klaar ermee.
0: Ja.
1: Ja, lastig. Want jij bent dus wel echt helemaal klaar met J. Jij hebt niet zoiets van, nou, ik zou niet naar dat concert gaan.
0: Nee, maar dat komt omdat ik geen mega fan van hem ben.
1: Ja, dus dan ligt dus echt
0: nee, maar,
1: aan dus, hoe
0: nee, maar
1: fan
0: ik moet ook zeggen dat het me niet zo
1: triggert.
0: Kijk, wat mij meer triggert is, in Engeland wordt hij geweigerd. Hier wordt hij geweigerd, hier dan niet. Maar hier, we hebben het de hele tijd over Jay of Kanye West. Terwijl, hoezo hebben we het niet over een Netanyahu die handjes loopt te schudden bij onze premier. En die een oorlogsmisdadiger is. En dat is al overal bekend. Ja. En dat die gewoon vrij kan bewegen. En dat we niet diezelfde energie hebben.
1: Ja.
0: En dat vind ik lastig. En je kan het een niet met het ander vergelijken. Want als je Hitler in je tracks gaat doen en antisemitische uitspraken. Ja, dan moet je er inderdaad. Is het helemaal niet gek als wij erover nadenken. Hey, is zo'n persoon wel welkom?
1: Ja.
0: Maar dan moeten we die energie voor alles hebben. En dat vind ik dan daar waardoor ik denk van ja. Nou, mij maakt het in dit geval wat minder uit. Ook omdat hij labiel is en borderline heeft en noem het allemaal maar op.
1: Ja, ja, want Michael die zegt het inderdaad hetzelfde als wat jij zei. Het verschilt, want MJ is niet veroordeeld. Hij heeft vast foute dingen gedaan, maar ik zie zijn muziek zeker los van wat er is gebeurd.
0: Ja, misschien is dat ook wel lastig. Ik ben een echte MJ-fan. Ik ben met hem opgegroeid.
1: Ja,
0: ik heb allemaal.
1: Nee, maar daarom zeg ik met. Als je zou komen als alles waar ze voor hebben. Hoe noem je dat? Gespeculeerd van.
0: Ja,
1: wat hij
0: nee,
1: heeft
0: dan,
1: gedaan,
0: dan is het klaar natuurlijk.
1: Het
0: je
1: klaar.
0: Hebt zelf ook kinderen. Dus dan ga je niet meer. Tjamona!
1: Nee, ja, heel lastig inderdaad. Waarom moet je lachen?
0: Ja, alleen wij kunnen hier weer zo'n.
1: Ik heb toevallig gisteren die Michael Jackson film gezien. Daarom.
0: Ja,
1: ik zit er middenin, zeg maar.
0: Ja.
1: Maar het is inderdaad lastig. Mensen bekijken het dus echt per situatie.
0: Hoe
1: en dat is denk ik de conclusie.
0: Hoe zou Michael de volgende tune aankondigen? I listen to judge.
1: Nou, doe het. Put some respect on his name.
0: Hi guys, you listen to Phonics. This is
1: Jonna
0: Fraser and Jayon. Do I pronounce it right? Jayon Whitmana.

0: Vandaag gaan we erachter komen of een infraroodmasker goed is voor je huid.
1: Wilde weetjes.
0: De hele week zijn we gaan onderzoeken of een infraroodmasker goed voor je huid is. Ik heb een masker thuis, ik ben het de hele week gaan testen. Genevieve, een Phonics-luisteraar, is ook de masker gaan testen. Maar vandaag gaan we het antwoord krijgen van een dermatoloog. Want uiteindelijk weet een dermatoloog het beste of het nou goed gaat zijn voor je huid of niet. En we praten dus met dokter Razoki. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, kan jij misschien kort uitleggen wat infrarood eigenlijk is?
2: Ja, zeker. Ja, infrarood is een spectrum van licht die net buiten het zichtbare spectrum valt. Dus we kunnen niet zien met het blote oog. Maar het idee is dat het iets in de huid zou doen.
0: Oké, en waarom gebruikt dermatologie dan infrarood?
2: Nou, het wordt al onderzocht bij een aantal huidaandoeningen, waaronder stralingsdermatitis en wondgenezing, maar ook bijvoorbeeld bij haaruitval. En de laatste tijd is natuurlijk huidverjongingseffecten.
0: Dus ook voor haaruitval?
3: Nou,
2: ja.
3: Dan kan ik het op mijn kale knijter, moet ik het masker anders gaan dragen.
0: Maar ik vraag me af, je zegt al jaren, wat zijn de resultaten dan?
2: Ja, dat verschilt per aandoening waarvoor je het bekijkt. Hè. Dus de meeste effecten zijn gevonden voor de wondgenezing en stralingsdermatitis. Daar zie je wel dat het echt bij kan dragen en verbetering daarvan.
0: Oké. Okay.
2: En voor haaruitval wordt het ook wel eens gebruikt, maar dan is het wel een aanvulling op al andere therapieën.
0: Oké, okay. En ik heb dan nu gewoon een masker van een of andere website gekocht. Is dat dan even goed als één die jij zou gebruiken?
2: Ja, goede vraag. Nou ja, dat is natuurlijk een verschil tussen de maskers die verkrijgbaar zijn voor consumenten en een verschil tussen de apparaten die gebruikt worden in klinieken. Het grootste verschil is vooral dat in de klinieken meestal wel gebruik wordt gemaakt van een gekeurd apparaat waarbij bekende protocollen zijn, waarbij de golflengte bekend is, het vermogen bekend is. Dus waarbij je wat meer weet wat je doet. En bij consumentenmaskers is het, dan kan het ook wel bekend zijn, maar dan moet je wel goed kijken naar welke golflengte zit erin, welke vermogen wordt er gebruikt, zit er een protocol bij, waarop is het gebaseerd, is het getest, dat soort zaken.
0: Maar oké, kan je dan zeggen of een infraroodmasker echt werkt of niet?
2: Voor huidverjonging bedoelen we dan, hè?
0: Ja, of het echt beter voor je huid is.
2: Het idee is dus dat infrarood stimuleert wat biologische processen in de huid. Dus daar is wel duidelijk data voor. En we zien dan ook vervolgens in studies dat het ook wat doet op fijne huidrimpeltjes bijvoorbeeld. De ziekte van de rimpels rond de ogen.
0: Wordt toch een baby.
2: Maar de effecten zijn wel subtiel, maar ze zijn er wel.
3: Ja, dus we kunnen het gewoon zeggen. We hebben het onderzocht. We kunnen er een klap op geven. Een infraroodmasker is echt goed voor je huid.
0: Nu zit er nog één ding op. Ik moet het resultaat nog delen.
3: Oh ja.
0: Ik heb ervaren. Ik ben namelijk ook heel de week gaan testen. En natuurlijk ook Genevieve. En dat hoor je zo.
3: Ja, en kan jij er dus achter komen welke foto voor en na was? Check even onze Insta, Nordin en Wef. En dokter Razoki, dankjewel voor je tijd.

0: af. Een infraroodmasker is echt goed voor je huid.
1: Wilde weetjes.
0: Dat is iets wat we de hele week samen aan het onderzoeken zijn. En dus ook met luisteraar Genevieve. Hallo Genevieve. Hallo Genevieve.
2: Hoi.
0: Hey, ja. Maandag hebben we jou een masker gegeven. Ik heb ook een infrarood masker. Samen zijn we het gaan uittesten. Elke dag hebben we elkaar een update gegeven. Hoe ziet jouw huid er nu uit?
2: Nou, ik had in eerste instantie eigenlijk niet eens door dat het zoveel effect heeft gehad.
3: Oh.
2: Tot ik mijn afterfoto had gezien en die naast me before gezet. En toen merkte ik dat het toch wel echt verandering was, dat het toch wel veel gladder is.
0: Echt waar?
3: Ja, want we hebben net met een dokter gesproken. Ja. En die zegt dus, ja, het is beter voor je huid. Het is minuscuul, maar minimaal. Maar het is dus al, maar jij ziet het gewoon, zeg je.
2: Ja, dus zoals ik al eerder deze week had gezegd, ik had het in eerste instantie niet gezien. Ik voelde het vooral. En toen ik dus echt die foto's ging bekijken, toen dacht ik van, oh, nou, het heeft toch wel iets gedaan dus.
0: Maar wat heb jij precies gedaan? Ben je gewoon elke dag in
3: gezien?
0: De avond?
3: Ik ben benieuwd, wat heb je gedaan en hoe ziet het er dan uit? Waar zie je verandering?
2: Nou, ik ging dan gewoon na het wassen van mijn gezicht, dus als ik gewoon uit de douche kwam. Dan ging ik gewoon eventjes zitten. Dan smeerde ik nog niks op mijn gezicht. En dan deed ik dat masker op.
0: Okay.
2: En wat ik toen ben gaan merken is dat ik veel minder van die fijne puistjes in mijn gezicht kreeg. Dat echt wel gladder is geworden.
0: Dus jij kan ook net als dokter Razoki zeggen dat een infraroodmasker echt werkt. En goed is voor je huid.
2: Ik zou zeggen van wel, ja.
0: Oh my god, jongens. Ja. We hebben gewoon een wilde, weet je?
3: Ja, en de hype is dus real. Jij gaat het gewoon blijven gebruiken dus.
2: Ja, ik wil ook zien wat het doet op lange termijn. Dus ik ga het zeker blijven gebruiken.
0: Ja, alsjeblieft, als het kan, geef ons een update met een maand. En dan komen we bij je terug. Ik ben heel erg blij met dit wilde, weet je. Ik denk dat jij het ook echt moet gaan kopen, Noorden, als ik zo naar je gezicht
3: ik
0: kijk.
3: Ik denk het ook, maar ik dacht echt dat het bullshit was. Ja. Ik dacht, ik geloofde er echt niet in. Maar ik weet dat mijn vriendin zo'n ding thuis heeft liggen. Ik ga vanavond aan de masker.
0: Nou, tot het volgende wilde, weet je.
3: Ja, nou, tot het volgende wilde. Ik vond dit echt heel vet, Wef. Echt heel vet.

0: Netherlands, June 8th. Only 4 days left. Don't miss out. Be there.
1: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders ga je mis.
0: Yay, Netherlands, June 8th. Only 4 days left. Don't miss out. Buy your tickets now.
2: Wil jij de absolute top bereiken? Leer hoe je topsportmentaliteit toepast in jouw business, studie en life. Op 10 juni brengt L3B Boost de Sport Edition naar Stad Schouwburg Utrecht. Met Elgero Elia, Aristoot en Joe van der Sar. L3B Boost, de Sport Edition. Koop nu je tickets via l3bboost.nl.
3: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond, fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
2: L3B Boost, de Sport Edition. Koop nu je tickets via l3bboost.nl.
4: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your

0: Profiteer nu vanaf €200 per week. Check funnyxads.nl. Your city, your sound.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Funnyx Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Funnyx Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
3: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, Peter.
4: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
5: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark, Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
6: Hangt jouw kunst binnenkort in het museum? Museum Arnhem zoekt vrije tijdsmakers. Of je nu hout bewerkt, borduurt, zeefdrukt, fotografeert of tekent, alles kan. Meld je aan via museumarnhem.nl/maak. En wie weet is jouw werk straks te zien in Museum Arnhem.
7: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
8: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
9: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
10: Kijk op kwf.nl/voor wie. KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Pas op hoor, deze is heet.
12: Oef, ja.
11: Wil er iemand nog wat drinken?
12: Ja,
11: ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
12: En voor mij, man?
11: En een frisje voor jou.
12: Dank je.
11: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Raad van Toezicht van Milieudefensie stapt direct op vanwege de ophef over het verleden van oud-directeur Donald Pols. Hij was jarenlang de voorman van Milieudefensie, maar begon afgelopen maandag bij Tata Steel. Een dag later werd hij alweer ontslagen, naar aanleiding van een onderzoek van NRC. Daaruit bleek dat hij in zijn studententijd in Zuid-Afrika voorman was van een extreemrechtse studentenbeweging. De Raad van Toezicht van Milieudefensie was daar al jarenlang van op de hoogte. Een hardloper die zondag onwel werd tijdens de marathon van Utrecht is in het ziekenhuis overleden. De man van 21 raakte in de problemen in Houten en werd gereanimeerd. Daarna werd hij een paar dagen in het ziekenhuis kunstmatig in coma gehouden. Dinsdag overleed hij. Volgens bronnen was de student fit en kwam hij goed getraind aan de start. De organisatie van de marathon doet geen mededelingen over de doodsoorzaak. In de zoektocht naar een vermist meisje in het zuiden van Frankrijk is een lichaam gevonden, melden Franse media. Of het gaat om het vermiste meisje is nog niet bekend. Eerder deze week is een man van 41 aangehouden, de vader van een vriendinnetje. Over deze man wordt steeds meer bekend, zegt correspondent Saskia Houttuin.
1: In de loop van deze week kwamen er ook steeds meer berichten naar buiten over dat er al langer zorgen waren, ook bij andere ouders. En daarnaast ook dat er 5 concrete aanklachten liepen sinds 2017 voor seksueel geweld bij minderjarigen, dus die tegen hem liepen. Waaronder ook meermaals voor verkrachting.
0: De 2 vrouwen uit Stadskanaal die vorige maand werden aangehouden voor ernstige mishandeling van hun kinderen blijven langer in de cel. Hun voorarrest is met 90 dagen verlengd. Ze worden verdacht van onder meer poging tot doodslag. De kinderen zijn uit huis geplaatst. Het onderzoek van justitie loopt nog. Het weer. Vanavond is het op de meeste plekken droog. Vannacht opnieuw buien en het koelt af naar een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: maakt me niet heet? En hoeveel geld geef jij elke maand uit aan koffietjes?
1: Goedenavond Annelijn, wat gezellig dat je er weer bent.
2: Annelijn, wat heb ik jouw stem en je vibes gemist?
1: Lekker bezig, het is zo fijn, dit uur met Annelijn.
2: Shout-out naar jou Annelijn.
3: On the Block met Annelijn.
0: Ja, want wat als ik jou nou vertel dat je voor hetzelfde bedrag als je misschien wel betaalt voor je sportschoolabonnement ook een koffietje per dag kan halen? Een maand lang, ja? Op TikTok zag ik namelijk dit voorbij komen.
4: Ik heb een abonnement bij een koffietentje in Rotterdam. Het kost €50 per maand en dan kan je elke dag een koffietje, een matcha, een flat white maar ophalen. Je kan er elke melk bij doen die je lekker vindt. Je kan elk siroopje doen die je lekker vindt. Je kan een grote halen of een kleine, waar je maar zin in hebt. Ik had eerst zo erg te twijfelen om het te doen, want ja, €50 per maand aan koffie klinkt heel veel, maar ik denk dat ik het uiteindelijk ook minimaal uitgeef zonder abonnement. En nu bespaar ik echt best wel veel geld.
0: Ja, €50 per maand voor koffietjes. Een koffieabonnement. Ja, geen sportschoolabonnement, maar een koffieabonnement. Nou ja, ik moet misschien mezelf een beetje corrigeren. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die zelfs minder betalen voor hun sportschoolabonnement dan voor zo'n koffieabonnement. Dus waren er ook heel veel mensen in de comments die zeiden, ja, leuk dat je elke dag zo'n koffietje kan halen voor dat bedrag, maar je bent nog steeds gek als je het doet.
5: Banku, om koffie en matcha te drinken? Nee man, jij hebt geld te veel man. Dit is niet barkie. Gewoon een bankoe per maand om koffie te drinken die je ook osso kan maken. Je kan ook matcha osso maken, maar je besluit om bankoe per maand te betalen om koffie te drinken en
0: Ja, nou ik heb het even uitgerekend, want hij doet echt alsof zij gek is, maar 50 gedeeld door 30 dagen in de maand, dan betaal je dus ongeveer €1,70 per dag voor een koffietje. Stel nou dat jij sowieso elke dag een koffietje haalt, nou dan ben je wel echt goedkoper uit als je gewoon zo'n koffieabonnement neemt. En dus is het misschien helemaal niet zo'n gek idee. Of vind jij van wel? Drop het even in de NPO Luister-app. Zou jij dat nou doen, zo'n koffieabonnement, of niet?

0: mentaal veel meer bij mij losmaakt dan bij de geboorte van mijn eerste zoon.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Funix Talks.
0: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.

0: Challenges, ja, en zo zijn er ook altijd weer veranderingen in de wereld waar je het ene van kan vinden of het ander van kan vinden. Wat dacht je bijvoorbeeld van een koffieabonnement bij je lokale koffiezaak voor €50 per maand? Zou jij dat doen? Ik hoorde het voorbij komen op TikTok. Luister maar even mee.
1: Ik heb een abonnement bij een koffietentje in Rotterdam. Het kost €50 per maand en dan kan je elke dag een koffietje, een matcha, een flat white maar ophalen. Je kan er elke melk bij doen die je lekker vindt. Je kan elk siroopje doen die je lekker vindt. Je kan een grote halen of een kleine, waar je maar zin in hebt. Dat is zo erg twijfel om het te doen, want ja, €50 per maand aan koffie klinkt heel veel, maar ik denk dat ik het uiteindelijk ook minimaal uitgeef zonder abonnement. En nu bespaar ik echt best wel veel geld.
0: Ja, je bespaart ook best wel wat geld, want 50 gedeeld door 30 dagen in de maand is gewoon €1,70 per dag voor een koffietje. Als je elke dag een koffietje haalt, is dat toch best wel een goede deal, zou je denken. Nou, toch waren er een heleboel mensen online het er niet mee eens. Die zeggen, joh, maak die lekkere koffie gewoon lekker thuis, joh. Even kijken wat jij ervan vindt. Je kan het laten weten in de NPO Luister-app. Zou jij je doen zo'n koffieabonnement? Rick, die zegt het volgende.
2: Ik zal zeker weten zo'n koffieabonnement nemen. Waarom niet? Ik drink toch de hele dag koffie. 'S ochtends één, 's middags één, avond. Nu lig ik 's ochtends een koffiekan, 's middags een koffiekan. En 's avonds. Dus voor mij zal het wel voordelig zijn.
0: Ja, voor zo iemand als Rick is het dus zeker voordelig. Diallo, die moet er nog even over nadenken.
3: Ja, dat ligt eraan. Als je elke dag koffie drinkt, laten we zeggen van maandag tot met vrijdag, dan zou je het wel kunnen doen. Want weekend misschien kom je er niet langs. Maar ja, als er een route is naar je werk, ja, dan zou je het wel beter kunnen doen. Want dan ben je goedkoper oud. Ben je nog niet eens 2 euro kwijt voor een bakje koffie. Dus ja, ik zou het wel doen.
0: Ja, ik ben ook best wel een koffieleut. Maar wie al helemaal koffieleut is, dat is de heer naast mij. Die overleeft niet zonder koffie. Die poept en plast koffie. Toch?
4: Nou, dat valt eigenlijk nog best mee. Nee, ik hou echt enorm van koffie. Ik ben een enorm liefhebber. Maar ik drink er wel maar eentje, max 2 per dag.
0: Zou jij het doen, zo'n koffieabonnement?
4: Nee, want ik denk dat ik maar 2 keer per week dat ik buiten de deur een koffietje haal.
0: Oh ja.
4: Dus dan valt het wel mee. Ik denk dat ik goedkoper uit ben als ik het zo doe.
0: Ja, dat denk ik dus ook. Maar ik kan me wel voorstellen, kijk, een koffie gemaakt door iemand anders.

0: dat geld zit, toch? Dan zit je ongeveer op die 50 euro wel.
1: Oh nee, je geeft me echt een realisatie.
0: Ja. Ja, ik denk dat je er wel boven zit trouwens. Ik denk 4, 5 euro voor een koffietje gemiddeld tegenwoordig.
1: Ja, dan misschien nog wel meer. De koffies die ik haal zijn inderdaad meestal
0: 15 euro per week, 60 euro per maand. Nou.
1: Wow, hey, misschien moet ik ook zo'n koffieabonnement nemen. Je hebt me even op iets gezet, man. Ja, je hoort het. Je moet gewoon even uitrekenen. Hoeveel betaal je überhaupt per maand aan een koffietje? En is dan 50 euro wel echt zoveel? Ik denk het eigenlijk niet als ik zo kijk. Nou, verder met muziek van Cat Neuf, Young Felix, Kleine John. Je hoort Zeg het meteen.

0: Dance. En in Haarlem kun je een tour doen waarbij je 100% zeker schuin aangekeken gaat worden. Het lijkt namelijk net een beetje alsof je net een oudje hebt beroofd. Je kunt er namelijk toeren op een scootmobiel. Ja, heel apart. Misschien heb je het ook wel voorbij zien komen op TikTok, want het gaat hartstikke viraal. En natuurlijk kon onze reporter Camille niet achterblijven om het uit te gaan proberen.
1: Hallo. Hey, mensen kijken me aan van gaat het met haar?
2: Met de bocht mee naar links.
1: Ik moet wel zeggen dat ik hem nu al te pakken heb.

ik zonder streken. Is net een zebra zonder strepen. Jas voor me gekookt, was het vergeten. Prullenbak ligt nu mee eten. Boodschappen, hoef je niet zelf te betalen. Gooi het op mij, deze weken zie je het als een teken.

0: Noord met Camille.
1: Misschien heb jij het op TikTok voorbij zien komen. Twintigers die met een groep door de stad toeren op een scootmobiel. Je kan dit dus doen bij Tourmobiel in Haarlem. En mijn collega San en ik moesten dit natuurlijk uitproberen. Dus we nemen jullie mee. Zo'n toeter. Hé, dat ding gaat hard, man. Sanne, je moet niet opeens remmen, kerel.
2: Rem je? Oh, sorry.
1: Uit, fietser. Nou, bijna botsing gemaakt. Stanley, ik denk dat jij de gekste side hustle hebt van omgeving Amsterdam Haarlem. Want jij geeft scootmobiel tours. Hoe ben je erop gekomen?
3: Ja, 10 jaar geleden reed ik met mijn oma op een scootmobiel. Dat bleef zo in mijn hoofd zitten. Dat ik vorig jaar gewoon dacht van, ja, ik koop er zelf eentje. En het was ook belachelijk leuk. Dus toen ging ik erop rijden en toen dacht ik van, eigenlijk wil ik ook met mijn vrienden het kunnen doen. En toen dacht ik, misschien kan het ook wel wat zijn voor mensen die wat minder mobiel zijn. Om een beetje een inclusief uitje te hebben waar eigenlijk letterlijk niemand hoeft achter te blijven. En nu heb ik er op dit moment 7. Ja, in principe is het heel simpel. Het heeft een gashendel, je trekt hem naar je toe en je gaat vooruit. Alleen wat wel bijzonder is, de enige manier dat hij remt, is het om hem los te laten. Ja, op de stoep mag je 6 km per uur officieel, maar deze gaan rond de 18 km per uur. Dat is het even kort samengevat.
1: Ik ben heel benieuwd en we nemen de route naar het centrum.
3: Ja, lekker langs de pareltjes van Haarlem.
1: Ik zit nu op de scootmobiel. Hij heeft gewoon camera, telefoonhouder. Nou. Besef, mijn auto heeft niet eens achteruitcamera, hè? En deze scootmobiel wel. We gaan. Hey, hallo. Hey, mensen kijken me aan van gaat het met haar? Met de bocht mee naar links. Ik moet wel zeggen dat ik hem nu al te pakken heb. Stanley, onze tourguide, is aangekomen. We zijn nu in het centrum en hij gaat ons nu meenemen. Dus let's go.
3: Oké, dan moet ik even keren. Kijk, en het fijne is van een scootmobiel, in principe heb je overal voorrang. Want je zit in een gehandicapte voertuig. Je moet er natuurlijk geen gebruik van maken. Maar het is wel fijn. Ik vind het altijd wel gezellige straatjes om erin te rijden.
4: Ik moet wel zeggen dat ik ergens een gevoel van schaamte heb.
1: Nog dat vlaggetje.
4: Het voelt ergens aan de illegale kant, maar aan de andere kant lekker boeien wat mensen van je denken.
3: Nou, meestal komen jongeren de tour doen, want het wordt op social media gewoon echt opgepakt als een leuk inclusief uitje. En in principe kan iedereen het doen. En in een specifiek geval kwam vorige week een opa en oma van in de 80 met 3 kleinkinderen. En één daarvan zat zelf in de scootmobiel. Dus die had ook zelf een eigen scootmobiel meegenomen. Ja, dat is natuurlijk wel echt tof om te horen. Ja, we kunnen ook via die kant. Kan ook.
1: Nou jongens, we zijn heel. We hebben niemand aangereden. In het begin alleen bijna. Maar het is goed gekomen. Ik vond het erg leuk. Wat vond jij?
4: Ja, ik vond het dus ook heel erg leuk. We hebben wat fietsers ingehaald ook. Dus ik zat ook te denken, ja, als jij dus geen rijbewijs hebt en je wil wel makkelijk in de stad komen, kan je gewoon een scootmobiel kopen. Toch?
3: Ja, ga naar mazijtourmobiel.nl en vul een aanvraag in en dan plannen wat leuks in.

0: vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
2: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via phonix.nl/news.
3: Yay, Netherlands, June 8th, only 4 days left. Don't miss out, be there.
4: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark, Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
3: Yay, Netherlands, June 8th, only 4 days left. Don't miss out, buy your tickets now.

0: Complicated.
1: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonics kanalen.
2: 10 tenders alsjeblieft.
3: Ja, dat is dan 8 euro.
2: Hè? 8? Oké. Okay.
4: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
5: Wil jij ook ervaring opdoen binnen de mediawereld? Check onze vacatures op www.phonics.nl/vacatures.
6: Zit in een visa? Check dan nu het subchannel Phonics Visa. Deze clip is 24 uur per dag geopend voor jou.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Raad van Toezicht van Milieudefensie is opgestapt na de onthulling over Donald Pols. NRC berichtte dinsdag dat de oud-directeur in zijn studententijd bij een extreemrechtse beweging zat. Om diezelfde reden werd Pols ook na één dag ontslagen bij zijn nieuwe werkgever Tata Steel. De Raad van Toezicht van Milieudefensie wist van het verleden van Pols. Een man van 21 die zondag onwel werd tijdens de Marathon van Utrecht is overleden. De student was volgens bronnen goed getraind. De organisatie van de marathon maakt de doodsoorzaak niet bekend. De studentenvereniging waar hij lid van was heeft de activiteiten voorlopig afgezegd. Premier Jette zegt de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid eventueel te willen verlagen. Maar voordat het zover is, wil hij eerst een deal sluiten met de vakbonden en de oppositie over de toekomst van de WW en de WIA.
1: Als we die afspraken kunnen maken, ja, dan zal dat waarschijnlijk moeten leiden tot andere afspraken dan in het coalitieakkoord zijn opgenomen. Maar hoe dat er precies uitziet, over welk bedrag het gaat, daar kunnen we nu allemaal nog geen antwoord op geven. Want het begint wel echt met die inhoudelijke gesprekken die eerst moeten worden gevoerd.
0: Het kabinet wil 6,5 miljard euro besparen op de sociale zekerheid. De vakbonden zijn het daar niet mee eens en hebben stakingen aangekondigd. In Brussel is een protest van leraren en leerlingen tegen bezuiniging op het Franstalig onderwijs uitgelopen op rellen. Bij het Centraal Station werd brand gesticht en sommige betogers drongen een parlementsgebouw binnen. De politie zette traangas en waterkanonnen in om de orde weer te herstellen. 10 mensen zijn aangehouden. Er deden zo'n 3000 mensen mee aan het protest tegen de bezuinigingen. De Franse gemeenschap wil onder meer dat leerkrachten in het voortgezet onderwijs 2 uur per week meer les geven voor hetzelfde salaris. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht opnieuw buien, het koelt af naar een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Annelijn. Party Next Door hoor je met For Certain na Young Felix, Bart of Zo en Rijn.

0: No Brainer hoorde je. En ja, hier on the block hebben we natuurlijk speciaal talent wat we elke keer in de spotlight zetten. En dat speciale talent, dat kan zomaar iemand zijn die jij kent. Of misschien ben je dat zelf wel. Opkomende artiesten, en die noemen we ook wel Artist of the Month.
1: Artist of the Month.
0: En onze Artist of the Month van deze maand is een dame met een hele unieke sound. Ze is al een tijdje bezig met muziek. Ze komt uit Almere en ze is echt ready to go. Zij staat deze maand, haar naam is KK, in de spotlight met haar track Summertime. Een heerlijke zomersnummer. En dat is niet het enige wat ze doet. Je hoort haar dus elke dag voorbij komen als Artist of the Month on the block elke avond. Maar ze krijgt ook een leuke challenge van ons mee. Ze komt langs in de studio voor interviews onder andere. Ja, en zo staat ze volledig in de spotlight. De gehele maand KK dus met haar tune Summertime.

0: Caesar en Lil Klein hoorde je met Don Julio Daddy.
1: On the block met Annelijn.
0: En hoe kan Kraaijenis zich verder ontwikkelen? Nou, morgen vindt in de Amsterdamse buurt de Kraaien Next Campus conferentie plaats. En coördinator David en een van de jongeren Pharrell, die kunnen er alles over vertellen. Welkom allebei. Leuk dat jullie er zijn.
2: Goedenavond. Goedenavond.
0: Goedenavond. Hey, Pharrell, om even bij jou te beginnen. Jij bent eigenlijk soort van een van de gezichten van de campus. Kan je een beetje vertellen, wat is nou het grootste doel van wat jullie gaan doen?
3: Gewoon ons idee presenteren voor iedereen. We willen Kraaijenex Campus is eigenlijk dat we jongeren leren van hun talenten te monetizen. En dat willen we gewoon laten zien door demonstraties en gewoon een leuke dag ervan te maken.
0: Nou, klinkt leuk. David, als ik het zo hoor, dan denk ik, nou, dat wordt een leuke middag, zeg maar. Je gaat het samen hosten ook met Pharrell, toch?
2: Als dat
0: het
2: klopt, goed, dat klopt, dat heb je goed.
0: En wat is er allemaal te doen?
2: Ja, er zijn verschillende workshops over verschillende locaties in Kraaijenex. Dus we nemen de wijk, de buurt gewoon erin mee. We hebben oppasmoeders, we hebben verschillende organisaties. En dat noemen we allemaal door onder één tak en dan noemen we dus Kraaijenex Campus.
0: Oké, dus je gaat echt naar verschillende plekken zeker. In Kraaijenex.
2: Ja, zeker.
0: Oké, nice. Hey, Pharrell, waar ben jij het meest trots op als het gaat om deze hele organisatie?
3: Gewoon Kraaijenex zelf?
0: Ja.
3: Dat we gewoon met z'n allen en vooral jongeren, dat we dit gewoon iedere keer kunnen doen, ook met Summer K. En eigenlijk, ja, gewoon dat we het opzetten. Het is gewoon super bijzonder dat jongeren dit zelf organiseren en helemaal uit zichzelf ook doen. We komen ook allemaal met onze eigen ideeën en dat we dat gewoon combineren naar iets moois.
0: Ja, en dat was met 16 jaar. Jullie zijn echt al super betrokken. Wat is dan iets waar jij heel erg naar uitkijkt morgen, bijvoorbeeld?
3: Ik denk zelf de workshops, gewoon hoe iedereen dan zich gaat verspreiden. En dat je dan bijvoorbeeld heel veel jongeren ziet en ook heel veel ambtenaren en zo bij één workshop. En dat je ze gewoon ziet in gesprek raken met elkaar. En dat ze daar gewoon praten over terwijl ze bijvoorbeeld bij een workshop, hoe maak je je eigen brand? En dan gaan ze met elkaar in gesprek en maken ze gewoon iets leuks ervan. Ja. En ook gewoon de gesprekken daarna, de contacten die je legt vooral.
0: Ja, David, als ik het ook zo Pharrell hoor zeggen, er komen ook ambtenaren dus. Er komen een heleboel verschillende mensen. Waarom was het zo belangrijk om verschillende mensen samen te brengen in dit geval?
2: Omdat onze boodschap altijd niet altijd goed aankomt bij iedereen. Maar er zijn heel veel mensen die praten over jongeren. Maar ze willen niet graag werken met jongeren. Dus wij hebben als jongeren natuurlijk het initiatief genomen om zoiets te organiseren. Zodat we eigenlijk gewoon onze boodschap heel duidelijk en helder aan de rest van Nederland laten zien. Dat jongeren het ook kunnen. Geef jongeren ook gewoon de ruimte en de kans om dit gewoon op te zetten. En we hebben bijvoorbeeld een bibliotheek in onze wijk laten landen. En de dingen op de achtergrond gaan niet altijd zo soepel. Dus dit is gewoon een van onze statements die we gewoon naar buiten willen brengen. Dat we er zijn en dat we het gewoon kunnen begrijpen.
0: Ja, dus echt iedereen aan elkaar verbinden.
2: Ja.
0: En vooral als je dat zo hoort, is er iets wat jij echt graag anders wil zien of waarvan jij zegt, nou, dat is echt belangrijk?
3: Goeie vraag. Gewoon vooral dat we meer gaan samenwerken in plaats van over elkaar te praten en dan met mail gaan gewoon met elkaar aan tafel zitten en laten dingen gewoon worden afgesproken concreet en voldoen ze ook en niet later weer terugkomen op je woord.
0: Nice. Nou, de Kraaijenex Campus conferentie die vindt dus morgen plaats.
2: Klopt.
0: Mensen kunnen erbij zijn.
2: Zeker.
0: Waar kunnen ze meer informatie vinden?
2: Ze is op alle socials. Kraaijenex Campus op Insta. Kraaijenex zelf op Insta. En dat zijn er gewoon een QR. En anders kunnen ze ons gewoon een bericht sturen. Kraaijenex, the next generation.
0: The next generation. En wil je daar deel van maken, dan weet je waar je moet zijn. Heren, bedankt voor het komen. En heel veel plezier en succes morgen.
3: Dank jullie wel.

0: again.
1: The Mystery Track.
0: En zometeen is het alweer tijd voor dat ontzettend spannende spel. Dat moment waarop jij kunt bewijzen dat je een echte Phonix Family member bent. Want een echte Phonix Family member die heeft toch ook wel een beetje muziekkennis. En die kan echt wel raden om welke track het gaat als ik zeg... nou, ik heb een mystery track liggen en die mag jij raden. En dat is dus ook wat we gaan doen, de mystery track spelen. Wel, je krijgt 30 seconden de tijd om 5 vragen te beantwoorden. Het gaat dus een beetje om snelheid, een beetje muziekkennis. En ik heb alle vertrouwen erin dat het jou wel gaat lukken als je nu luistert. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is die NPO Luister-app erbij te pakken. En dan kan het zomaar zijn dat jij die mystery track met mij speelt. Nou, speel je dat met mij, win je uiteindelijk. Ja, dan ga je niet naar huis met lege handen. Dan krijg je gewoon een exclusieve Phonix goodie bag. En je maakt ook kans op 15 seconden shout-out-tijd. 15 seconden lang zeggen wat je wil hier live op de radio. Maar goed, die NPO Luister-app dus, dat is waar je moet zijn om de kwalificatievraag te beantwoorden. En die heb ik niet, nee, die heeft Quizmaster Max.
2: En de kwalificatievraag voor vandaag is... welke artiest ken je van de bekende lijn? How can I be homophobic, my bitch is gay?
0: Oeh, how can I be homophobic, my bitch is gay? Ja, ik weet al om wie het gaat. Welke artiest zegt die lijn? Denk jij het te weten? Drop het in.

0: am at the bare minimum.
1: The Mystery Track.
0: Ja, en ze zeggen wel dat is geen Champions League, maar dit is toch wel de Champions League van Phonix hoor. De Mystery Track gaan we spelen. En ik heb Lucas aan de telefoon. Lucas, ben je een beetje opgewarmd?
2: Ja, natuurlijk.
0: Goed zo, goed zo. Zo hoor ik het graag. Hey, hoe vaak luister jij naar Phonix per week?
2: 7 dagen in de week.
0: Ja?
2: Ja,
0: oké, dan krijg je ook gelijk de vraag, wie is dan je favoriete show om naar te luisteren?
2: Fernando wel, van 7 tot 10, sorry.
0: Lekker in de ochtend, hè? Ja, daar hoef je geen sorry voor te zeggen. Ik kan er niks aan doen dat jij gewoon lekker in de ochtend wil luisteren. Ik bedoel, ja, ik snap het. Hé, leuk Lucas, dan weet ik in ieder geval dat je die muziekkennis waarschijnlijk wel hebt. We gaan zo meteen de Mystery Track spelen. Ik krijg 30 seconden de tijd om 5 vragen te beantwoorden. Elk antwoord is een aanwijzing naar de Phonix tune die ik zoek. Denk ook aan je tijd. Je mag gewoon passen als je het antwoord niet weet. Uiteindelijk, na die 30 seconden, is het aan jou om de puzzelstukjes aan elkaar te leggen en te kijken om welke track het kan gaan. Denk niet te moeilijk, Lucas. En we beginnen met je kwalificatievraag. Welke artiest ken je van de bekende lijn How can I be homophobic, my bitch is gay?
2: Sankrosi.
0: Dat is goed. En je tijd gaat in. Wat is een ander woord voor de stoptrein van NS?
2: Bullet train?
0: Nee, nog een andere?
2: Nee, pas.
0: Stoptrein, nee. Welke artiest ken je van de tracks Raindance en Location?
2: Zonne?
0: Voor welk land staat de afkorting UK?
2: Engeland, United Kingdom.
0: Welk jaar was het 3 jaar geleden?
2: 2023.
0: Dat is nog goed. Ik keur hem nog even goed. Ik keur hem goed. Je hebt 3 goede antwoorden. Ik moet zeggen, je hebt lastige hints verzameld. Maar het kan zomaar zijn dat je hem alsnog gaat raden. Central Sea is jouw eerste hint. Tweede hint is United Kingdom, oftewel het Verenigd Koninkrijk. En je derde hint is 2023. Ja, Lucas, heb je enig idee om welke track dit kan gaan?
2: Oeh, ja, Jezus. Dan moet het net een liedje zijn van Central Sea die je in 2023 hebt opgenomen.
0: Dat heb je misschien wel heel goed. Ja.
2: Nou ben ik geen hele grote fan van hem.
0: Noem wat. Noem iets wat je voorbij hoort komen op Phonix.
2: Me and you, too much.
0: Ik ga hem invoeren. Ik ga deze antwoorden invoeren en kijken wat eruit komt. Oeh, nee, dat is helaas niet goed. Ah, oh, Lucas, het was je enorm gegund. Bedankt voor het meespelen. Volgende keer beter.
2: Hoor ik nog wat het goede antwoord is?
0: Ja, als je blijft hangen, dat hoor je dan zeker. Fijne avond. Hey, want luister jij nu ook en denk je, ja, ik weet het antwoord inmiddels wel na die hints, Annelijn. Dan hoef je alleen maar te bellen naar 0909-3869-3869. Ondertussen ga ik de hints weggeven, want ja, jij kunt gewoon die Phonix goodie bag kapen. En ook die 15 seconden shout-out-tijd die Lucas net heeft misgegrepen. Eerste hint was Central Sea. De tweede hint was een ander woord voor stoptrein van NS. Is natuurlijk de Sprinter. Welke artiest ken je van de tracks Raindance en Location? Dat is niemand minder dan Dave. En ja, dan hadden we natuurlijk nog het Verenigd Koninkrijk en 2023. Wat is nou die mystery track waarnaar ik op zoek ben? Denk je het antwoord te weten? Bel 0909-0909-3869-3869. En wie weet heb jij zometeen wel die Phonix goodie bag te pakken. Oh, ik zie dat er wordt gebeld. Eens even kijken. Goedenavond, wie heb ik aan de telefoon? Goedenavond.
3: Hi.
0: Hallo, wie is daar?
3: Nanda.
0: Nanda, hey, goedenavond Nanda, hoe is het?
3: Goed, met jou?
0: Ja, gaat goed. Ik hoop dat jij belt met het goede antwoord.
3: Jazeker.
0: Vertel.
3: De Central Sea Sprinter.
0: Samen met?
3: Dave.
0: Even kijken, ik ga hem invoeren. Dat is goed!
3: Yay.
0: Gefeliciteerd, gefeliciteerd. Je bent er weer als de kippen bij, Nanda.
3: Ja, dat was mijn dochter die het zei.
0: Oh, nou, shout-out naar je dochter sowieso. Hey, jullie krijgen die Phonix goodiebag opgestuurd. Dan kunnen jullie die lekker gaan delen. Blijf nog even hangen, want je krijgt ook 15 seconden lang de tijd om te zeggen wat je wil. En die gaat nu in.
3: Hey Annelijn, ik wil graag een shout-out doen naar Phonix sowieso. En naar jou en de kleine natuurlijk, die op komst is. En ik wil een shout-out doen naar KTM Works van mijn zoon. En het bedrijf van mijn zoon en mijn partner, dat is Power Express King.

Meteen gaan we het hebben over de Pride in Utrecht. Want in Utrecht, dan kleuren alle straten. Zometeen hoor je meer naar de headlines.

0: vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
2: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via phonics.nl/news.
3: Yay, Netherlands, June 8th, only 4 days left. Don't miss out, be there.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Hermano's. Ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor $5 bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
1: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Duitsland is niet van plan om te stoppen met grenscontroles. De Europese Commissie wil van de controles af, maar Duitsland niet. Volgens minister Dobrindt van Binnenlandse Zaken helpen de controles om migranten tegen te houden. Brussel vindt de controles niet meer nodig, omdat volgende week het EU-migratiepact ingaat, waarbij bezoekers aan de buitengrens van de EU worden gecontroleerd. De Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgebracht voor onderzoek naar kanker. Sinds de editie van 2013 is niet meer zo'n hoog bedrag opgehaald. Zo'n 5000 mensen beklommen vandaag maximaal 6 keer fietsend, wandelend of hardlopend de Franse Alpe d'Huez om geld op te halen voor het goede doel. Alpe d'Huez bestaat dit jaar 20 jaar. Sinds 2006 werd in totaal ruim 245 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar kanker. Een ANWB-medewerker is veroordeeld tot 4 jaar cel voor het doodrijden van een man, 2 jaar geleden. De 60-jarige medewerker was op die dag aan het werk in Eindhoven toen zijn telefoon en een portemonnee werden gestolen door een man met een fiets. Hij ging achter de dief aan en reed over hem heen. Tijdens de zitting werden ook beelden getoond van de aanrijding, zegt deze verslaggever van Omroep Brabant.
1: En die opnames maakten veel indruk op de nabestaanden van het slachtoffer. Te zien was hoe Van G. met zijn wegenwachtbus de fietser van achter raakt en over hem heen rijdt. Daarna rijdt hij weer achteruit, omdat het slachtoffer onder zijn bus ligt. Maar daarbij rijdt hij nog een keer over het slachtoffer heen.
0: De Poolse tennister Maja Zwalinska heeft de finale van Roland Garros bereikt. Ze won in 2 sets van de Russin Jana Schneider. De 24-jarige Zwalinska moest zich voor het toernooi in Parijs kwalificeren en kwam bij een Grand Slam nooit verder dan de 2e ronde. De Poolse speelt in de finale tegen de Russische Mira Andrejeva, die eerder vandaag won van Marta Kostyuk uit Oekraïne. Het weer op de meeste plaatsen droog. Vannacht opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: En zo gaan we het hebben over de Pride in Utrecht. Maar eerst hoor je feit.

0: met Annelijn.
1: De aanstaande zaterdag kleuren de straten van Utrecht weer in alle kleuren van de regenboog. Want dan is het tijd voor Pride Utrecht. En dat is een dag waarop we liefde, vrijheid en jezelf zijn vieren. En voor heel veel mensen is het dus ook een feest. Maar het is ook een moment van zichtbaarheid en verbinding. En in de studio zitten twee mensen die daar sowieso een fantastische dag van gaan maken. Drag queens Amy Astoria en Victoria Viper. Welkom.
2: Dankjewel. Goedenavond.
1: Ja, goedenavond. Leuk dat jullie er zijn.
3: Dankjewel.
1: Hey, voordat we het over de Pride gaan hebben. Jullie zijn naast jullie drag personages ook al meer dan 10 jaar volgens mij in stijl.
3: Ja, dat klopt. Ja.
1: Wat is nou het grootste verschil tussen Amy Astoria en Victoria Viper en wanneer jullie gewoon zelf zijn als stijl?
2: Ja, kijk, als stijl zijn we denk ik gewoon een doorsnee gay stijl en gewoon leuk met elkaar. En daar is ook enigszins een aantrekkingskracht. Ik bedoel, we zijn allebei gay mannen, dus we vallen op de andere man. Als drag zijn we echt zussen. Er zit totaal geen aantrekkingskracht in. Dus ik kan me daar ook niks bij voorstellen. Dus de relatie is heel anders. Wel ietsje scherper.
1: Ja.
2: De randjes worden wel opgezocht dan.
1: Jullie worden ineens heel kattig tegen elkaar.
3: Ja, dat klopt. En ook meteen alle ruzies die we thuis hebben. Alle onuitgesproken dingen. Die worden het podium uitgevochten.
1: Oh ja. Ja.
2: Uitvergroot.
3: Ja.
1: Wat goed. Ja, ik vind het zo leuk om te horen. Gewoon, het voelt als zussen naast jullie dragpersonages. Of tenminste, terwijl wanneer jullie in je dragpersonages zijn. Hey, aanstaande zaterdag is dus de Pride in Utrecht. Hoe gaan jullie dat vieren? Hoe ziet zo'n dag er voor jullie uit?
3: Wij gaan die dag, staan wij op een van de boten die onderdeel is van de Canal Pride. En wij gaan daar een heel groot feest van maken. De dag zelf word ik ook een jaartje ouder. Dus we gaan s'avonds, hebben we geen andere plannen. Maar de middag wordt een groot feest.
1: Oh, nou alvast gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
1: Hey, wat betekent Pride voor jullie? Want jullie gaan feesten, maar het betekent veel meer natuurlijk, kan me voorstellen.
2: Ja, Pride is enerzijds inderdaad feesten. Als je op die boot staat, je wordt toegejuicht door iedereen. Je voelt je echt welkom en dat is fantastisch. Maar het is ook nog steeds een protest, zou ik haast zeggen. Het is nog steeds om zichtbaar te zijn, te laten zien dat je ook op die manier jezelf mag zijn. Dus naast het feesten is die zichtbaarheid nog steeds heel belangrijk.
1: Ja, en het blijft ook belangrijk dus om op te komen tegen misschien tegengeluiden tegen de LGBTQ+ community. Hoe voelen jullie die druk op dit moment?
3: Het is wisselend. Aan de ene kant merken we de afgelopen jaren dat juist door de zichtbaarheid dat de acceptatie van de community echt wel is toegenomen. Aan de andere kant, door de polarisatie in de maatschappij zijn ook de geluiden die van mensen die tegen de community zijn ook echt wel toegenomen en duidelijker hoorbaar. Dus dat horen wij ook meer. Dus dat is wel heel erg jammer om te horen. En daarom blijft ook zo'n Pride heel erg belangrijk om te laten zien wie we zijn. Dat we ook maar gewoon mensen zijn die van elkaar houden en ons leven willen leiden zoals wij dat willen leiden. En daar gewoon een normaal leven willen leiden.
2: Ja, we voelen daar soms ook die weerstand wel. We horen ook op het nieuws en via socials soms best wel heel negatieve dingen. Maar aan de andere kant merken wij ook dat er bijvoorbeeld hele jonge mensen, kinderen van 12, 13, 14 jaar, soms bij onze show staan. En dat het voor hun zo'n openbaring is. Ik kan me herinneren dat de ouders van zo'n kind naar de show naar ons toe kwamen en zeiden van, nou, ik heb ons kind nog nooit zo vrolijk en zo open gezien. Nou, dan smelt je en dat is waar wij het echt voor doen.
1: Ja.
2: En dan neem je die negativiteit op de kop toe.
1: Ja. Nou, echt supermooi hoe jullie dat vertellen. Ja, jullie zeggen het eigenlijk al een beetje, maar is er nog een bepaalde boodschap waarvan jullie denken, die willen we echt meegeven?
2: Ja, het belangrijkste is voor ons, durf jezelf te zijn. Laat jezelf zien. En als we dat met z'n allen doen, met z'n allen die deuren opengooien, dan wordt de wereld echt een stuk mooier.
1: Ja, mooie boodschap. Van dus de fantastische drag queens nog steeds bij mij hier in de studio. Amy Astoria en Victoria Viper. Ik vind het sowieso heel leuk dat jullie hier waren. En ik wens jullie heel veel plezier natuurlijk zondag.
3: Dankjewel, dat gaat helemaal goed komen. En voor iedereen die meeluistert, happy Pride!
1: Happy Pride!

meteen. Kan zomaar zijn dat jij een extra bijbaan erbij gaat moeten nemen. Ik vertel je zo meer na Una a la Vez van J Balvin en Ryan Castro. Fuck X.

0: Sluw Olly en Jorginho hoorde je. Ja, en dit volgende nieuws, dat vind ik toch
1: strontvermoeiend. Breaking news.
0: Your city update. Ja, want geloof me, een auto hebben in Amsterdam, ik kan het je vertellen, dat is echt geen... Ja, dat is geen pretje, kan ik je vertellen. Het is duur, het is niet voor de week. En het is ook steeds erger aan het worden, want de gemeente wil de kosten voor parkeervergunningen in Amsterdam verhogen. En ze hopen daar dus uiteindelijk miljoenen euro's mee te gaan ophalen. Hoeveel duurder het dan precies wordt, dat is nog niet bekend. Maar het kan dus zomaar zijn dat jij een stuk meer gaat betalen voor het hebben van een auto in Amsterdam. Nou, volgens de gemeente is die maatregel nodig om de stad ook wat meer leefbaar te maken. Ja, het is denk ik ook niet echt een geheim dat we in Amsterdam langzaam naar een soort autoluwe stad gaan. Een stad zonder auto's. En dat zegt de gemeente ook, hè. Meer ruimte voor groen, voor recreatie. Maar op straat denken nog steeds heel veel mensen gewoon van nee.

0: Frankfurt. Waarom gebeurt het hier?
1: Goeie vraag. Goeie vraag. Waarom gebeurt het hier in Amsterdam? Ja, wat zijn we Amsterdammers toch zielig, hè? Phoenix on the block. Amsterdam.

steeds on the block, waar ik een open spot in mijn playlist heb die jij mag gaan vullen. Met een track waarvan je zegt, Annelijn, neem me weer even terug naar dat moment. Misschien wel het moment dat je net voor je eindexamen was geslaagd. Of misschien wel het moment dat je net in een break-up zat met die ene ex die je nog steeds niet uit je hoofd krijgt. Het mag allemaal. Neem me mee naar een moment in je leven en vertel me welke track jij wil horen en waarom. Kan gewoon via de NPO Luister app. Zo makkelijk is het. En dan ga ik zo meteen die track gewoon lekker voor je draaien. Drop dus in de NPO Luister app welke track wil je horen en waarom. En dan hoor je hem zo meteen misschien wel voorbij komen.

Lekker compa beats door je speakers hier on the block met Joe 2 Filet. Je hoort zijn nieuwe track Rihanna hier. Ja, en op je werk moet je altijd jezelf zijn. Ervoor uitkomen wat je misschien in je vrije tijd doet. Of op wie je valt. Ja of nee? En waarom? We gaan het er zo meteen over hebben tijdens Annelijn's Hotline. Maar eerst staat deze banger voor je klaar. The Weeknd, Blinding Light.

0: met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads, your city, your sound.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Check funnixads.nl. Your city, your sound.
1: Wil jij ook ervaring opdoen binnen de mediawereld? Check onze vacatures op www.funnix.nl/vacatures.
2: Hangt jouw kunst binnenkort in het museum? Museum Arnhem zoekt vrije tijdsmakers. Of je nu hout bewerkt, borduurt, zeefdrukt, fotografeert of tekent, alles kan. Meld je aan via museumarnhem.nl/maak. En wie weet is jouw werk straks te zien in Museum Arnhem.
3: Hermano's! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-check-in. Mooi niet? Vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beta.

0: Complicated.
1: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonix kanalen.
2: Zin in een visa? Check dan nu het subchannel Phonix Visa. Deze clip is

0: Kijk via phonics.nl/nieuws.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark, Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
3: Mmm, de Burger King hamburger. Onze klassieker, met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1 euro.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Inwoners van Moerdijk in Noord-Brabant moeten langer wachten op duidelijkheid over de toekomst van het dorp. In november werd bekend dat het dorp moet verdwijnen vanwege de komst van grootschalige energieprojecten. Sinds vorige maand wordt er ook gekeken of Moerdijk toch kan blijven bestaan. Er is volgens staatssecretaris Debat meer tijd nodig om dat te onderzoeken. Het was de bedoeling dat er eind deze maand de knoop zou worden doorgehakt. Een nieuwe datum wil de staatssecretaris niet noemen. Een tiener die tijdens een ruzie in Zwolle een man doodtrapte, heeft 8 maanden jeugddetentie gekregen. De toen 15-jarige jongen was 2 jaar geleden met een paar vrienden bij het station in Zwolle. Een vriendin van de jongen viel van haar fiets, waarop de 54-jarige man volgens omstanders zei dat ze met hem mee moest gaan. De jongens vonden dat hij haar lastig viel en mishandelden hem. Het slachtoffer was al ongeneeslijk ziek, maar volgens de rechter was de mishandeling de oorzaak van zijn overlijden. In Brussel zijn rellen uitgebroken bij een protest tegen bezuiniging op het Franstalig onderwijs. Bij het Centraal Station werd brand gesticht en sommige betogers drongen een parlementsgebouw binnen. De politie zette traangas en waterkanonnen in om de orde te herstellen. Er zijn 10 mensen aangehouden. De Franstalige gemeenschap wil onder meer dat leraren meer gaan werken voor hetzelfde geld. De 19e editie van de Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgeleverd. Het hoogste bedrag in 13 jaar. Het geld is bedoeld voor onderzoek naar kanker. Bij het jaarlijkse evenement beklimmen duizenden deelnemers maximaal 6 keer lopend, fietsend of rennend de Franse Alpe d'Huez. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht buien, het koelt af naar 1 graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. En het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Doja Central Cee hoor je naar Dior met Bo Mama.

0: Natural C, RDM and Doja, the speaker, Signal States on the block, and it's about to get hot, hot on the block.
1: I know when that hotline bling.
2: Please record your message.
1: That can only mean one thing. On the Lens Hotline.
0: Ja, als dat rode lampje hier in de studio gaat branden, dan weet je hoe laat het is. Iemand heeft weer mijn voicemail ingesproken met zijn of haar dilemma, probleem, situatie of gewoon, ja, toch wel iets waarbij diegene hulp nodig heeft. En die hulp die gaan jij en ik samen geven. Dus als je nu luistert, pak lekker die NPO Luister-app erbij. Want ik heb jouw mening zo meteen nodig. Annelijs Hotline dus, vandaag ingesproken door niemand minder dan Mike. En laten we even luisteren waar Mike mee zit.
3: Hey Annelijn, ik heb een nieuwe baan onlangs gekregen en ik ben er super blij mee. Het is mijn eerste baan sinds dat ik ben afgestudeerd. Maar ik ben queer. Ik heb een vriend en ik ben zelf ook een man. En daar durf ik eigenlijk nog niks over te zeggen op mijn werk, omdat ik toch ergens bang ben dat mensen me daardoor minder kansen gaan geven of anders over mij gaan denken. En ik weet dat dat misschien super raar klinkt om te zeggen, maar toch heb ik het gevoel dat wij als Nederlanders niet zo progressief zijn als dat we denken dat we zijn af en toe. Ik werk ook gewoon op best een, ja, saaie plek, kan je het wel noemen, op kantoor met veel mannen, met veel masculine energy. En ik wil gewoon niet dat zij me anders gaan behandelen of anders naar me kijken. Wat zou jij doen in deze situatie? Hoe moet ik dit aanpakken?
0: Oeh, goede vraag. Ja, jezelf zijn op werk of niet? Ik vind het een lastige, weet je. Ik zou met heel veel liefde willen zeggen, wees altijd jezelf. En ik denk ook, meer dan jezelf kan je niet zijn. Alleen ik begrijp ook wel dat als jij in een omgeving werkt met mensen waarbij je het gevoel hebt dat zij misschien anders tegen jou gaan doen, omdat je misschien een geaardheid hebt die zij niet begrijpen of whatever, dat het wel enorm lastig kan zijn. Ja, ik weet het niet. Altijd jezelf zijn op werk. Het achterste van je tong laten zien. Sommige dingen kun je ook gewoon privé houden. Maar je geaardheid, ik zou eerlijk zeggen, wees gewoon jezelf. Ja, ik denk het wel. Ik denk, wees gewoon jezelf en fok wat die mensen denken. Maar dat is mijn mening. En ik kan me ook voorstellen dat je nu luistert en dat je misschien een hele andere ervaring hebt. Of dat je zegt, Annelijn, je moet niet altijd jezelf zijn op werk. En sommige dingen moet je gewoon lekker voor je houden. Wat jij dan moet doen, ren naar die NPO Luister app, drop daarin jouw mening. Dan ga ik het er zo meteen

0: en taal veel meer bij mij losmaakt dan bij de geboorte van mijn eerste zoon.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
0: Heb je ook een complicated question? Stuur

0: I know when that hotline bling.
1: Please record your message.
0: That can only mean one thing. On the Lengths Hotline.
2: Ja, het is weer heet vanavond met het dilemma van niemand minder dan Mike. Mike die heeft onze hulp nodig en daarom heeft hij Annelijns hotline, oftewel mijn voicemail, ingesproken. Via de NPO Luister app kun jij hem helpen door jouw mening te droppen. En samen gaan we dan een uitkomst voor hem verzinnen. Want wat is er nou aan de hand bij Mike? Mike is queer, Mike heeft een vriend, een partner. En hij is bang dat zijn collega's dat ze hem anders gaan behandelen als ze erachter komen dat hij gay is. Hij heeft net ook nieuw werk. Hij werkt met een heleboel masculine mannen. En hij is gewoon bang dat ze toch anders tegen hem gaan doen. En daarom vraagt hij zich af, ja, moet ik ervoor uitkomen dat ik gay ben? Hij schaamt zich niet verder, maar hij vraagt zich af, moet ik ervoor uitkomen bij mijn collega's? Ja of nee? Of hoef je niet altijd het achterste van je tong te laten zien? Nou, even kijken. Jeffrey die zegt, ik heb vaak ervaren dat als je niet in de pas van een bedrijf meegaat, je toch al snel anders wordt behandeld. Toch heb ik altijd gezegd, ik blijf mezelf. Past dat niet in dat bedrijf, is dat dan hun verlies. Maar het is soms wel lastig. Ja, dat kan ik me dus echt heel goed voorstellen, hè? Want ja, een bedrijf heeft toch vaak ook een soort bedrijfscultuur. Ik kan me ook voorstellen dat er bijvoorbeeld, nou, dat een bepaalde gedachtegang binnen een bedrijf hangt. En dat als je er iets buiten valt, dat je al heel snel een beetje het zwarte schaap gaat voelen. Maar ja, dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Je kunt er ook voor kiezen om altijd jezelf te blijven, zoals Jeffrey zegt. Betekent niet dat dat even makkelijk is. Even kijken wat Rick nog voor advies heeft.
3: Wat ik had gedaan, Mike, ik had gewoon een keer een bolletje opgegooid bij je collega's over homo's, weet je. En kijken hoe hun erop reageren. Als hun gewoon normaal op reageren, dan blijf je stil, praat je met hun mee. En dan een paar maanden later, dan vertel je gewoon dat je ook homo bent. Om kijken hoe hun reageren. Gooi gewoon een balletje op naar je collega's over homo's en kijk hoe ze reageren. Lachen ze erom of praten ze gewoon netjes met je mee? Zo kan je er ook achter komen hoe je collega's zijn.
2: Ja, Max, jij vindt dat heel goed advies, hè, van Rick?
4: Ja, ik vind het heel sterk. Dit is op die manier kan je gewoon heel goed zien hoe zij dus denken, hoe ze echt denken over je. Ja. Zonder dat zij dat weten van jou.
2: Wel een beetje vals.
4: Ja, maar dat moet je een beetje zijn, denk ik, met dit soort dingen, toch?
2: Ja, een beetje slim zijn eigenlijk, ja. Gewoon. Dus dat je dan op een gegeven moment als Mike zijn dan een keer zegt van, die is uitgekomen voor gay, hè?
4: Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja, en dan zie je precies aan hun reactie hoe zij echt denken over homo's.
2: En wat als dan deze mensen, over wie we het hebben, die collega's, als ze dan ineens toch gaan zeggen van, hele nare dingen over homoseksuele mensen?
4: Dan ga je niet met die mensen op kunnen schieten. Dan ga je het niet lang meer volhouden, denk ik ook daar.
2: Hmm.
4: Want dan zie je de echte kant van hun, toch?
2: Ja. Zou dat voor jou een reden zijn om, zeg maar, te stoppen? Denk je?
4: Het zou mijn werk niet leuk maken. Dus ik denk dat uiteindelijk dat ik dan wel die keuze zou maken om te stoppen.
2: Ja. Ja. Dus eigenlijk kunnen we een beetje concluderen. Hoe dan ook, moet je toch een soort van jezelf zijn.
4: Zeker.
2: En kunnen zijn.
4: Ja, zeker.
2: Je kan het beste aftasten dus door misschien een keertje te beginnen over andere homoseksuele mensen of whatever. Kijken hoe zij daarover denken. En als je dan al ziet ze zijn small-minded, get the F out of there. Toch? Ja, dat is eigenlijk wel het advies.
4: Ja,
2: ik denk dat het heel goed is. Gesproken, gespreekt. Mike, ik hoop dat je er wat mee kan. Thanks voor het insturen van Annelijns Hotline. Heb je ook een dilemma, kun je die altijd via de NPO Luister app erin troppen. Verder met muziek, je hoort Justin Timberlake. What goes around, comes around.

0: Young Bleu en Drake hoorde met Your Mind Still.
1: Breaking news.
2: Your city update.
0: En dacht je dat het duur was om in Amsterdam een auto te hebben? Nou, in Utrecht kunnen ze er ook wat van hoor. Want voor duizenden mensen daar viel er de afgelopen week een parkeerboete op de mat. Ja, ik zeg parkeerboete, maar het is eigenlijk gewoon een bekeuring voor te hard rijden. Er waren namelijk flexflitsers neergezet langs de weg. En geloof het of niet, die flexflitsers die hebben gewoon meer dan 9000 bekeuringen gegeven. En moet je even beseffen, zoveel mensen die er zijn gepakt doordat ze gewoon niet wisten dat die flexflitsers overal stonden. Luister maar even mee.
3: Ze kunnen wel goed geld verdienen, denk ik. Dat wel.
4: Nou, af en toe wordt hij best wel gigantisch hard gereden.
3: Ik denk dat hier vaak te hard wordt gereden, dat wel, ja.
5: Ja, zeker. Dus ook de weg die uit Utrecht leidt, dus het is wel heel druk hier altijd.
3: En dan hoor je in één keer zo'n opgevoerde golf voorbij komen scheuren en dan denk je wel van, ja, daar mag toch wel eens wat meer aan gedaan worden.
5: Er zijn ook wel iets te veel auto's in de binnenstad, denk ik. Het is wel goed dat er iets op wordt gehandhaafd.
0: Ja, andere reactie dan in Amsterdam. Mensen die het eigenlijk wel goed vinden dat het wordt gehandhaafd, dat mensen te hard rijden. En dat is natuurlijk ook zo, hè. Dat je rijdt, oké, maar hou je wel gewoon aan de snelheidslimiet.

Ed Sheeran nog steeds on the block. Maar niet voor lang, want zometeen staat Phonics Vibes voor je klaar. Om het toch eventjes misschien een kleine versnelling terug te nemen. Ik check je volgende week weer on the block. Wens je nog een hele fijne avond. Je hoort Ashake en Central Cement. Wait.

0: en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funxads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funx Ads. Your city, your sound.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
2: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funx.nl/news.
3: Yay, Netherlands, June 8th, only 4 days left. Don't miss out, be there.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Yay, Netherlands, June 8th, only 4 days left. Don't miss out. Buy your tickets now.
5: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
6: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
7: Dit

0: updated@phoenix.nl.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Wee-hoo! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info.

Annick Zampersen met het NOS-journaal. De Oekraïnse president Zelensky roept de Russische president Poetin in een open brief op tot directe onderhandelingen. Die gesprekken kunnen dan plaatsvinden in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije, schrijft Zelensky. Poetin zei vandaag dat Rusland openstaat voor een diplomatieke oplossing, maar alleen als Oekraïne toegeeft aan zijn eisen. Hij wil Zelensky alleen ontmoeten als er op dat moment een akkoord wordt getekend. Inwoners van Moerdijk in Noord-Brabant moeten langer wachten op duidelijkheid over de toekomst van het dorp. In november werd bekend dat het dorp moet verdwijnen vanwege de komst van grootschalige energieprojecten. Vorige maand werd duidelijk dat er wordt gekeken of Moerdijk toch kan blijven bestaan. Het was de bedoeling dat er eind deze maand een knoop zou worden doorgehakt, maar volgens staatssecretaris Debat is er meer tijd nodig. Een nieuwe datum wilde hij niet noemen. Een tiener die tijdens een ruzie in Zwolle een man doodtrapte, heeft 8 maanden jeugddetentie gekregen. De toen 15-jarige jongen was 2 jaar geleden met een paar vrienden bij het station in Zwolle. Een vriendin van de jongen viel van haar fiets, waarop de 54-jarige man volgens omstanders zei dat ze met hem moest meegaan. De jongens vonden dat hij haar lastig viel en mishandelde hem. Het slachtoffer was al ongeneeslijk ziek, maar volgens de rechter was de mishandeling de oorzaak van zijn overlijden. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. De man is nog gereanimeerd, maar de hulp kwam te laat. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht zijn er meer buien. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst buien. In de middag is de zon vaker te zien. Het wordt morgen maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: company.
1: Troby on the beat.
2: Ik weet die money komt en gaat, zolang het vaker komt dan gaat. Dan heb ik weinig hier te klagen nog. Die mannen schrikken.

0: Wil jij de absolute top bereiken? Leer hoe je topsportmentaliteit toepast in jouw business, studie en life. Op 10 juni brengt L3B Boost de Sport Edition naar Stad Schouwburg Utrecht. Met Eljero Elia, Aristoot en Joe van der Sar. L3B Boost, de Sport Edition. Koop nu je tickets via l3bboost.nl.
1: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: L3B Boost, de Sport Edition. Koop nu je tickets via l3bboost.nl.

0: bijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
2: Bij VloerenKings vind je de mooiste vloeren. Altijd met de laagste prijsgarantie. Wij zijn de grootste en de beste in kwaliteit en service. Bezoek ons in Den Haag of Amsterdam en binnenkort ook in Rotterdam. VloerenKings.nl. Koningen in vloeren.
3: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp.

Zuiderpark Den Haag. Met lijfoptredens van Popkaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland bouwt te veel eengezinswoningen, waarschuwt het economisch bureau van ABN AMRO. 2/3 van alle woningen in Nederland is een gezinswoning, terwijl maar 1/3 van de huishoudens een gezin is. De komende jaren worden er nog zeker 270.000 gezinswoningen gebouwd, zegt ABN AMRO. Daarnaast komen er tot 2050 nog eens 900.000 gezinswoningen vrij doordat de bewoners overlijden. Dat overschot kan leiden tot leegstand en waardedalingen. De bank zegt dat er vooral seniorenwoningen moeten worden gebouwd, zodat de bestaande gezinswoningen sneller vrijkomen voor jonge gezinnen. President Zelensky roept president Poetin in een open brief op tot een ontmoeting in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije. De twee leiders zouden daar dan kunnen onderhandelen. Poetin zei opnieuw dat Rusland openstaat voor een diplomatieke oplossing, maar alleen als Oekraïne toegeeft aan zijn eisen. Een AWB-medewerker is veroordeeld voor het doodrijden van een man 2 jaar geleden. Hij was als wegenwacht aan het werk in Eindhoven toen zijn telefoon en portemonnee werden gestolen. Hij ging achter de dief aan en reed over hem heen. De 60-jarige wegenwacht kreeg een celstraf van 4 jaar, waarvan 2 jaar voorwaardelijk. Net als het Nederlandse elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2 en Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. De ploeg gaf diep in de blessuretijd een overwinning op Griekenland uit handen. Het werd 2-2. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien. In de ochtend koelt het 's middags vanuit het westen geregeld zon en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

jou klaar ben, heb je pastijd. Slikt je woorden weer in, schatje, maar praat nu is belangrijk. SOS, ik verdrink, kijk hoe je harteloos aan de kant blijft. Yo, ik was niet eens zo slecht, maar je zet me neer als een monster. Hey, wie de fuck maakt je hoofd gek? Ben aan, aan is geen wonder.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland bouwt te veel eengezinswoningen, waarschuwt het economisch bureau van ABN AMRO. 2/3 van alle woningen in Nederland is een gezinswoning, terwijl maar 1/3 van de huishoudens een gezin is. De komende jaren worden er nog zeker 270.000 gezinswoningen gebouwd, zegt ABN AMRO. Daarnaast komen er tot 2050 nog eens 900.000 gezinswoningen vrij, doordat de bewoners overlijden. Dat overschot kan leiden tot leegstand en waardedalingen. De bank zegt dat er vooral seniorenwoningen moeten worden gebouwd, zodat de bestaande gezinswoningen sneller vrijkomen voor jonge gezinnen. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet verdwijnen om plaats te maken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris De Bat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2. En Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. De ploeg gaf diep in de blessuretijd een overwinning op Griekenland uit handen. Het werd 2-2. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien, 's middags vanuit het westen geregeld zon. En het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland is niet van plan om te stoppen met grenscontroles. De Europese Commissie wil van de controles af. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken helpen de controles om migranten tegen te houden. Brussel vindt de controles niet meer nodig, omdat volgende week het EU-migratiepact ingaat, waarbij migranten aan de buitengrens van de EU worden gecontroleerd. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet verdwijnen om plaats te maken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris Debat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Lansingerland had 6 straten in een nieuwbouwwijk in Bleiswijk namen willen geven als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. Maar omwonenden dienden bezwaar in. Ze vonden de namen niet passend voor Bleiswijk. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. De actie Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgebracht voor onderzoek naar kanker. Sinds de editie van 2013 is niet meer zo'n hoog bedrag opgehaald. Zo'n 6000 mensen beklommen de afgelopen dag maximaal 6 keer fietsend, wandelend of hardlopend de Franse Alpe d'Huez om geld op te halen voor het goede doel. Alpe d'Huez bestaat dit jaar 20 jaar. Sinds 2006 werd in totaal ruim 245 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar kanker. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien. 'S Middags vanuit het westen geregeld zon en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.